0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die, aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met de Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die Final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn nog geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. En nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is, houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen. Die heeft dat de hele tijd niet gewonnen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben hem eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat... Beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, is een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar... ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die...

0: zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat. Ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei, zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
0: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zit een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf
0: Precies.
1: dichterbij.
0: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
2: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
1: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanker is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij dit doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak. En dat ik

0: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is, is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om... Helaas moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Malawi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden te over. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdkijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is,
3: ja,
5: het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar je zei hetzelfde al. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan, dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten. Binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan koken.
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Dan, ze heeft elke slam wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden naar de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer Challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mico Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte de afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Maar toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je, nou ja, donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust, kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk. Ik was wel bezig met wat ik ging doen, maar het leek wel of dat ik en een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel, hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan. Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf.

0: wat ik had ook had uitgerekend. Wat ik, hè, want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is. Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
0: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
0: Nou, ik had in voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik of Medemblik Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon maar opgeeft. Dus het was na een uurtje of 4... tussen de 4 en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog 1 trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
0: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou dat. ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl. Waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe-pagina.

0: heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
0: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. Ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
0: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Aryna Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Als we toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen. Waarin die eigenlijk... afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels... 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel... heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam, wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek, waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid, met onder andere winst op de minor en een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan, natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen een beetje, hè, naar 40. Nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Ja, hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Ja, jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben, want ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, dus, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Diede de Groot eigenlijk vroeger had, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel, rolstoelsters. Dat heeft hij nu in die kwart al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Diede de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan, die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kanji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat dat er best nog wel in zit. Dus, weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert, half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de wereld.
2: Ja.
1: Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sport Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: topcoach is echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Ja, een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Dat is heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee. En je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beet pakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de, nou ja, de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, nou, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. En ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe. Uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen. Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding. Hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... Nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar.

0: Ja, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, ja, die zijn carrière definieert. Ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt en dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken, is dat zijn naam daar staat.
0: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint, kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Mobistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes, althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
0: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou goed, dat in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
0: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zit een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van, is dit nou wel geschikt voor Mathieu? Is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het
0: Ja,
1: vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf
0: precies.
1: dichterbij.
0: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen. Maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sporten Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, nou, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over reden.
4: Weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeef aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Dan, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek. Geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost. Om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank gooi en omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mico Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op de begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten, je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondig je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd, toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september en kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zegt maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. En toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar we rempel bij 4 uur toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Ja, er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. Ja, en toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische

0: informatie te doen via mijn website www.ijsselmeerswim.nl. Waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe-pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
0: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
0: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu dank voor je tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Dankjewel man. Helemaal goed. Super.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest, hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond, die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen. Waarin die eigenlijk. Afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. En hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch alweer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. Het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zege. Hè? Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de jacht. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sport Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: club bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Dat is heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die Final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is het ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En op jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is, houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappe. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait zijn hand niet voor. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, want daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegen aan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld. Man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs. Geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans. En dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag. Doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog... Wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja... Zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan, 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde, wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al... gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur. Een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, een beetje stille strijder. Vaak... op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je, er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eentje 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die zijn carrière definieert. Nou, ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint, kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zit een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van, is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Club Café met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Club Café is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanker is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarin te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk kampioen, scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot, want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
2: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey!

0: love you, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Ja, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden te over. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdkijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen. Maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus
2: ja,
5: dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten. Binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan koken.
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
4: Dan, ze heeft elke slam wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
5: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden naar de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.
0: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this. But I've been too afraid to follow through.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer Challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten, je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd, toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september en kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte de afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen en er eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt, is het gewoon het weer wat gewoon enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Maar toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin. Als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je, nou ja, donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel, hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top... die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld. Van de Nederlandse top. Ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege. Toen zei mijn begeleider. Hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur. Ja, gewoon ruim een uur. Van mijn persoonlijke gevoel, wat ik had ook had uitgerekend. Wat ik, hè, want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur... van die tijd afzwemt. Ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik, of Medemblik Andijk, Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar we rempel bij 4 uur toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drink- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar al, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ja, ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus ja, het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig, maar in het water lijkt me het eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven. Je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig. Het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar nou ja, goed. Ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus ja, er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. Ja. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja. Nou, dat ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om 6.000 euro op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Dus ja, ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken, hè, van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket. Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
12: En vandaag een hele bijzondere uitzending vanuit Den Haag. Een hele goede middag. Mijn naam is Robert Denneman en zoals altijd bij mij in de studio Nieke Boer, directeur van Fonds Kenning Sport. Nieke, jou ook een hele goede middag.
13: Ja, goedemiddag Robert. Dit keer in Den Haag.
12: In Den Haag. We zitten momenteel in Theater aan het Spuit, Nationaal Theater. Voor iets wat weer een fantastische uitzending belooft te worden. Want we gaan ons net als vorig jaar volledig focussen op het nationaal, of niet het nationaal sportdebat zou ik zeggen, de sportieve troonrede. Want ja, wat is een betere plek om te zijn vandaag als in Prinsjesdag als in Den Haag? Ja, een betere plek dan dat gaat het niet worden.
13: En dan moeten we in de zaal, in de Schouwburg, de Koninklijke Schouwburg zelf zijn. Maar wij zijn natuurlijk de sportieve troonrede. En ik denk dat we heel dicht bij de kern zitten vandaag. En ja, ik kijk ernaar uit.
12: Wat gaan we allemaal horen en zien tijdens deze speciale editie van Uniek Sporten Vandaag?
13: Ja, wat we hopen te horen is in ieder geval, we gaan horen de troonrede. We gaan de sportieve troonrede horen. Ik ben met name benieuwd wat er over in de troonrede staat over sporten en bewegen. Bij de sportieve troonrede zal dat zeker terugkomen. En ik ga daar ook vanuit dat we met name ook daar de jeugd uitlichten. De jeugd is onze toekomst. En als je een gezonde generatie wil, dan moet je daar beginnen.
12: Ja, want dat is uiteindelijk waar het inderdaad allemaal zelf ook start. Want laten we eerlijk zijn, die jongeren en lichamelijke beweging en al dat soort zaken, daar is de laatste jaren behoorlijk op bezuinigd, hè, door de regering.
13: Ja, wat krijg je dan is dat je er uiteindelijk pijnbestrijding gaat krijgen. Dus kijk, als je die jongeren vroeg oppakt en zorgt dat ze al heel snel op de pleintjes of in de sportschool of waar dan ook opgepakt worden en begeleid, dan gaan ze al heel snel bewegen en zou je zien dat je ze veel beter vast kan houden. En dat gaat uiteindelijk renderen. En op het moment dat we de jongeren geen aandacht geven, ja, dan is de kans groot dat je ze dus pas oppakt op het moment dat het eigenlijk al te laat is.
12: Ja, zoals we zo mooi kunnen zeggen, voorkomen is beter dan genezen.
13: Precies, dat was
12: het. Nou, laten we hopen dat we daar veel meer over horen vandaag. Hoe ziet ons routeschema er voor vandaag uit? Nou, tot aan 1:15, misschien 2:50, hangt er vanaf. Net als vorig jaar hoe op tijd de koning uiteindelijk bij de Koninklijke Schouwburg is om zijn troonrede te doen. Gaan wij gewoon lekker vooruitblikken op wat er vandaag qua onderwerpen allemaal tevoorschijn gaan komen. We gaan luisteren natuurlijk naar de troonrede van onze koning. Daarna prikken we ook gelijk de sessie die hier achter ons of naast ons gaat plaatsvinden. De sportieve troonrede, die wordt voorgedragen door Remy Bojaski overigens dit jaar. Die gaan we allemaal doorprekken. De hele sessie daarna ook. En daarna komen we nog terug een uur lang tussen 3 en 4. En gaan we met betrokkenen en prominent uit de sport nababbelen over wat er allemaal vandaag besproken is. En of we misschien op de goede weg kunnen gaan zijn en wat daarvoor moet gebeuren. Dat is allemaal voor deze bijzondere uitzending van Uniek Sporten vandaag.
7: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: another N54 Ultra talk to you hier bij Uniek Sporten Vandaag.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
0: En zoals gezegd, dus een hele bijzondere uitzending vanuit Theater aan Spuit, Nationaal Theater in Den Haag. Waar we zometeen langzaam richting de troonrede gaan van onze koning. Die gaan we allereerst horen, daarna natuurlijk de sportieve troonrede hier vanuit dit theater, vanuit de foyer. Nieke, eerst even misschien terug naar vorig jaar. Was het ook de eerste editie van de sportieve troonrede? Waren we ook in het Mauritshuis natuurlijk in Den Haag. Toen ook natuurlijk de troonrede gehoord van de koning. Wat werd er toen eigenlijk over sport gezegd?
2: Ja, we kwamen niet verder dan transport. Dat weet ik nog wel. Daar maakten we eigenlijk een zuur grapje over. Maar ja, dat is toch eigenlijk altijd wel het geval. Of tenminste veelal het geval bij de troonrede. Dus ik hoop dat er dit keer wel iets wordt gezegd. En of dat sport in beweging is, dat gaan we zien. Want het kabinet heeft het wel over de gezondste generatie ooit. Dus dat daar iets van terugkomt. Misschien wel de sterkste generatie ooit. Hè? Dat zou een mooie ambitie zijn. Maar ik hoop eigenlijk dat er daar iets over wordt gezegd. En dat zal al in ieder geval al een hele belangrijke winst zijn. Maar we moeten er rekening mee houden dat het minimaal zal zijn. Het is wel in een nieuwe vorm nu, heb ik begrepen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Wat verwacht je dat er gezegd gaat worden? Want het wordt natuurlijk van de troonrede van de koning. Hij krijgt natuurlijk allemaal aandragers vanuit de politiek. Maar als we daarmee beginnen, terugdenken aan de vorige verkiezingen. Het woordje sport kwam daar in de verkiezingsnotities en de partijprogramma's ook nauwelijks aan boord. Hoe zou dat dan nu vergaan met het aandragen van de troonrede aan de koning?
2: Ja, niet veel anders denk ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik verwacht dat er veel wordt gezegd over de actuele problemen die in Nederland zijn. Nou ja, dat zie je vandaag ook alweer wat er allemaal gebeurt op het spoor.
0: Het is een vreemde dag vandaag.
2: Het is een hele vreemde dag. Maar ja, het is wel de polarisatie die we natuurlijk constateren. En daar zou het zeker over gaan, daar ben ik zeker van bewust. En ik denk dat er veel wordt gezegd over samenwerking en elkaar beter leren begrijpen. Als we elkaar wat meer in het midden vinden, denk ik dat dat heel veel op gaat leveren. Niet alleen voor sport en bewegen, maar absoluut voor Nederland zelf. Ja.
0: Want hoe zit het eigenlijk met de druk vanuit het publiek richting de overheid? Als het gaat om bijvoorbeeld ook thema's als toch niet bezuinigen op sport, daar weer in flink in investeren. Want als ik kijk naar acties die vandaag geweest zijn, dan laten we even de buis op het spoor en de brandende hooibalen momenteel langs de snelweg even terzijde. Ik kwam vanochtend in de trein, heel leuk, Thijs Pietersen tegen, woordvoerder van NOC-NSF. Met hem onderweg naar Den Haag heel goed gesprek gehad over wat zij vanochtend als campagne lanceerde in het AD. Met heel groot natuurlijk een oproep, ondertekend door heel veel prominenten uit de sport. Alsjeblieft bezuinig niet op sport. Of ga in ieder geval fatsoenlijk investeren in sport, laat ik het zo zeggen. Hoe kijk je naar dat soort acties?
2: Ja, het is gewoon nodig. En we moeten altijd afwachten wat daaruit voortkomt. Maar het is in ieder geval een sympathieke actie. En ook een gezonde boodschap naar de regering om daar iets mee te doen. Ik denk het belangrijkste is dat we sport niet in de bezuinigingen zien. Maar ook niet in de kostensfeer. Maar juist in de investeringshoek. En dat stond ook eigenlijk wel in die advertentie. Als je investeert in sport, levert dat 2,7 aan rendement op. Ik denk als we het zo gaan zien, dan maken we kans om sport en bewegen echt een essentieel onderdeel te maken van het beleid. En laten we het ook zo zien dat het niet alleen maar iets is van VWS. Hè. Het zit in zoveel domeinen. Het zit niet alleen in het sportdomein, het zit in het zorgdomein, in het onderwijs. Ga maar door. Dus als we al die domeinen bij elkaar optellen en zien waar je daar dan kan gaan investeren vanuit zo'n domein. Ja, dan zou je zien dat we volgens mij die 2,7 kunnen gaan halen. Dus investeer uit diverse domeinen in de sport. Zie het niet als een kostenpost. En ik hoop dat het in ieder geval die kant op gaat schuiven. Ik denk dat er nog veel werk verzet moet worden.
0: Nou, hoe sta jij daar als je even de andere pet opzet, hè, de pet van de directeur van het Fonds Gehandicaptensport, natuurlijk ook onderdeel van de MOS, hè, de maatschappelijke organisatie in de sport, ook de partij die dit vandaag organiseert, deze sportieve troonrede. Hoe kijk jij naar die situatie en wat kunnen jullie op tafel brengen eigenlijk richting de Tweede Kamer om hierover in discussie te gaan?
2: Nou, het eerste wat ik daarop zou zeggen is gewoon geloof in wat je doet. En blijf dat uitdragen. Hè. Blijf het agenderen. Ook als er advertentie is daar een voorbeeld van. Als je ziet wat we in de gehandicaptensport toch bereikt hebben. Met het Uniek Sportenplatform. Nu weer met de sporthulpmiddelen waar we bezig zijn. Heel veel mensen hebben toch in het begin gezegd. Ja, dat kan niet. Of dat gaat je nooit lukken. Ook het hele verhaal van de sporthulpmiddelen. En de samenwerking met de gemeentes. Ja, inmiddels zijn toch 50 gemeentes. Die aangesloten zijn. Dat we al onderschreven hebben. Dat ze dat de Uniek Sporten Centraal Loket, dus het Verstek van Hulpmiddelen, dat ze die regeling gaan omarmen of hebben omarmd. Daarnaast weet ik ook dat 340 gemeentes waren al aangesloten van de 42 bij Uniek Sporten. Uh-huh. 341 en 342 hebben nu ook aangegeven dat ze dat ze ook gaan aansluiten. Dus je ziet met vasthoudendheid en de boodschap maar blijven delen dat je heel ver kan komen.
0: Ja, overigens, ik zit ondertussen even half schuinoog mee te kijken naar de livestream van onze collega's van de NOS rondom de troonrede. En op dit moment zitten ze nog allemaal in de koets op weg naar de Schouwburg. Dus we gaan niet strak om, eigenlijk net als vorig jaar, niet strak om 12:15 beginnen met de troonrede. Geeft ons natuurlijk even de gelegenheid om wel even door te pakken, want je had het al over de... als ik echt een beetje een vieze business term erbij mag pakken, de ROI, de return on investment. Maar dat is zo niet bij mensen met een beperking nog hoger als je daarin investeert.
2: Ja, dat klopt. Ik weet dat er is ook onderzoek op dezelfde manier gedaan. Nou, met name op het moment dat je sporthulpmiddelen inzet bij sport en bewegen. Dus als je die mogelijk maakt en de drempel weghaalt, dan is het zelfs 4,5. Dus op het moment dat we, ja, en dat is ook logisch, op het moment dat we met z'n allen die kwetsbare groep in beweging brengen, zou je zien dat het rendement veel hoger is. Maar zou je ook zien dat de sportparticipatie in Nederland ook in het algemeen omhoog gaat. Want ik denk echt dat we het meeste rendement kunnen halen juist bij de kwetsbare groepen. Bij de jongeren, in de achterstandswijken, mensen met een beperking, ouderen. En ik denk als we daar ongelijk in gaan investeren, dus echt een keertje niet ongelijk, daar hebben we het altijd over. Maar ik denk echt ongelijk investeren, ja, is dat we eindelijk die stap kunnen maken vooruit.
0: Nu hebben wij het er eigenlijk al jaren over. Voor ons is het toch eigenlijk wel duidelijk wat er moet gebeuren. Hoezo ziet men dat hier in Den Haag eigenlijk nog steeds niet zo? Want je zou toch verwachten, ja, 1-1 is 2, weer in het kader van... Voorkomen is beter dan genezen. We zitten met zoveel problematieken. Nou ja, vandaag gaan we het specifiek hebben over jongeren. We hebben het in het verleden al eens gehad over bezuinigingen op gymlessen. Dingen als schoolzwemmen die natuurlijk eruit uitgegaan zijn. Obesitas onder de jeugd is heel erg hoog. Er moet meer bewogen worden. Wij snappen wel dat als er meer sportaanbod is, kinderen meer gaan bewegen. Dat daardoor ook minder gezondheidsklachten zijn. Dat iedereen gezonder is. Dat je dus ook minder kosten kwijt bent aan het investeren in de zorg om dat weer allemaal beter te maken. Voor ons is dit 1-1 is 2. Maar leg eens even uit waarom hier in Den Haag dat nog niet zo is.
2: Ja, persoonlijk denk ik dan dat het is misschien wel de leukste bijzaak van Den Haag. En niet alleen van Den Haag, eigenlijk ook van lokale overheden. We hebben natuurlijk ook met hele grote problemen in Nederland te maken. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je naar kijkt, toch een voorbeeld van het aantal werklozen in Nederland. 400.000 mensen, zo even uit mijn hoofd. 1,2 miljoen mensen zijn arbeidsongeschikt. Nou, ik denk, als we daar die groep zouden kunnen bereiken... En kunnen uitleggen hoe belangrijk sport en bewegen is. Ga ik ervan uit dat ze ook mentaal en fysiek sterker zijn. En dat ze ook weer herinzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dus sport en bewegen is veel meer dan alleen maar fysiek bezig zijn. Het betekent gewoon dat je gaat meedoen en weer gaat participeren.
0: Ja, nu zit ik nog steeds naar die stream met de schuinoog te kijken. Inmiddels... is de koning binnen in de stad Schouwburg hier in Den Haag. Dat betekent dat hij langzaam al richting zijn grote stoel gaat om daar straks de troonrede te doen. Dat gaan we natuurlijk in de gaten houden. En zodra onze koning Willem-Alexander gaat beginnen met zijn troonrede, prikken we die door. Je zei al, je had weinig hoop vandaag dat er iets qua sport gezegd zou kunnen worden. Als we misschien even positief bekijken en er gaat iets gezegd worden over sport. Wat verwacht je dan als er iets wordt gezegd, wat er dan gezegd gaat worden?
2: Ja, ik denk dat als er iets gezegd gaat worden, dat het echt over de gezondste generatie ooit gaat. Nou, als dat ook gezegd wordt, is dat wel een belangrijke punt en overwinning misschien zelfs in de troonrede. Omdat je daar natuurlijk heel veel aan op kan hangen, zeker vanuit de sport. En als wij er dan voor kunnen zorgen dat sport niet als kosten worden gezien, maar als investering, ja, dan kunnen we in Nederland stappen maken.
0: Ja, nou, niet gezegd dat daar iets over geroepen gaat worden. Ik gok, als ik heel eerlijk ben, dat er misschien eerder een direct commentaar gaat leveren op wat er vandaag eigenlijk allemaal plaatsvindt met alle sabotageacties.
2: Ja. Ja, het is vervelend dat dat op zo'n dag als dit gebeurt. Want het is natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke dag voor Nederland. En het is dit jaar toch een ingewikkeld jaar ook. Hè. We hebben natuurlijk ook met een minderheidskabinet te maken. Maar ik hoop echt dat er genoeg op de trommel is getrommeld. Om ervoor te zorgen dat sport en bewegen onder de aandacht is gebracht. En de advertentie van vanochtend zou dan geen invloed meer hebben gehad op de troonrede. Maar het is wel iets wat ze mee kunnen nemen.
0: Nou, want voor vandaag, laten we eerlijk zijn, gaat er weinig invloed meer plaats hebben. Maar het is vooral natuurlijk het politieke debat hierna, hè, waar de meeste invloed op uitgeoefend kan worden.
2: Ja, nou ja, de winst zit daar, wat we net ook hebben gezegd. Naar mijn idee is dat je niet alleen naar de sport kijkt, maar ook naar zorg en naar onderwijs en andere domeinen. Zelfs werkgelegenheid, sociale zaken. Want als wij de gezondste generatie van Nederland hebben, ben ik ervan overtuigd dat die 1,2 miljoen arbeidsongeschikten bij het UWV absoluut lager kan. En daar zit volgens mij al de eerste financiering, dekking, rendement van investeren in sport.
0: Overigens, ik zie dat de koning as we speak begonnen is met zijn troonrede. Alleen ik heb hem nog niet op mijn kanaal qua binnenkomen. Dus zeg het goed. Daar is zijn de koning
3: vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is of mensen er nog op vertrouwen dat politiek en overheid hun probleem ook echt oplossen. Het is een gezamenlijke opdracht aan parlement en regering om ervoor te zorgen dat die vraag vaker met ja wordt beantwoord. Dat betekent dat niet de ophef van de dag leidend moet zijn, maar wat mensen nodig hebben en wat de toekomst van ons vraagt. De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen, en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Dat betekent uiteraard niet dat politieke verschillen van inzicht zomaar van tafel zijn. Het gesprek gaat door. Maar het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken die soms al veel te lang wachten op een oplossing. Denk aan voor de hand liggende onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Denk aan de toekomst van het sociale stelsel en aan de grote investeringen die nodig zijn in de economie en in veiligheid. Of denk na deze extreem droge zomer aan de noodzaak van aanpassingen aan een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld in energievoorziening, de industrie en het waterbeheer. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt, is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening, die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht. Een thema dat hiermee nou samenhangt en ook om een doorbraak vraagt, is wonen. De nota ruimte zet daarvoor de lijnen uit voor de lange termijn. Maar de woningnood is acuut. Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Voor kopers en huurders, voor jong en oud en ook voor mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben om zelfstandig te wonen. Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet dat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen. Onlangs werden 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen die laten zien hoe dat pragmatisme eruit ziet. Het betekent bouwen op plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur en waar de vraag naar stikstofruimte, stroomaansluiting en drinkwater oplosbaar is. Het betekent ook gebruik maken van bestaande regels om vergunningen voor elkaar te krijgen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen. En het vereist vooral intensieve samenwerking en onderlinge afstemming. Niet alleen met gemeenten en marktpartijen zoals bouwers en projectontwikkelaars, maar ook in Den Haag zelf. Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten. Dit najaar ontvangt u het actieplan Versnelle Woningbouw, waarin deze aanpak wordt uitgewerkt in 50 concrete en veelal snel te realiseren acties. In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. De samenleving moet het aankunnen. Er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren. Voor de zomer heeft het kabinet enkele grote veranderingen doorgevoerd, waardoor meer dan ooit paal en perk kan worden gesteld aan het aantal mensen dat naar ons land komt en hier blijft. Het is logisch dat iedereen daarvan morgen het effect wil zien in de vorm van dalende cijfers. De realiteit is dat dit stap voor stap gaat. Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. En dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat bedreigingen en geweld ontoelaatbaar zijn. Daarnaast is het zaak gestaag door te werken aan meer grip op migratie om zoveel mogelijk rust te brengen rond dit onderwerp. Strengere controle aan de Europese buitengrenzen en lopende initiatieven voor samenwerking met veilige landen buiten Europa kunnen de asielstroom substantieel verlagen. Voor asielzoekers die wachten op een beslissing moet er fatsoenlijke opvang zijn. Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang overvraagd zijn. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijkheid vraagt. Op deze en andere onderwerpen wil het kabinet stilstand doorbreken en knopen doorhakken, zodat Nederland weer vooruit kan. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen. Een goed leven voor mensen nu mag een goed leven voor mensen straks niet in de weg staan. Daarom houdt het kabinet vast aan een begrotingsbeleid dat de rekening niet vooruitschuift. Dat roept meteen de vraag op: wat is er dan nu nodig om voorzieningen voor de toekomst op peil te houden? Want elk stelsel heeft op enig moment onderhoud nodig. Dat betekent bijvoorbeeld voor de zorg dat preventie veel belangrijker moet worden. Meer focus op gezondheid legt de basis voor een stelsel waarin een zorgvraag niet altijd meteen een medisch antwoord behoeft. Daarnaast zijn oog voor betaalbaarheid en het tegengaan van zorgfraude belangrijk. Alleen dan blijft de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk, zoals nu. Kinderen en jongeren moeten een speciale aandacht krijgen. En dat niet alleen met het oog op het streven naar de gezondste generatie ooit. Er ligt een grote opgave om er samen met gemeenten voor te zorgen dat goede jeugdzorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Ook het stelsel van werknemersverzekeringen vraagt onderhoud, om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Wie ziek wordt of werkloos, moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig. Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen dat zekerheid biedt voor werknemers en voor de economie van de toekomst. Hervormingen als deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land blijft, waarin mensen met vertrouwen plannen kunnen maken voor de toekomst. Een eerste randvoorwaarde daarvoor is veiligheid. Zeker nu de wereld om ons heen instabieler en onvoorspelbaarder wordt. Een gevoel van machteloosheid ligt op de loer. Natuurlijk vanwege het geweld in Oekraïne, maar ook vanwege de situatie in Gaza, Iran en andere brandhaarden. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen, in welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? Veel ouders en grootouders zullen dit gevoel herkennen. Voor het kabinet is dat een extra aansporing om als lid van de wereldgemeenschap te blijven samenwerken aan de verdediging van democratische waarden, aan duurzame vrede en aan een sterke internationale rechtsorde. Als grootmachten primair kiezen voor het eigen belang, moet Nederland nog meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners. Door onafhankelijker te worden, denk aan de energievoorziening of grondstoffen, bouwen we aan een positie van kracht. Een veilige toekomst vraagt om stevige investeringen. Nederland moet weerbaar zijn en klaarstaan om de vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen. Om te beginnen is een inhaalslag nodig in militair opzicht. Te lang hebben Nederland en Europa de eigen krijgsmacht financieel verwaarloosd. Maar dat tij is gekeerd. In de begroting voor 2027 is opnieuw flink meer geld beschikbaar voor defensie. Nederland gaat intensiever samenwerken met internationale bondgenoten om te zorgen voor meer wapens en militaire slagkracht. Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid. De verwevenheid met sterke internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO is hierin cruciaal. Want ook internationaal geldt, samen staan we sterker en Nederland doet daarin zijn deel. De vrouwen en mannen die als militair paraat staan en de veteranen die paraat stonden om te beschermen wat ons dierbaar is, verdienen onze speciale dank. Uiteraard geldt dat ook voor de politie en al die andere mensen die iedere dag pal staan voor onze nationale veiligheid. Die raakt steeds meer verweven met wat er internationaal gebeurt. En op dat vlak moet Nederland niet naïef zijn. Cyberdreigingen en digitale hacks vanuit Rusland en andere landen en vanuit internationaal opererende criminele organisaties zijn nu al aan de orde van de dag. Dat vereist een stevig antwoord. Het kabinet komt daarom met voorstellen zodat de inlichtingendiensten burgers en bedrijven beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen, desinformatie en terrorisme. De strijd tegen de georganiseerde misdaad die onze samenleving ondermijnt, houdt de hoogste prioriteit. Indringende beelden en verhalen uit Overasselt liggen vers in ieders geheugen. Een belangrijk speerpunt is zorgen dat jongeren niet de criminaliteit worden ingezogen. Dat is niet alleen een opdracht voor justitie, maar bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Een tweede randvoorwaarde voor de toekomst naast veiligheid is een sterke en moderne economie. De Nederlandse economie is na de COVID-jaren en de energiecrisis van 2022 veerkrachtiger gebleken dan van de landen om ons heen. Het is ook gunstig dat de vooruitzichten voor het komende jaar gematigd positief zijn, ondanks alle internationale onzekerheid. Met gerichte maatregelen zal het kabinet de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen ondersteunen, met name via het noodfonds energie en de kindregelingen. Vervolgens is de vraag hoe Nederlanders over 10 of 20 jaar hun geld verdienen. Die vraag naar onze toekomstige welvaart is heel actueel. Zonder grote en gerichte investeringen dreigt Nederland achterop te raken, vooral in de technologiesector. Alle razendsnelle ontwikkelingen rond digitalisering en AI moeten natuurlijk in goede en veilige banen worden geleid. Maar de kansen die er liggen zijn enorm. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen werkt het kabinet aan een economie waarin de ene innovatie de andere losmaakt en waarin start-ups en gevestigde bedrijven elkaar versterken. Dat vraagt in elk geval om meer financieringsmogelijkheden en experimenteerruimte. Vandaar de plannen voor een nationale investeringsinstelling en voor een speciale organisatie die zich richt op grensverleggende technologische doorbraken. Het briljante idee van een ondernemende eenling vandaag kan immers het ASML van morgen zijn en daarmee het begin van een hele nieuwe topsector. Ook in Europa maakt Nederland zich sterk voor een verschuiving van geld voor de oude economie naar meer geld voor innovatie en technologische vernieuwing. Een belangrijke voorwaarde voor economische groei is een goede infrastructuur. Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is. De economie van morgen kan niet anders zijn dan schoon en duurzaam. De zomer van 2026 onderstreept dat een ambitieus nationaal en internationaal klimaatbeleid hard nodig is. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. In een instabiele wereld wordt het belang van energieonafhankelijkheid steeds groter. De vraag van huishoudens en bedrijven naar betrouwbare en betaalbare energie groeit. Dat betekent heel praktisch dat het bijvoorbeeld loont om de isolatie van huizen te blijven stimuleren. Maar dat betekent ook dat toekomstige welvaart alleen denkbaar is met schonere industrieën en minder fossiele brandstoffen. Vasthouden aan de fossiele economie is geen slimme zet, zeker niet op termijn. Het kabinet werkt daarom met veel urgentie verder aan meer kernenergie en wind op zee en aan voorzieningen voor waterstof en de opslag van CO2. Cruciaal in deze omslag is dat Nederland slimmer omgaat met de pieken en dalen in het aanbod en dat er genoeg capaciteit is op het stroomnet. Uitbreiding daarvan staat hoog op de agenda. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met de nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De wet moet rust en duidelijkheid brengen om te voorkomen dat ZZP'ers klussen mislopen uit angst van opdrachtgevers voor boetes achteraf. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie. Dat talent zit overal, van mbo en hbo tot universiteiten. Het kabinet presenteerde hiervoor in de zomer een talentstrategie. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt in overleg met onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten en andere belanghebbenden. Uiteraard moet er op een moderne arbeidsmarkt ruimte zijn voor talentvolle studenten en gespecialiseerde kenniswerkers uit het buitenland. Maar uitbuiting van arbeidsmigranten wordt bestreden. Tot slot is het belangrijk dat de overheid zelf anders en beter gaat werken. Kort samengevat, minder regelzucht en controledwang. Meer ruimte voor mensen en bedrijven en een overheid die niet hindert, maar helpt. Het kabinet beseft dat dit geen origineel voornemen is. Maar de aanpak moet deze keer merkbaar resultaat opleveren. Een eerste stap is zelfbeheersing in het maken van nieuwe regels. Dus stoppen met stapelen van uitzondering op uitzondering. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De tweede stap, minder regels. Ieder jaar, te beginnen dit najaar, dient het kabinet een vereenvoudigingswet in, gericht op het afschaffen van overbodige regels en wetten. Het doel is dat per jaar minimaal 500 regels verdwijnen of eenvoudiger worden. Daarnaast werkt het kabinet aan het neerhalen van muren tussen beleid en uitvoering. Onderling delen van overheidsinformatie moet veel eenvoudiger worden, zodat mensen en bedrijven sneller en beter worden geholpen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het motto van de overheidsdienstverlening moet zijn: snel en digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Zo kan de Rijksoverheid beter, kleiner en goedkoper worden. Natuurlijk is de overheid meer dan alleen Den Haag. Een goede samenwerking met collega-overheden, provincies, gemeenten en waterschappen is cruciaal. Het kabinet is er zeer bewust van. Alle overheden werken met elkaar aan een samenwerkingsagenda die ook kan bijdragen aan een slagvaardige en herkenbare overheid. Niet in de laatste plaats slaat het kabinet de handen ineen met de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba. En met Caribisch Nederland. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk, waarmee Nederland als eerste land ter wereld de Verenigde Staten erkende. Het onderstreept de historische verwevenheid binnen het Koninkrijk en onze gezamenlijke verbondenheid met de wereld. Dit najaar vindt een top plaats van de vier landen in het Koninkrijk om de voortgang en kansen te bespreken op alle terreinen van samenwerking. Van economie en bestaanszekerheid tot klimaat en afvalverwerking. Vanaf nu is deze top een jaarlijkse traditie. Zo geven we samen invulling aan het uitgangspunt Nostra un Reino. Wij zijn één koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal. Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking, die ooit begon met de onderkenning van het gezamenlijk belang van goed waterbeheer. Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
4: Dank u, majesteit. En ik verzoek u allen om te gaan staan.
0: Ja, dat was dus de troonrede van Zijne Koninklijke Hoogheid, koning Willem-Alexander. We gaan zo natuurlijk hier door met de zaal. Daar prikken we zo meteen naar door. Eerst even, ja, Nieke, kort even wat er allemaal gezegd is in de troonrede. Nou, eigenlijk kwam, het meest logische kwam natuurlijk wel voorbij, hè. Woningbouw, asielbeleid, veiligheid. Ook de boeren werd nog even specifiek benoemd, hè. Stikstofbeleid, gijzelen noemde hij het zelfs nog. Ja, zorg werd wel benoemd, sport niet specifiek. En toch had hij het over die gezondste generatie ooit.
2: Die kwam terug en hij zei in het begin ook heel snel al, maak Nederland sterker. Dus dat is natuurlijk wel een goed haakje om te gebruiken. En hij zei inderdaad van de gezondste generatie, daar niet aan te koppelen van hoe je dat dan moet bereiken. Dus daar zit wel een aanknopingspunt. Dus ja, wat dat betreft, ik vind de aandacht minimaal, maar er zitten wat haakjes in die we wel kunnen gebruiken.
0: Nou ja, op zich, misschien waren we vooraf misschien wat pessimistischer dat het er helemaal niet in zou zitten. Eigenlijk maar wat je voorspelde van als het er wel in zou zitten, wat wordt er dan gezegd? Dat is eigenlijk wel gezegd.
2: Dat wel. Aan de andere kant zijn er wel vooral problemen benoemd. En is er weinig aandacht voor de oplossingen. En dat had natuurlijk een hele mooie geweest, is dat de problemen die werden genoemd om tot een gezonde generatie te komen. Ja, daar had sport en bewegen prominent een rol kunnen hebben.
0: Ja, noem even de veiligheid, de geopolitiek. Hè. Het maken van een sterkere krijgsmacht, daarin veel investeren. Nou, als je het hebt over het maken van een sterkere krijgsmacht, ja, dat is natuurlijk meer dan enkel het inkopen van wapens. Daar is natuurlijk ook wel een gezonde generatie, een sterke generatie aan jonge mannen en jonge vrouwen nodig om het land te kunnen verdedigen. Dus kortom, ook daar zou dit, het investeren in bewegen, ook aan kunnen bijdragen.
2: Jazeker. Wat ik ook wel als haakje zag, op een gegeven moment werd gezegd dat mensen niet opgesloten moeten zijn in een uitkering. En dat heb ik natuurlijk al eerder ook al even gezegd. Die 1,2 miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn, zitten veelal wel opgesloten in die uitkering. En ook daar is sport in bewegen juist een enorme kans om deze mensen mentaal fysiek sterker te maken. Kansrijker in het dagelijks leven en ook kansrijker op de arbeidsmarkt.
0: Absoluut. In de zaal wordt er inmiddels al gesproken, dus laten we daar gaan luisteren.
5: Sport en schoolcarrière. En sinds een jaar doe ik dat eigenlijk ook voor de volgende generatie vanuit mijn eigen club Day One. En ook onder Triple Threat. En daar hebben we eigenlijk persoonlijke ontwikkeling voor de jongeren als standaard.
6: Ja, en we gaan elkaar wat beter leren kennen, hè?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Hoe gaan we dat doen?
5: We gaan elkaar wat beter leren kennen. Ik wil zo meteen dat je gaat staan als je je geroepen voelt. En we beginnen, kijk, als een klein beginnetje, gaan we gaan staan als je vanuit de sport komt. Kijk. Dat is een groot gedeelte van de zaal.
6: Ja, sport.
5: Oké, okay, top. Mooi. Nou, u mag weer gaan zitten.
6: Ja, dat was bijna iedereen.
5: Ja.
6: Dus dit was het.
5: Ga staan als je werkt vanuit een maatschappelijke organisatie.
6: Dus dat is iets meer stichting, sports meer sportclub. Lijkt wel op elkaar natuurlijk.
5: Kijk, de andere helft van de zaal.
6: Of je kan het allebei doen.
5: Zeker, zeker.
6: Ik zie al een aantal knikken, allebei. Ja.
5: Ga staan als je werkt vanuit de overheid of het beleid.
6: Zijn er wat minder? Oh, nou, dat zijn er toch best wel wat. Ja, overheid en beleid.
5: Ga staan als je over het geld gaat, de financiën.
6: Ja, als je echt over finance en control.
5: Kijk, één. En ga eigenlijk staan als je geen idee hebt wat je eigenlijk al aan het doen bent.
6: Nou, dat is gelukkig niemand. Dat,
5: gelukkig.
6: Ik wil nog wel een stukje verder gaan, Kelvin. Want we weten nu een beetje uit welke hoek iedereen komt. Veel hadden natuurlijk sport en maatschappij. Een aantal dubbel. Een aantal gingen ook nog over het geld. Maar ik ben ook benieuwd, want dat is één ding wat wij belangrijk zijn. Hoe goed jullie elkaar kennen. En daar ga ik jullie bij helpen. Ik zat laatst een documentaire te kijken over apen op Netflix. Ik vind het leuk om naar natuurdocumentaires te kijken. En wat voor mij heel bijzonder was van die apen, is dat zij elkaar aan het vlooien waren. Dat kent iedereen, dat apen elkaar vlooien. Ik dacht dat dat iets heel praktisch was. Dat die apen hebben vlooien, vacht is vies, en ze helpen elkaar om die vlooien eruit te halen. Dat dacht ik. Maar wat blijkt dus, is dat dat een sociaal ding is. Dus dat ze elkaar dus vlooien, terwijl er helemaal geen vlooien zijn. En dus werd verteld, inderdaad, dat doen ze om elkaar te leren kennen. Nou, ik vind het belangrijk dat jullie elkaar leren kennen. Dus wat ik aan jullie ga vragen, ja, is om even aan elkaar te vlooien. Maar doe dat op een menselijke manier. Sta even op, stel je aan iemand voor die je nog niet kent en dat doen we in 2 rondes. En vertel even waarom je hier bent vandaag. Krijgen jullie nu de tijd voor?
5: Moet even checken of je mic doet?
6: Ja.
0: Nou ja, Nieke, je hoort het al. Er wordt driftig gevlooid op de achtergrond. Dat groezemoes gaan we natuurlijk niet zomaar door laten gaan. Daar moeten wij even tussen inbreken. Dit is dan even het begin van het sportieve troonrede gedeelte. Dan hebben we een klein voorstelrondje. Straks gaat Remy Bojaski natuurlijk het woord nemen en zijn sportieve troonrede voordragen. Terug nog even naar de troonrede. Zoals juist besproken door zijn koninklijke hoogheid, koning Willem-Alexander. Wat ik zo interessant vond, is misschien de manier waarop hij een beetje overkwam. De urgentie slash een beetje geagiteerd. Heel licht geagiteerd, zeg maar, van ja, verdorie, er moet wel echt wat gebeuren. Kwam dat bij jou ook zo over?
2: Heel eerlijk, ik wil niet op die manier zitten luisteren eigenlijk. Omdat ik natuurlijk op zoek was naar de haakjes. Dus ik kan er niet echt iets van zeggen. Maar het zal zomaar kunnen. Ik heb het niet gehoord.
0: Maar ik vond het interessant ook de manier waarop hij bepaalde dingen zei. Weet je wel, de wetten die Nederland al heel lang gijzelen. Dat is natuurlijk best wel een stevig woordgebruik van onze koning. Zoals bijvoorbeeld dat stikstof. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken als ik dat hoor en het woordgebruik, de manier waarop hij zijn woorden gebruikt. En met ook natuurlijk wat er vandaag allemaal plaatsvindt. Dat hij toch ook wel doorheeft dat er toch wel besluiten genomen moeten worden. Hè. Hij zegt ook wel dingen die heel lang spelen in Nederland, waar we nu wel echt keuzes in moeten gaan maken.
2: Ja, hij zei bij de boeren en de stikstof wel heel duidelijk van dat er oog was voor het probleem. En dat er ook geld voor was. Maar dat er ook doorgepakt moest gaan worden. Want langer wachten was geen keuze. Dus het aanpakken, doorpakken was wel een duidelijke boodschap.
0: En hij richtte zich ook direct. Ja, dat heeft nu even niks met sport te maken. Maar dit is natuurlijk wel heel erg interessant hoe hij dat eigenlijk allemaal gebruikt. Maar hij richtte zich wel direct tot de boeren. In dit geval zegt van komend najaar ligt er een nieuw voorstel bij u klaar. Dat is toch ook als je kijkt naar de dingen van vandaag. Ja, hopelijk dan hebben ze dat al meegekregen en stoppen ze.
2: Ja, dat is best spannend, want het is een minderheidskabinet. Dus ik ben heel benieuwd of ze de hand op elkaar krijgen dan vanuit de oppositie. En dat vind ik toch wel het hele spannende aan deze hele troonrede. Ik heb wel heel veel problemen voorbij zien komen. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar de oplossingen. En En daar zou ik eigenlijk in de toekomst eigenlijk wat meer aandacht voor willen hebben. Want het opsommen van alle problemen die we hebben gehoord, ja, die komen ons allemaal bekend voor. Niet onbekend. Maar hoe gaan we het doen? Die gezondste generatie, ja, wordt benoemd. Maar hoe gaan we het doen? Alleen maar zeggen, daar gaan we de jeugd niet mee in beweging krijgen. En ik hoop dat dat straks bij de sportieve troonrede natuurlijk wel aandacht voor is.
0: Ja, want dat was natuurlijk een dingetje. Bij een aantal zaken werden wel oplossingen benoemd. Denk bijvoorbeeld aan het kopje veiligheid, waar hij specifiek zei. Ja. Investeren in een militaire krijgsmacht. Niet alleen in wapens, ook in slagkracht, qua personeel natuurlijk. Maar dit passeerde eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door. Het werd inderdaad wel benoemd, maar geen oplossing benoemd. Maar waar ligt het aan? Is dat ook omdat er misschien nog niet... helder voor ze dat ze daaraan moeten werken, maar dat misschien voor hun de oplossing zelf eigenlijk ook niet helemaal duidelijk is?
2: Nou ja, kijk, investeren in die krijgsmacht, zei je net ook al. Dat is natuurlijk heel belangrijk, denk ik, persoonlijk. Aan de andere kant, daar heb je ook... werknemers voor nodig, om maar zo te zeggen. Ja. Ja, dan kom je toch weer bij dat issue uit van die 1,2 miljoen mensen in de WIA. Zorg voor een gezonde generatie. Ga nu investeren, want dan kan je ook zorgen dat er op de arbeidsmarkt voldoende mensen aanwezig zijn.
0: Ja.
2: En dat stukje mis ik. Hè. Aan de andere kant snap ik dat ook wel, maar sport en bewegen is zo belangrijk om heel veel issues die toch in de troonrede voorkomen, die met sport en bewegen te maken hebben, wel aantoonbaar kunnen worden beïnvloed.

0: kwijt. Lennart. Sorry. Lennart. Oh.
1: Lennart. Maar het zijn wel Lennart. Leuke personen.
2: Zeker.
3: Ja, tuurlijk.
2: En wat doet Lennart?
0: Lennart werkt bij als secretaris bij de Nederlandse Sportraad.
2: Nou, mooi. En wat doet u?
0: Ik werk bij het Jeugd voor Sport en Cultuur op marketing en communicatie.
2: En wat wil jij vandaag halen?
4: Overigens voor de mensen die nu zitten te luisteren. Dit is dus direct gevolg van het vlooien, zoals
5: ik
4: het net werd benoemd. De
5: kennismakingsronde. Dit is het moment om nog even de naam te vragen.
2: Ja?
6: Merel.
1: Ja, we hebben iemand die de naam weet, dames en heren. Mag je een applaus?
5: Wat is jouw naam?
6: Vincent.
5: Vincent, je hebt Merel gesproken. Ja. Vertel, waar ging het over?
6: Over het werk ook.
5: Welk werk?
6: Hartstichting.
5: Hartstichting. Ja. Merel, jouw stichting.
7: Ja, ik werk voor de Hartstichting en ook voor de Gezonde Generatie. Dus,
5: Ja, en wat wil je uit vandaag halen?
7: Oh, ook inspiratie en kijken wie weet hoe we kunnen samenwerken.
5: Nou, mooi, ook weer een samenwerking. Kelvin, heb jij nog iemand?
2: Ja, ik ga hier even kijken. Wat is jouw naam?
8: Hey Kelvin, Tim.
5: Oh, jullie kennen elkaar.
2: Wie zit naast je, Tim?
8: Chris zit naast mij.
2: Oké, okay. Ja. En waarom zijn jullie hier?
5: Nog iemand die de naam weet, dames en heren.
2: Ja, even een applaus inderdaad.
8: Ja, ik moet wel eerlijk zijn, want ik heb Chris niet gesproken net, maar die meneer daarnaast me, zijn naam weet ik niet.
2: Oh, die komt aap uit de mouw. Wat is jouw naam?
9: Kevin.
2: Kevin. En, hoe heb je Tim, wat heb je over gesproken met Tim?
9: Over wat Tim doet voor de Krajicek Foundation. Dus daar ging het eigenlijk over.
5: En wat doet Tim voor de Krajicek Foundation?
9: Mensen, jongeren coachen. Vooral met ze in gesprek gaan. En freelancen.
2: Mooi, mooi, mooi. Tim en Kevin?
8: Ja, ik vond Kevin super inspirerend. Hij is hier namens de Krajicek Foundation. Maar staat hij voor groep 4 van de basisschool. Is hij leraar geworden.
5: Mag een applaus voor Kevin, dames en heren.
8: En is hij jonge Haagse jongens en meisjes weerbaar aan het maken hier in de stad. Dus dat is natuurlijk super mooi.
5: Daar gaat het om, ja. Hè?
2: Zeker, the next generation.
5: Zeker. Wat is jouw naam?
10: Carolina.
5: Carolina, met wie heb jij gesproken?
10: Nee, ik ben de naam ook vergeten. Jasmin.
5: Met Jasmin. Ja. En waar ging het over?
10: We hebben het gehad over Amsterdam Zuidoost, FC Straat, Tuzani.
5: Ja. Leuk. Vertel, Amsterdam Zuidoost, FC Straat, Tuzani.
10: Ja, ik werk voor FC Straat.
5: Oh, leuk.
10: Sofie en Tuzani. En we hadden het, FC Straat was er bij een tafel was het genoemd. Dus daar hadden we het even over.
5: Ja, en wat wil je uit vandaag halen?
10: Ik hoop mooie mensen te ontmoeten. Mooie gesprekken en potentiële samenwerkingen.
5: Ook weer de samenwerkingen waar het toch wel over gaat. Kelvin, kan jij een laatste nog opzoeken?
2: Ja, ik ga een laatste opzoeken. En ik denk dat ik die hier heb gevonden. Wat is uw naam?
11: Mijn naam is Raymond.
2: En met wie heb je een gesprek gehad?
11: Is Tim.
2: Tim.
5: Ah, Raymond, okay, applaus.
2: Een applaus.
5: Raymond, mis de naam.
2: En, waar hadden jullie het over?
11: We hebben gesproken over wat we allebei doen. En Tim is stagiair. En hij studeert sportkunde. En ja. Het grappige was, ik had recent ook een stagiair van de sportkunde. Dus daar hadden we het met elkaar over.
2: Oh, oké, leuk. En Tim, ja. Heb je ook alles waar heb je het over gehad?
12: Ja, we hebben het vooral gehad over zijn rol binnen de vechtsport.
2: Ja.
12: En hoe die agendapunten eigenlijk in het bedrijfsleven er snel doorkreeg, maar binnen bonden dat nog wat langer kan duren.
2: Ja, ja, mooi, mooi, mooi.
5: En Tim, waar loop je stage?
13: ADO.
5: En hoe vind je het?
13: Enorm.
5: Oké, nou mooi. Dankjewel, Tim. Dames en heren, we hebben elkaar iets beter leren kennen. En dat is één belangrijk ding. Maar dat we iets gaan vertellen is ook iets heel belangrijks. En daarvoor ga ik de eerste spreekster uitnodigen. Onze volgende spreker kent sport niet alleen vanuit bestuurskamer, maar ook vanuit de sporthal. Ze groeide op met volleybal en was door de jaren heen speelster, trainer, coach, scheidsrechter en voorzitter. Tegelijkertijd bouwde ze een indrukwekkende bestuurlijke carrière op. Ze was wethouder, onder andere met sport in haar portefeuille. En werd op haar 32-jarige leeftijd de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. In deze functie is ze 7 jaar actief geweest. Inmiddels brengt ze die twee werelden nadrukkelijk bij elkaar. Ze is vicevoorzitter van de Nederlandse Volleybalbond. En sinds 2024 de eerste voorzitter van maatschappelijke organisaties in de sport, de MOS. En daarmee eigenlijk niemand toepasselijker om hem welkom te heten en te openen. Geef haar een warm applaus. Hanne van Aert. Welkom, Hanne.
14: Ja, dankjewel. Wat een introductie.
2: Hanne, waar staat MOS en het samenspel voor?
14: Ja, goede vraag. Want ik sprak net met Ila.

0: Wij hadden het met elkaar ook over, nou, wat doet dan de MOS precies? De MOS is als organisatie eigenlijk piepklein, maar wij zijn mega groot door al onze spelers. De MOS is een organisatie die opgericht is omdat wij vinden dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen om te kunnen sporten en bewegen. En dat doen wij niet zelf, maar dat maken wij mogelijk samen met al onze spelers die dat net zo belangrijk vinden en die dat ook in dagelijkse praktijk tot uitvoering brengen. Dat doen we bijvoorbeeld met de Esther Vergeer Foundation, met de Bas van der Goor Foundation, met Life Goals, de Krajicek Foundation, met de Cruijff Foundation. Dus we hebben echt een enorme scala aan partners bij ons die dat allemaal mee uitvoeren en die dat allemaal heel erg belangrijk vinden. We zijn ook een netwerkorganisatie en wat onze kernwaarden en onze belangrijkste taken zijn, is om te verbinden in het samenspel, om te vertegenwoordigen, belangen te behartigen en natuurlijk om presentatie en zichtbaarheid van onze activiteiten voor de bühne te brengen.
1: Ja, en we hebben natuurlijk net naar de koning geluisterd. Wat viel jij op vanuit het MOS-perspectief?
0: Nou, ik miste volgens mij het woord sport en bewegen. Maar ik dacht, ik heb misschien niet helemaal goed geluisterd, maar heeft iemand het wel gehoord? Nee, hè? Is jammer toch weer. Ja. Wat ik wel veel gehoord heb, was samenwerken. Dus er moet op allerlei gebieden samengewerkt worden. Wat ik heel mooi vond, is dat er ook gesproken werd over aandacht voor preventie. Dat niet altijd het antwoord op een zorgvraag een medisch antwoord hoeft te zijn. Dat is natuurlijk iets waar wij met al onze MOS-spelers ontzettend veel tijd en energie in steken. Ik vond het ook heel mooi dat er aandacht was voor jongeren die uiteraard ook toegang moeten blijven houden tot jeugdzorg. Wat ik zo jammer vind, is dat daar niet dan een koppeling gemaakt wordt met hoe mooi het is om te kunnen sporten en bewegen en wat dat al niet kan betekenen om juist lekker in je vel te zitten, om je goed te voelen en om mee te kunnen doen.
1: Koppeling wordt eigenlijk een beetje nog in Nederland gemist, dat sport
0: Zeker. Minstens
1: net zoveel mentaal bijdraagt als fysiek.
0: Absoluut. Ik vind het ook echt een gemiste kans. Ik ben ook blij dat we er vandaag allemaal zijn om over dit thema met elkaar door te praten. Volgens mij weten we allemaal ook uit eigen ervaring wel hoe lekker het is en soms ook frustrerend het is als je lekker aan het sporten en aan het bewegen bent. Ik ben toevallig gisteren weer begonnen met sporten en bewegen en ik kon vanmorgen mijn telefoon eigenlijk niet eens meer optillen. Gewoon, ja, ik ben met dag 1 begonnen. Dus ik moet nou als een idioot sporten en te weinig eten. Dus dat is aan de ene kant super lekker, want dat daagt je ook weer uit. Maar het is ook, merkte ik gisteren alweer, een soort van mentaal gevecht met jezelf. En het is gewoon echt goed om iedere keer weer steun te ervaren bij al die mensen die om je heen staan. Om lekker je ei kwijt te kunnen. Maar ook begeleid te worden door mensen die je af en toe op moeilijke momenten ook bijstaan.
2: Zeker. Wat hoop je voor vandaag?
0: Nou, dat dit onderwerp vaker een onderwerp van gesprek mag zijn. Dus bij sommige van onze spelers en sommige van de aanwezigen vandaag is dit iedere dag top of mind. Dat is niet bij iedereen zo. En ik zou het heel tof vinden als dit onderwerp wat vaker op een agenda zou staan. En we wat vaker ook bespreekbaar durven te maken dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat het goed met je gaat. Dat je lekker in je vel zit. En dat we met elkaar de randvoorwaarden ook kunnen creëren om dat ook bespreekbaar te maken. En dat weet je misschien wel vanuit thuis als je kinderen hebt. Dat het gewoon soms best een moeilijk gesprek kan zijn. Maar dat zou zo tof zijn als het ons lukt om die omstandigheden te creëren en met elkaar dat goede gesprek te blijven voeren.
1: En is dat ook waarom jullie dan zo'n dag als vandaag op deze plek organiseren? Dat het belangrijkste is?
0: Ja, zolang de troonrede van de koning nog niet volstaat met iedere alinea 3 keer het woord sport en bewegen, gaan wij door met sportief troonrede.
1: Dankjewel, Hanne. Dat is een hele mooie afsluiting.
0: Dankjewel.
1: Mag een applaus. We hebben namelijk nog een spreker, ook met sport in zijn portefeuille.
3: Als je kijkt naar de weg die Noor Ikar heeft afgelegd, zie je eigenlijk niet één carrière, maar meerdere levens. Hij begon als ondernemer en werkte in het bedrijfsleven, onder andere bij Fairphone, waar hij verantwoordelijk was voor grote zakelijke klanten. Hij stond voor de klas als docent Engels, richtte samen met anderen een kinderopvang op en zette zich al jong in voor jongeren met trainingen op het gebied van leiderschap, empowerment en diversiteit. Daarna maakte hij de overstap naar de politiek. Van politiek adviseur naar raadslid en fractievoorzitter naar wethouder van Den Haag. En sinds juli is hij verantwoordelijk voor sport, werk en inkomen. Maar misschien is de cirkel vandaag wel het mooiste rond. Want de jongen die zelf veel basketbal speelde op het veldje aan het Delftslaan in Den Haag, is nu verantwoordelijk voor sportbeleid van diezelfde stad. Geef een groot applaus voor Noor Ikar.
1: Noor, voordat ik de vragen ga stellen die ik moet stellen.
4: Je mag
1: net,
4: stellen wat je wil.
1: Ja,
4: een leuke introductie.
1: Dankjewel, daar hebben we heel erg ons best voor gedaan. Wij spraken net even kort. En jij hebt gebasketbald hier op de pleintjes en nu ga je erover. Even van mij naar jou, wat vind je daarvan?
4: ja, best wel bijzonder. Ik wil even toch een stapje terug. Echt compliment voor hoe jullie dit doen. Ik heb als bestuurder dat ik heel vaak ergens moet zijn. En dan na 3 minuten verveel ik mij en trek ik mij terug. En dat heb ik nu niet. Dus ik ben van 2 naar 5 gegaan. Dus echt een compliment.
1: Dankjewel.
4: En nu terug naar je vraag. Het is bijzonder om in je eigen wijk rond te lopen met het idee van, hey, ik kan dingen veranderen of ik kan impact maken.
1: Ja.
4: Dat gevoel is eigenlijk niet te omschrijven in woorden. Maar het is wel, je bent dankbaar en het blijft gewoon bijzonder om in zo'n positie te zitten. Dus ik maak daar op een positieve manier goed gebruik van.
1: Ja, mooi. Je bent al eerder wethouder geweest, nog niet van sport. Hoe kijk je naar dit onderwerp? Wat vind je belangrijk in sport?
4: Ja, ik was hiervoor dus verantwoordelijk voor het MKB, ondernemerschap, werk, participatie. Nu is het werk, inkomen en sport. En wat ik heel interessant vind, en dat werd net ook al gezegd, is het wordt onderschat wat de impact van sport is op je mentale gesteldheid. Ik heb een uitdaging in Den Haag. Ik wil op een andere manier kijken naar armoedevraagstukken. Ik wil op andere manieren kijken naar de arbeidsmarkt. En ik zie een rol bij sport in de levensloop van kinderen. Dus ik wil dat kinderen op jonge leeftijd gaan sporten. Dat echt alle kinderen aan het sporten gaan. Verschillende soorten sport. Ik was afgelopen weekend WK IQ foil. Dat is windsurfen. Ik kom uit de Schilderswijk. Ik heb nog nooit zeilen of dat soort dingen meegemaakt. Dus dit was een hele bijzondere ervaring. En dan zie je dat er verschillende typen sporten zijn die wij scharen onder. Ja, dat is voor de elite. Ik wil dat eigenlijk kleiner maken en terugbrengen naar de diverse samenleving die Den Haag kent. En dat onder de aandacht brengen bij anderen. En misschien krijg je dan een topzeiler uit de Schilderswijk over 10 jaar.
1: Dat zou mooi zijn, ja. Net als een wethouder.
4: Hey, troonrede was interessant. Hè? Ik heb het woordje asielzoeker iets van 20 keer gehoord of zo. Ik was zelf een asielzoeker. Ik werd wethouder. Ik hoop dat de mensen een keer anders gaan kijken. Asielzoekers zijn high potentials die uiteindelijk bij een sportieve troonrede het woord gaan nemen. Dus
2: Ja. Mooi. Nee, zeker. Remy Biaski is hier ook vandaag om de sportieve troonrede uit te spreken. Eigenlijk past dat heel erg goed. Den Haag heeft wel wat met, namelijk met vechtsport, toch?
4: Ja, het is een hele. Ik denk voetbal nummer 1, nummer 2 is dan vechtsport. Maar ik zie het ook in mijn eigen omgeving. Wij groeiden op met de Flying Gentlemen. Maar je ziet nu een hele generatie opstaan die echt geïnteresseerd is in vechtsport. En dan is het aan ons als gemeente om daar op de juiste manier op in te spelen. We hebben hele goede samenwerkingen met het NIVM. Heb ik net geleerd, hè, Peet? Goed?
1: Ja.
4: Ik heb vandaag echt heel veel handjes geschud. Ik doe dit nu 2 maanden, hè, deze portefeuille. Dus ik ben langzaamaan iedereen aan het leren kennen. Maar als gemeente investeren wij in samenwerkingen. We faciliteren en we zorgen ervoor dat onze kinderen in een veilige omgeving dat soort sporten kunnen beoefenen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook altijd vechten voor aandacht voor sport landelijk. Hoe doe je dat?
4: Ik ga niet. Dat is het verhaal van de volgende spreker. En ik durf niet zozeer zijn verhaal te gaan doen. Kijk, wat voor ons belangrijk is als gemeente, is dat wij de samenwerking aangaan met de juiste partners die de juiste intentie hebben om sport onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat echt iedereen kan gaan sporten. En het is voor mij, als een jochie uit de buurt, eervol om voor Remy Bonjasky het woord te mogen nemen. Maar ik laat dit verhaal even bij hem.
2: Oké, nee, mooi. Inderdaad, met aansluitend hierop. Stel je voor, je mocht het zelf bepalen. Hoe zou Nederland dan over 10 jaar zijn? Als alle sporten inderdaad toegankelijk voor alle kinderen zijn.
4: Het relaxed is, ik mag het zelf bepalen. Dus dan is het eigenlijk het uitvoeren van mijn ambitie. En dat is uiteindelijk dat je mensen echt laat verbinden. Kijk, er zijn van die containerbegrippen als ja, sport verbindt en dat soort. Dat interesseert me allemaal niet. Ik wil gewoon dat een kind toegang heeft tot zeilen, tot kickbox, tot voetbal. En laat hem maar zelf kiezen tot tennis of tegenwoordig padel. Dat iedereen toegang heeft tot alle typen sport. En dat je op die manier ook even mentaal gaat kijken naar wat de impact is van die jongeren. Dus het is die empowerment zit erin. Ja. Je kweekt zelfvertrouwen.
1: Zeker.
4: Je leert dat je ertoe doet, dat je mag zijn. En dat dat op een positieve manier impact gaat hebben op alle vlakken in het leven.
1: Als allerlaatste vraag, als wethouder, heb je een oproep naar al deze mensen die zich dagelijks daarvoor inzetten?
4: Ja, nee, ik vind het heel mooi dat jullie het doen. Echt een hele diverse gezelschap hier. blijf vooral doen wat je doet. Ga uit je bubbel. Dus wat ik heb gedaan door IQ Foil in Weymouth, UK. Dat was echt uit mijn eigen bubbel. Dus ik zou iedereen aanraden om iets uit te kiezen wat niet binnen je straatje past. Dat te ervaren. En dan zie je dat er een wereld voor je open gaat. Waardoor je eigenlijk beter wordt in wat je doet.
1: Dames en heren, mag ik nogmaals een groot applaus. Noor Ikar.
5: Noor Ikar, wethouder in de gemeente Den Haag. Indrukwekkend verhaal. Op 7-jarige leeftijd gevlucht vanuit Mogadishu, Somalië, naar Nederland.
6: Gaan we iemand naar voren halen.
5: Maar we gaan luisteren naar Remy Bojanski voor de sportieve troonrede.
3: Halen we eerst degene naar voren. Van vorig jaar. Die als eerste de sportieve troonrede mocht uitdragen. En dat is niet zomaar iemand. Ze is zevenvoudig Paralympisch kampioen. Bleef in haar carrière maar liefst 470 wedstrijden ongeslagen. Dat moet je even beseffen. En richtte de Esther Vergeer Foundation op om kinderen met een beperking de kracht van sport te laten ervaren. Vorig jaar droeg zij als eerste het verhaal van een sportieve troonrede. Vandaag geeft ze letterlijk en figuurlijk het stokje, of beter gezegd, het koffertje, door. Geef me een warm applaus, Esther Vergeer.
0: Dankjewel. Mooi.
1: Esther, hoe was het om vorig jaar de sportieve troonrede te doen?
0: Ja, dat was natuurlijk wel bijzonder, omdat het eigenlijk de eerste officiële moment eigenlijk was. En we allemaal een groot vraagteken hadden, gaat dit nou een jaarlijks terugkerend iets zijn? En dat wordt het dus, of dat is het dus.
1: Gelukt, zeker.
0: Dus dat is mooi. En ik denk ook, en we hebben het nu net ook allemaal gezien, het is nog niet vanzelfsprekend. Dus sport zit nog niet bij iedereen in de haarvaten en in de aders. Dus we moeten dit continu onder de aandacht blijven brengen. En dan is zo'n moment volgens mij hartstikke mooi. Dus dat wij dat zelf organiseren met de mensen met wie we dat willen doen. En ook met de woorden. En ik kijk dan even stiekem al naar Remy. Maar met de woorden hoe we dat willen overbrengen. Dus dat is hartstikke mooi. Hard nodig. Ja.
1: En nog voor de laatste vraag. Want wat heeft sport voor jou gebracht? Ik denk dat we het allemaal een beetje kunnen invullen. Maar...
0: voor mijzelf ja. Bedoel je? Nou, eigenlijk wat net ook allemaal al is gezegd. Ik was 8 toen ik in de rolstoel terecht kwam. En dan veranderde ik een beetje in een onzeker meisje. En ik wist niet precies wat de toekomst mij zou brengen. En ik denk dat sport mij wel heeft geleerd wie ik ben. En wat ik kan. Wat ik ook niet meer kan misschien. Wanneer hulpvragen best oké is om te doen. En door de ervaringen die ik op de sportveld heb mogen ervaren. Denk ik dat ik nu sta waar ik sta. Vol zelfvertrouwen en plezier in het leven. En dat is ook, denk ik, wat we ook allemaal door willen geven aan de volgende generatie. Is dat het ook buiten dat het heel leuk is dat je de zelfvertrouwen door krijgt. Dat het ook gewoon heel leuk is om te doen. En dat je daardoor het leven gewoon een beetje fijner maakt. Dus leuker dat maakt. Is volgens mij wat ik ook heb ervaren van sport. Ja.
1: Zeker.
3: Wat wil je Remy nog meegeven of toewensen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een enorme zware last die jij een heel jaar lang op je schouders krijgt.
1: Dat ken je wel.
0: Kan je wel.
1: Je schouders, ja, ja, ja.
0: Nee, nou volgens mij is het gewoon heel mooi om ook vanuit jouw eigen en persoonlijke ervaringen de wereld of eigenlijk Nederland een beetje te laten meenemen in wat sport ons kan brengen. Ik denk dat die verbinding die we allemaal zoeken, dat jij dat op jouw manier een heel jaar lang, of eigenlijk ook de rest van je leven misschien wel, gaat doen. Dus ik wens je toe dat deuren open gaan, dat mensen naar jou luisteren. En dat jij voor in ieder geval dit moment, maar zeker ook voor andere momenten, de verbindende factor kan zijn voor ons in sport. En dat Nederland daar een beetje op mee mag varen. Dus ik wens je daarbij alle succes en sterkte toe. Dus dit koffertje is voor jou. Ja.
1: En ik ga hem aankondigen. Onze volgende gast weet als geen ander wat sport kan brengen. We kennen hem natuurlijk als drievoudig kampioen van wereldkampioen van K1 als de Flying Gentleman. Maar misschien nog interessanter is wat hij na zijn topsportcarrière met de kracht van sport is gaan doen. Als ambassadeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur zet hij zich in voordat kinderen voor wie sporten financieel niet altijd even makkelijk is, mee kunnen doen. En als medeoprichter van Warrior Code werkt hij samen met onder andere het NIVM aan een ambitie om vechtsport toegankelijker te maken en juist mensen te bereiken die nog onvoldoende bewegen. Van wereldkampioen worden naar sport inzetten om anderen sterker te maken. Dames en heren, groot applaus, Remy Bojanski.
6: Super.
0: Mooi, hè?
6: Dankjewel. Ja, wat succes. We hadden nog een fotomoment, hè? Ja.
7: Oh, ja. Microfoon is daar.
6: Dank. Ja. Remy, the floor is yours.
8: Dankjewel, dankjewel. Zo. Als ik zo rond me heen kijk, ben ik zo'n beetje de sterkste man in deze zaal. En dan krijg ik ook het zwaarste werk en het voorlezen van troonreden, sportieve troonreden. Wie had dat gedacht? Een kickbokser. Jaren terug kregen we alleen maar te horen van kickbokser. Ja, je bent laaggeletterde, je bent zeker agressief. Dat soort verhalen kregen we altijd te horen. En nu sta ik toch wel hier om de troonreden voor te lezen, sportieve troonreden. Is dat cool of niet? Toch? We maken echt wel stappen. Er zijn echt partijen die ook hier zitten in de zaal, die hele mooie stappen maken om de sport waar ik zo verliefd op ben nog steeds telkens groter te maken, bekender bij de mainstream te maken. En ja, we blijven zo doorgaan. Ik ben er ontzettend blij om en ik vond het een geweldige eer om hier de troonrede voor te lezen. Ik moet zeggen ook erbij, voor ik eraan begin, ik heb in hele grote zalen mogen vechten. 70.000 man. Ben ik niet zenuwachtig. Het maakt me ook helemaal niet uit. Ik mag lekker de andere legaal in elkaar slaan. En nu sta ik hier. Nou, pak een beetje zo'n 100 man. Het zweet loopt echt op mijn rug. Maar we gaan het toch doen. We gaan het toch doen. Hè? Je moet het een keer proberen, toch? Sportieve troonrede 2026. Nou, ik was 5 jaar jong. En samen met mijn moeder, mijn broer en mijn zus vertrok ik van Suriname naar Nederland. Een nieuw land. Een nieuw leven. Als kind voetbalde ik veel. Sport was voor mij gewoon een onderdeel van het leven. Ik had geluk, want mijn moeder vond het belangrijk dat we konden sporten. Ook al hadden we het thuis niet breed. Zij zorgde ervoor dat wij de kans kregen. Dan regelden ze weer via een tante, een oom, een buurman of neef die iets toestopte. Tot ik eindelijk nieuwe voetbalschoenen of een nieuw tenue kon kopen. Op mijn 17e kon ik door een blessure niet meer voetballen. Ik was op zoek naar een nieuwe plek. Een plek waar ik kon bewegen, waar ik kon leren. Mezelf kon ontwikkelen. Een plek waar ik me thuis kon voelen. Een vriend nam me mee naar kickboksen. Die eerste keer weet ik nog heel goed. Lauriergracht 86 in Amsterdam. Met Giro Gym. We gingen door een klein wit deurtje. En nog een deurtje. En daar stonden grote sterke mannen en vrouwen te trappen en te stoten. En niemand, maar ook niemand piepte of klaagde. Ik was voetballer gewend. Dat weet je wel wat ik bedoel, hè? Mijn mond hing open. Maar ik dacht meteen, hier hoor ik thuis. Ik heb het gevonden. Alleen was er één probleem. Ik had geen geld om de training te betalen. Dus ik liep naar de trainer en zei, trainer, ik wil de beste vechter ter wereld worden. Ik wil kampioen worden. En ik wil er alles voor doen. En zo begon het. Voor iedere training dwelde en veegde ik de gym. En na de training deed ik het weer. Ik betaalde mijn contributie en mijn tijd en inzet. Op Lauriergracht 86 ontdekte ik iets wat veel verder ging dan trappen en stoten. Ik leerde discipline, respect. Doorzetten. Omgaan met tegenslag. En vooral vertrouwen krijgen in mezelf. In de ring leer je dat je het niet altijd wint. Je gaat soms onderuit, maar je staat ook weer op. En iedere keer dat je dat doet, word je sterker. Die kracht om op te staan heb je niet alleen nodig in de ring. Juist als je jong bent, kan het leven soms voelen als een gevecht. Je bent op zoek naar jezelf. Je wil ergens bij horen. Je probeert uit te vinden wat je kunt. Wat je wilt. En wie je wilt zijn. En ondertussen wordt het ontzettend veel van je gevraagd. Presteren op school. Sociale contacten onderhouden. Erbij horen. Omgaan met social media. En als het nog niet genoeg is, moet je ook nog weten wat je later met je leven wilt. Kabinet Jetten wil werken met de gezondste generatie ooit. Maar daar zijn we nog lang niet. We praten steeds meer over mentale gezondheid van jongeren. Prestatiedruk, eenzaamheid, onzekerheid. En terecht. Maar ik denk dat we soms te veel kijken naar wat er gebeurt als het misgaat. Terwijl jongeren juist ook plekken nodig hebben waar het goed kan gaan. Plekken waar je zelf kunt zijn en andere jongeren kunt ontmoeten. Waar je fouten mag maken. Waar je leert omgaan met de winst en verlies en de emoties die daarbij horen. Waar je grenzen ontdekt en verlegt. Een trainer tegen je zegt, kom op, en nog een keer. Waardoor je beter tegen een stootje kan als het even niet zo goed gaat. Voor mij was de gym zo'n plek. En voor heel veel jongeren kan sport dat ook zijn. Sport heeft mij uiteindelijk naar de top gebracht. 3 keer werd ik wereldkampioen. Maar als ik eerlijk ben, zijn die titels niet het belangrijkste wat sport mij heeft gegeven. Sport heeft mij gevormd door de gym, de trainers die altijd voor mij klaar stonden. Ze hebben mij laten ervaren wie ik ben en wie ik kan worden. Ik gun iedere jongere een plek waar hij of zij dat ook kan ervaren. Daarom ben ik de Bonjasky Academy gestart. Ik zie daar iedere dag de ontwikkelingen die jongeren doormaken. Een jongere komt soms binnen met weinig zelfvertrouwen. Misschien loopt de tijd niet zo lekker. Of er is stress op school. Misschien voelt hij zich ergens niet thuis. En dan begint het soms heel klein. Een trainer die zijn naam onthoudt. Een groep waarin hij wordt opgenomen. Een doel om naartoe te werken. Langzaam maar zeker verandert er iets. Hij staat rechtop. Hij kijkt je aan. Hij durft iets te proberen. Dat zijn resultaten die je niet in een spreadsheet terugziet. Maar het zijn wel resultaten die een leven kunnen veranderen. Het NIVM werkt samen met het online platform Warrior Code. Met Warrior Code zetten we vechtsport in om mensen online te bereiken en ze in beweging te brengen. Niet alleen fysiek, maar ook om zo mentaal en sociaal sterker te maken. Ze kennis te laten maken met een goede club, dicht in de buurt en zorgen dat de trainers in die club de tools hebben om je echt te laten groeien. Jongeren komen dan van het scherm af en gaan naar de gym. Want niet iedereen wordt kampioen, maar de kracht van een vechtsport is voor alle jongeren ontzettend waardevol. Denk aan discipline, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en leren omgaan met tegenslag. Als ambassadeur van Jeugdfonds Sport en Cultuur zet ik mij in om alle kinderen en jongeren deze kracht te laten ervaren. Omdat ik vind dat geld nooit mag bepalen of je mee kan of mag doen. En soms heb je iemand nodig die dat aan de ouders kan laten zien en hen helpt. Iemand die je meeneemt over de drempel en laat zien dat sport ook voor jou is. Want niet iedere jongen groeit op in een omgeving waar sport vanzelfsprekend is. Initiatieven zoals het NIVM en het Jeugdfonds en al die anderen die hier vandaag zijn, vind ik heel erg belangrijk. Want sport is niet alleen een oplossing voor overgewicht. Sport is niet alleen voor topsport. Sport is niet alleen ontspanning na school of werk. Sport is een omgeving waarin jongeren zich ontwikkelen, waar ze ontdekken wie ze zijn, waar ze zelfvertrouwen opbouwen, waar preventie, gezondheid, sociale verbinding en mentale weerbaarheid samenkomen. En juist daarom moeten we investeren in die omgeving. Niet pas wanneer een jongere uitvalt. Niet pas wanneer er sprake is van mentale problemen. Niet pas wanneer een jongere vereenzaamt. Maar daarvoor al. Dichtbij. In de wijk. Op het pleintje. In de gym. Op de plekken waar jongeren al zijn. En als we dat serieus nemen, moeten we ook erkennen dat niet iedere jongen hetzelfde nodig heeft. Een jongere die thuis alle steun krijgt, heeft misschien genoeg aan een sportclub om de hoek. Jongeren die met meer uitdagingen opgroeien, hebben een sportomgeving nodig waarin zij zich herkennen. Een club die ruimte maakt voor verschillen. Met een trainer, een buurtsportcoach of jongerenwerker die weet waar deze jongeren vandaan komen en net dat extra setje geeft. Ongelijk investeren voor gelijk kansen. Dat is geen luxe. Dat is noodzaak. Daarom doe ik vandaag op Prinsjesdag een oproep aan de politiek. Maak van jongerenwelzijn geen probleem. Dat zal pas oplossen als het misgaat. Zorg er niet alleen voor dat jongeren niet in een probleem komen, maar zorg er ook voor dat jongeren sterk opgroeien. Sport is daarbij essentieel. Investeer daarom in de plekken waar jongeren in beweging komen. Waar ze anderen ontmoeten, waar ze leren. Waar ze erbij horen. De plek waar iemand in zijn geloof. Voor mij was dat Lauriergracht 86, met Giro Gym. Zorg dat iedere jongere zijn plek heeft om sterker te worden. Want alleen als jongeren sterk kunnen opgroeien, krijgen ze Zorg dat iedere jongere zo'n plek heeft om sterker te worden. Want alleen als jongeren sterk kunnen opgroeien, krijgen we de gezondste generatie ooit. Dank u wel.
1: Sterk.
8: Ja.
1: Voelde de speech even sterk als dat jij bent? Of ben jij sterker dan de speech? Want je was sterker dan iedereen in de zaal.
8: Ik ben veel sterker dan de speech.
3: Mooi. Remy, je had het over je trainers.
8: Ja.
3: Hoe belangrijk zijn ze voor jou geweest? En zijn er nog andere belangrijke rolmodellen in jouw leven geweest?
8: Ja, mijn trainer was ontzettend belangrijk. Zoals ik al aangaf in mijn verhaal. Die hebben mij de kans gegeven. Als die er niet waren, hadden we elkaar nooit gekend. Want ja, ik had gewoon geen geld voor handschoenen. Ik had geen geld voor schermbeschermers, een bitje, een broekie, een tok. Ik had er helemaal geen geld voor. En hij zei tegen me van luister, daar in de hoek liggen nog wat oude handschoenen. Pak ze, gebruik ze en doe er iets goeds mee. En dat heb ik gedaan en ik mocht daar 3 keer in de week komen trainen. En toen zag hij talent in me. Want geloof me, we hebben niet allemaal dezelfde talenten. En dat vind ik soms ook wel lastig bij bijvoorbeeld school. Want ja, ik vond school wel leuk. Mm-hmm. Omdat je bij elkaar kwam en leuke dingen met elkaar deed. Maar ik vond het leuker met die vriendjes rondhangen en dat soort dingen.
1: Ja.
8: Maar ik vond het sport bijvoorbeeld. Hè, gymmen. Hoe ziek ik ook was.
1: Ja, ja, ja.
8: Ik kroop desnoods naar school om toch mee te doen naar gymmen. Omdat ik het zo leuk vond. Maar die trainers, die gymleraar, dat soort mensen. Ja, dat was voor mij, dat waren de mensen die mij elke keer weer zeiden van, hey, probeer het eens een keer. Ga eens een keer doen. En dat is voor mij zo belangrijk geweest in mijn jeugd. Waardoor ik dit soort stappen kon maken. Daarom die trainers. Het zijn geweldige mensen, merk ik serieus.
1: Jij bent zelf nu ook rolmodel, los van dat je kampioen bent geweest, ook met de Bonjasky Academy, waar je kickboksen geeft. Hoe vul jij jouw rolmodelschap in?
8: Ja, dat kleeft aan je en dat maakt het soms ook wel lastig. Want als ik een keer iets te hard rijd, dan zeggen ze me, hey, je bent toch een rolmodel? Ja, ik ben ook gewoon mens.
1: Mm-hmm.
8: Maar, en dat is misschien juist het belangrijkste, gewoon mens wezen. Want een rolmodel wezen is niet alleen maar tussen de lijnen lopen. Zelfs een rolmodel mag een keer vallen. Maar hoe gaat hij ermee om? En dat is hetgene wat je moet laten zien aan de mensen die jou als rolmodel zien. Je moet ze kunnen laten zien wat je een keer wat fout mag doen. Dat een keer wat mis mag gaan. En wat doe jij daarna?
1: Ja.
8: Blijf liggen of sta je op, veeg je kleren af en ga je door. En dat is iets wat een rolmodel heel belangrijk maakt. En dat denk ik ook dat ik dat ook een beetje uitstraal.
1: Hartstikke mooi.
3: Is dat ook de boodschap die je wilt aan meegeven aan de nieuwe generatie rolmodellen in Nederland?
8: Ja, nee, echt wel. De rolmodellen die rondlopen, dat stonden een paar prachtige sprekers hier zo hier voor mij. Ik dacht van zo, wauw. Ja, of je nou begint al asielzoeker en in één keer hier je praatje staat te maken. Ik vind dat geweldig. Dat soort verhalen zijn succesverhalen. Die moeten we nog vaker vertellen. Want of het nou een sporter is die al heel gauw gezien wordt als rolmodel. Of het nou iemand is die ergens heel klein begonnen is en een groot imperium heeft opgebouwd. We zijn met z'n allen zijn wel rolmodellen. Of het nou een heel kleine rolmodel is voor je eigen kind. Of je nou een topsporter bent die voor velen een voorbeeld bent. Ja, we zijn allemaal rolmodellen. Laten we dat uitdragen. Laten we dat laten zien aan de generatie die eraan komt. Want wij zijn zo belangrijk voor ze. En als we het nu laten zitten, dan is onze volgende generatie die zit met die problemen. En dan moeten zij weer eigenlijk van onderop beginnen. Daarom, ja, ik dank jullie allemaal. Merk echt serieus. Jullie zijn allemaal geweldig wat jullie allemaal doen. Blijf ermee doorgaan.
1: Blijf ermee doorgaan. Dames en heren, mag een groot applaus. Remy Bonjasky.
8: Dankjewel.
1: Oh ja, deze moet even weg. Ja. Ik ben even benieuwd, want ik vroeg aan het begin of aan hoe jullie in je energie zaten. Zijn er al mensen omhoog in energie? Zijn er mensen naar 5, van 4 naar 5? Ja? Ben ik toch wel heel even benieuwd. Wie echt duidelijk omhoog is gaan. Ik zag hier een hand voor. Ja, wat is jouw naam?
9: Lennart van de Nederlandse Sportraad was net voorgesteld.
1: Ja, jij bent om.
9: Dus, en ik heb de naam onthouden. Dus
1: ja, oh, nou, dat is mooi, Lennart. Jij bent omhoog, vertel.
9: Ja, nou ja, na zo'n verhaal van Remy, ja, dat is heerlijk. En Esther inspireert ook altijd met haar authenticiteit. Dus nee, vind ik mooi.
1: Mooi, dankjewel. Wie had nog meer zijn hand omhoog? Wie omhoog was gegaan in energie? Ja, ik ga hierachter. Jij zit hier op de trap. Wat is jouw naam? Ik hou me even vast.
10: Ja, oké, okay, helemaal goed. Ik ben naar beneden gegaan, want ik stond eerst, ben nu gaan zitten.
1: Oké, okay, maar wel omhoog in energie?
10: Wel omhoog in energie, ja zeker. Ja, de koning was toch een beetje droogjes. Ja. Een stukje meer emotie in, dat zweept me mee, ja.
1: Ja, mooi, omhoog. Hier staat ook nog iemand die omhoog was in energie. Ja, loop ik even naar voren. Hi, wat is jouw naam?
11: Robin.
1: Robin, jij bent omhoog in energie.
11: Zeker.
1: Vertel.
11: Ja, nou ja, dit soort sprekers inderdaad en bevestigd worden in, we zijn goed bezig met z'n allen, maar er is ook nog een hoop werk te doen. Dat geeft alleen maar extra energie.
1: Ja, dat is zeker waar. Er is ook zeker nog een hoop werk te doen. Ik zag nog even hier iemand. Toevallig Chris de Beste, RKF-manager van heel Nederland. Vertel, jij bent ook omhoog in energie.
12: Ja, zeker. Ik was erg onder de indruk van het verhaal van Remy.
1: Ja.
12: Met name zijn persoonlijke beleving en wat het hem doet. Het emotioneerde hem ook.
1: Ja. En zijn er ook dingen die jij herkent vanuit jouw rol, vanuit het begeleiden van ook van...
12: Kijk, je zit hier naast met twee jonge scholarshippers van ons jong. Jij zijn ook al hier tegen de 20 of in de 20.
1: Ja,
12: je, ziet die jongeren zie je groeien en met name ook in zelfvertrouwen. En dat ze ook durven om hier te zijn en ook wat te zeggen. Straks ook nog Sammy die straks het podium op mag. Ja, daar zijn we hartstikke trots op.
1: Ja.
12: Je ziet de jongeren volwassen worden en sterk worden. Dat zegt Remy ook. Dat is mooi.
1: Hartstikke mooi. Mag je een applaus voor Chris? We gaan ook een aantal mensen spreken die in het werkveld zitten en die hier zich overbuigen. Maar daarvoor eerst gaan we even kijken naar een filmpje.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Dit is de Peperdom.
13: Ja.
14: Hey, leuk dat je er kan zijn.
13: Best een unieke plek ook dit, toch?
14: Is het zeker?
13: Jij zou horen vertellen, dan zie je gewoon dat dit soort plekken super belangrijk zijn ook voor de leefbaarheid in zo'n wijk.
14: Zeker, zijn heel erg belangrijk, maar ja, ik maak me wel zorgen.
13: Ja, ik deel die zorgen al, want ik ben heel erg voorstander van dat je bij nieuwe wijken heel goed nadenkt over dat het meteen een aantrekkelijke buitenruimte is. Want als we in de bestaande stad elk sportveldje gaan volplempen met nieuwe appartementen, dan is er straks geen één plek meer over om ook te sporten en bewegen.
15: Oh!
13: We moeten gewoon als politiek ervoor zorgen dat we de gezondste generatie ooit krijgen. Dus gymles op scholen, veel meer sporten in de wijk, binnensportlocaties waar je terecht kan en betaalbaar. En dat kunnen we als sport en als politiek samen doen.
14: Kijk eens, gaan we doen.
16: We gaan onze panelleden introduceren en aan mij de eer om de eerste drie gasten welkom te heten. Drie mensen die vanuit verschillende perspectieven werken aan dezelfde vraag. Wat hebben mensen en het bijzondere jongeren nodig om gezond op te groeien, mee te kunnen doen en perspectief te ervaren? Vanuit Jongerenwerk Utrecht hebben we Nienke Kuivenhoven, bestuurder en dagelijks betrokken bij de wereld waarin jongeren opgroeien en ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Vanuit NJR is Emma van Straten bij ons, die juist het perspectief en de stem van jongeren centraal stelt. Niet alleen praten over jongeren, maar zorgen dat ze daadwerkelijk meepraten en invloed hebben. En vanuit Stichting Life Goals verwelkomen we Rens Holscher, vanuit een organisatie die vanuit sport inzet om mensen in kwetsbare situaties weer mee te laten doen en te werken aan verbinding, zelfvertrouwen en perspectief. Drie verschillende invalshoeken. Geef ze een warm applaus. Vanuit Jongerenwerk Utrecht, Nienke Kuivenhoven. Vanuit NJR, Emma van Straten. En vanuit Life Goals, Rens Holscher.
1: En dan drie organisaties die ieder op hun eigen manier laten zien dat sport nooit alleen sport is. Want een court, playground of sportprogramma kan een plek zijn waar je komt om te bewegen. Maar ook een plek kan zijn waar je vrienden maakt, verantwoordelijkheden krijgt, jezelf ontwikkelt en iemand tegenkomt die iets in jou ziet wat jij misschien nog niet ziet. 3x3 Unites, de Cruijff Foundation en de Krajicek Foundation, Richard Krajicek Foundation, werken vanuit die gedachten midden in buurten en communities. En wat bij alle drie een belangrijke rol speelt, zijn de mensen die daar dichtbij staan. Coaches, leaders, rolmodellen.
16: Mensen die jongeren niet alleen laten deelnemen, maar ze vertrouwen, verantwoordelijkheid geven en uiteindelijk helpen om zelf weer een voorbeeld te worden voor anderen. En wat daarvoor nodig is, dat gaan zij zo vertellen. Vanuit 3x3 Unite, Jamie Chakot. Vanuit Cruijff Foundation, Mohamed Al-Husseini. En vanuit Crycheck, Sammy Tokat. Geef ze een applaus. Welkom, jongens. Er zijn 3 mics nog. Verdeel ze vooral.
15: Top. Eén iemand heeft geen microfoon, maar...
16: Dat komt wel goed.
15: Dat komt wel goed.
16: Zeker. Ja.
15: Nou, ik ga gelijk de kop eraf bijten met de eerste vraag. Zijn we volgens jullie te veel bezig met het gedrag van jongeren, terwijl we te weinig kijken naar de omstandigheden waarin zij opgroeien? Ik denk, misschien leuk als jij daar wat over vertelt.
17: Ja, een stelling waar volgens mij niemand het mee oneens kan zijn. Ja, dat denk ik wel. Gedrag, dat heeft ook iets te maken met of alles een rationele keuze is of te kiezen is. Ja. Heel veel jongeren hebben helemaal geen keuze in welke wijk ze opgroeien, in wat voor gezinsomstandigheden, welke algoritmes ze de hele dag over zich heen krijgen. Dat is geen vrije keuze. Dus natuurlijk is gedrag belangrijk, maar ik denk dat het met elkaar hier, met al deze mooie partijen, en de vele anderen die we daarin nog nodig hebben, dat we juist die omgeving van jongeren moeten versterken. Aantrekkelijk moeten maken, in moeten richten, dat ze kunnen sporten en bewegen. En soms ook misschien een beetje verleiden. Denk ik dat we een stapje naar die gezonde generatie kunnen toezetten, ja.
15: Oh, mooi, mooi.
16: En die omgeving, Jamie, vertel eens, hoe belangrijk is dat, hoe die omgeving eruit ziet of hoe dichtbij die is bij alle jongeren?
18: Ik vind dat natuurlijk heel erg belangrijk, vooral... om te zien dat ik zelf uit de buurt kom waar het niet altijd even goed is geweest.
16: Uit welke buurt kom jij?
18: Ik kom uit Amsterdam Zuidoost. En plek maken voor jongeren om te sporten. En plek maken voor jongeren om eigenlijk zichzelf te ontwikkelen zoveel mogelijk. Ik zie gewoon hoe dat blijdschap naar hun brengt. En hoe dat meer rust naar hun brengt. Want heel veel jongeren komen uit een thuissituatie wat niet al te best is. Of het nou financieel is, of het nou tussen ouders ruzie is. Mm-hmm. En toen ik jonger was zelf, heb ik heel veel vrienden gehad die dan niet thuis wouden zitten omdat hun ouders problemen hadden of niet alles ging lekker. Maar je kon nergens anders heen.
16: Ja.
18: Je kon alleen maar op straat zijn en dan daaruit komt het ook niet altijd positief. Of je moest thuis blijven en dat was ook niet het allerbeste.
16: Dat is ook niet het idee. Ja.
18: Dus ik vind dat sowieso... Volgens mij een tijdje terug in de Tweede Kamer was er een uitspraak van dat jongeren het niet erg vinden om een liquidatie te doen en dan een geld te betalen om de gevangenis uit te komen of een jaartje te zitten of wat dan ook. En ik vond het heel raar, want ze waren aan het plannen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongens banger worden om de gevangenis in te komen.
16: Ja.
18: Maar niet van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet in die situatie komen in de eerste instantie.
16: Ja, heel mooi. Sammy, die plek voor jullie is een playground. Hoe belangrijk is die playground voor jou?
19: Voor mij als scholarship is dat best belangrijk. Het is een plek waar je jongeren kan stimuleren om het beste van hunzelf eruit te halen. Denk daaraan aan sport. Je kan hun van de straat afhouden en eigenlijk van wat zij zeggen, gedrag veranderen eigenlijk. Mm-hmm. Je kan ze zo met de maatschappij laten leren. En
16: Mohamed, Cruijff kort, vertel.
20: Een soort vergelijking, net als Crycheck. Het is een plek waar iedereen kan komen en van meerdere kanten kan komen en gewoon sporten. En dan, dat was het.
15: Mooi. We zeggen vaak tegen jongeren, maak gezonde keuzes. Maar maken wij die gezonde keuzes eigenlijk wel makkelijk genoeg voor ze? Misschien kan Emma daar wat over vertellen.
21: Ja, ik denk dat het redelijk ook aansluit wat er eerder al is gezegd. Maar ik zit regelmatig aan tafel bij verschillende ministeries of met mensen die daadwerkelijk wat te zeggen hebben over wat er gebeurt in Nederland. En wat wij heel erg vaak horen als NJR is, jongeren moeten gewoon even de schouders eronder zetten en niet zo zeuren. En het komt toch allemaal wel goed. En wij hadden het vroeger veel zwaarder en ze zijn allemaal heel zwak nu. Dat soort dingen horen we echt super regelmatig.
16: En wat doet dat met jou als je dan de jongeren vertegenwoordigt?
21: Ja, ik vind het gewoon oprecht heel erg pijnlijk, want wij horen superveel verhalen. We spreken ontzettend veel jongeren uit het hele land, zelfs uit Caribisch Nederland. En het enige wat wij horen is dat jongeren vastzitten en dat het gewoon niet goed gaat. dat ze in een soort hypernerveuze samenleving bestaan, waarin ze het op social media heel goed moeten doen, privé heel leuk moeten doen, maar ook school en werk en nog extra dingen. Want anders kom je niet aan een bak, krijg je geen huis en ben je ook niet cool. Dus als dat tegen mij wordt gezegd, dan ja, word ik daar oprecht heel kriebelig van. Dan denk ik echt, nou jongens, we moeten er samen wat aan doen. En ik denk dat jongeren, die hebben niet gezorgd dat er nu geen huizen zijn, zeg maar.
1: Ja. Even nog, want het gaat natuurlijk over de gezondste generatie. Rens, wat betekent dat voor jou, de gezondste generatie? Hoe ziet het eruit volgens jou?
2: Ja, eigenlijk, ik zit zelf vanuit Life Goals heel erg op het mentale vlak.
1: Mm-hmm.
2: Dus wij zitten heel erg te kijken van wat kan je eigenlijk doen voordat iemand in een hele kwetsbare situatie komt. Het is ook heel erg belangrijk om te zeggen dat als mensen al in een kwetsbare mentale situatie zitten, dat ze dan vervolgens ook daarbij geholpen worden. Door middel van sport. Ik spreek ook uit eigen ervaring.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb helaas 9 opnames moeten meemaken in de psychiatrie. Maar telkens was voor, en dat is ook een beetje wat Remy ook eerder aangaf, het was voor mij was sport. Ik kroop naar de sportzaal. Dus het, voor mij was sport echt het moment dat ik eindelijk vrij was. Dat ik
1: en welke sportzaal, naar welke sportzaal kroop jij?
2: Er was een sportzaal bij de KCRP hier in Den Haag. Dus het was de sportzaal grenst aan de opname.
1: En was dat voetbal, basketbal?
2: Van alles.
1: Was van alles.
2: Alles met een bal. Ja. Alles met een bal. En ik was vrolijk en ik was er even uit. En dat was voor mij zo ontzettend belangrijk. En ik merkte ook gewoon in de omgeving van... kijk, jij hebt het natuurlijk over de gezondste generatie ooit. Maar er zijn zoveel jongeren van nu die in een depressie raken. Of die door social media, wat zij natuurlijk ook net aangaf. En ja, het is zo'n groot probleem dat de mentale gezondheid nu ook echt een heel grote rol speelt. En ik denk dat sport daar heel veel voor kan betekenen.
1: Ja, Sammy, jij knikte toen hij zei over depressie. Vertel, maak jij dat ook mee?
19: Je ziet wel steeds vaker terecht. Je ziet het steeds vaker. En ja, ik zie wel dat sport als een middel gebruikt kan worden.
1: Mm-hmm.
19: Om dat te voorkomen of juist te kunnen helpen als het al gebeurd is natuurlijk.
1: En hoe doe jij dat?
19: Vooral eigenlijk, ik gebruik sport als een middel om te connecten met de jeugd, met de jongeren. En vanuit daarvan maak je een band met ze en kan eigenlijk verder op in en stellen ze zichzelf bloot voor je.
1: Mm-hmm.
19: Waardoor jij hun depressie, hun probleem eigenlijk soort van uit elkaar haalt.
1: Mm-hmm.
19: En dan kan je specifiek op dingen ingaan en kijken wat voor hun juist beter kan. En dat is waar ik eigenlijk het meest op focus als scholarshipper voor Krijtjeck. En dat is ook mijn doel eigenlijk. Ja, je probeert jongeren te stimuleren natuurlijk om te sporten.
1: Ja.
19: En om de gezondste, de gezondste periode
1: generatie.
19: te maken voor hun. Maar dat is mentaal en fysiek. En dat, ik denk dat dat niet alleen een appeltje is, maar ook gewoon echt eraan werken. Ja,
1: echt eraan werken. Jamie, hoe is dat voor jou in jouw buurt?
4: Depressie?
1: Nee, de gezondste generatie. Hoe ziet dat er voor jou uit? Wat is daarvoor nodig?
4: Wat is daarvoor nodig? Kansen. Kansen eigenlijk. Voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. En vooral om zichzelf uit te breiden. Daarom, ik ben hier natuurlijk vanuit Unites en ik ben heel blij met Unites. Want vanuit daar heb ik mijzelf eigenlijk heel erg leren kennen.
1: Mm-hmm.
4: En los daarvan krijg ik ook wel een mooi centje daarvoor natuurlijk.
1: Maar daar gaat het niet om?
4: Nee, daar gaat het niet om. Nee, het is gewoon mooi om te zien dat de veranderingen die ik maak in de buurt steeds meer gewaardeerd worden.
1: Mm-hmm.
4: Want de plek die jullie net zagen in de video met Robjette, waar ik zelf ook in zat, heet de Paperdome.
1: Mm-hmm.
4: Dat is een gratis sportzaal binnen in Amsterdam Zuidoost in Kraaienest. En daar doen ik en een heel team aan jongeren van mensen die ik al jaren ken. Wij werken daar heel erg hard aan om dat zo'n goed mogelijke plek te maken voor jongeren. En recentelijk heb ik een evenement daar neergezet. En gewoon om de joy op mensen hun gezicht te zien. En gewoon te zien van dat iedereen echt aan het genieten is van wat ze aan het doen zijn en niet denken van, oh, ik heb mijn tijd verspild of ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Echt mensen meetrekken in het traject van sport eigenlijk.
1: En waarom is het dan belangrijk dat jij dat evenement organiseert, specifiek in plaats van welke professionele organisatie die in jouw buurt zit?
4: Omdat ik geloof heel erg in voor- en door jongeren.
1: Mm-hmm.
4: Want het is hetzelfde van, als jij beter wil worden in voetballen, ga je niet de tennisser vragen, hoe moet ik gaan voetballen nu? Hij weet dat niet.
18: Hij heeft dat niet geleerd. Hij begrijpt het allemaal niet. Als een jongere naar mij toe komt en mij vraagt van... ik heb dit of dit idee en ik vind dit heel tof. Weet jij toevallig hoe ik dit moet uiten? Mm-hmm. Tuurlijk, dat ben ik. Ik weet wat jongeren denken. Ik weet wat jongeren willen. Want ik ben zelf een jongere. Dus dan kan ik dat veel simpeler meenemen eigenlijk.
1: Ja, voor en door jongeren. NJR, volgens mij is dat ook iets waar jullie voor staan.
21: Absoluut.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
21: Nou, wat wij gewoon vooral heel erg belangrijk vinden... is dat jongerenparticipatie serieuzer wordt genomen. En we hebben daar drie onderdelen van. En ja, de eerste daarvan is inderdaad... niks over jongeren zonder jongeren. Dus jongeren kennen zelf hun doelgroep. En ze zijn zelf jong. En wij moeten zeg maar, met de keuze die nu worden gemaakt... in de toekomst ook echt nog langer leven. Een tweede onderdeel van... ja, betekenisvolle jongerenparticipatie die wij heel erg zien... is dus die diversiteit in de participatie. Want heel vaak zijn het wel dezelfde jongeren die erop afkomen. Ik denk dat ik daar zelf ook onder val, helaas. Om het even toch maar zo te zeggen. Terwijl er zijn superveel jongeren die een stem hebben en echt een mening. Dus die diversiteit en dan niet alleen stukken diversiteit... maar ook echt de inclusie daarin... om jongeren van een dorp in Friesland tot... Amsterdam, Zuidoost, ik zeg maar wat, dat je iedereen bereikt en iedereen aan het woord laat. Dat is echt ontzettend belangrijk, want zij moeten het er ook mee doen.
16: Jamie, we starten veel projecten voor jongeren. Wanneer weten we eigenlijk dat iets werkt en geen tijdelijk project is?
0: Nog een keer?
16: Dus we starten veel... Tuurlijk. We starten veel projecten voor jongeren. Wanneer weten we dat het werkt? Of wanneer denken we van, oké, dit is iets tijdelijks, dit gaat op een gegeven moment weer veranderen?
18: Dat weet je pas wanneer je op het punt bent van tijdelijkheid. Wat zie jij als tijdelijk?
16: Twee, drie jaar, denk ik. Ik denk op het moment dat je niet weet dat het langer kan blijven.
18: Als jij er 2-3 jaar in zit en jij weet nog niet of jij dit verder wil doen...
16: Ja.
18: Had je allang moeten stoppen. Heel eerlijk, heel eerlijk. Ja, had je allang moeten stoppen. Ik ben nu zo, volgens mij sinds 2025, eind 2024 bezig met de Paperdome.
16: Ja.
18: In de eerste 2 maanden wist ik al, hier wil ik echt graag mee verder gaan. Dit lijkt me echt heel interessant om te doen. Dit lijkt me een toffe plek, alles. Als jij 2-3 jaar lang in een traject zit en jij weet nog niet van... Oké, ik heb nog geen duidelijke verandering gezien. Of ik denk van, dit gaat niks meer verder brengen. Ben je eigenlijk al te laat met stoppen? Of nieuwe ideeën binnenbrengen dan om het verder te kunnen
1: laten? Dus jij zegt eigenlijk dat passie en intrinsieke motivatie het belangrijkste überhaupt is voordat je iets begint?
18: Tuurlijk, als je ergens naar binnen stapt zonder passie en zonder echt enjoyment ervan. En zonder echt hype, zeg van, dit wil ik echt doen. Dit wil ik zien. Je hebt ik weet niet wat het was bij mij. Het was gewoon een gevoel van, ik kan eindelijk een verandering maken in mijn buurt.
1: Weet je, vergelijkbaar met Noor, die dat ook had, dat hij de verandering nu kan maken.
18: Zeker, zeker. Ik voor een hele lange tijd voelde ik me alsof ik maar moest accepteren waar ik vandaan kwam. En dat het niet een geweldige plek is. En dat ik er maar met mijn hoofd naar beneden doorheen moest gaan. En dat ik er niks aan kon doen en alles. Mm-hmm. Maar dat gevoel van, ik kan wat veranderen. Het switchte iets bij mij, waardoor ik dacht van, nu gaan we echt hard gaan.
1: Ja. Mohamed, hoe is dat voor jou? Die passie en intrinsieke motivatie, is dat voor jou ook het belangrijkst?
20: Ja, passie. Als je geen passie hebt, kan je niet aan iets beginnen.
1: En hoe zet jij dat in? Hoe laat jij dat zien?
20: Ik voetbal zelf ook. En toen ik op voetbal had ik veel passie voor voetbal. En daardoor ben ik ook begonnen met voetballen. En zo wil ik dat ook doorgeven aan de jongeren. Dat je eens passie voor iets moet hebben als je eraan wilt beginnen.
16: Ja, mooi. Nienke, als jullie morgen 1 ding mochten veranderen in hoe we met jongeren omgaan, wat zou dat zijn?
17: Nou, ik heb wel een heel lijstje, maar ik wil eigenlijk ook nog eventjes kort reageren op wat er net werd gezegd op participatie. En als een van de essentiële onderdelen, en er hoeft niet per se een groot participatieproject te zijn. Ik denk dat alle mensen die hier een initiatief hebben, en ik ook in mijn eigen jongerenwerkorganisatie, de stem van jongeren is super belangrijk. Dus ook in die kleine activiteiten op dat pleintje in die wijk, kunnen jongeren bepalen wat we daar gaan doen. En als jongeren een idee hebben van wij zouden een toernooi willen organiseren of een ander evenement, dan blijft het wat ons betreft het initiatief van jongeren. Maar we kunnen ze wel als professional helpen om de juiste wegen te bewandelen. Weten waar je een potje met geld kunt aanvragen om ook echt iets neer te zetten. Helpen ze ook met het verantwoorden van dat geld. En daarmee leren ze ook weer om een project gedaan te hebben. Dus die participatie, wat ik ermee wil zeggen, dat kan heel klein. En ook een beetje in aansluiting op wat jij zegt. Er zou hier ook een wetenschapper zitten. Helaas is die ziek. Maar de wetenschap heeft heel duidelijk aangetoond dat het ontzettend belangrijk is voor de mentale gezondheid van jongeren. Een sense of agency noemen ze dat. Eigenaarschap voelen. Invloed, ook al is dat maar klein in je eigen omgeving. Dat is essentieel voor het mentale welzijn van jongeren. En dat kan precies op de manieren zoals jij dat ook zegt en ook voelt. Want het is ook een gevoel natuurlijk. En dat maakt gewoon dat jongeren niet door alles wat er in de wereld gebeurt of dingen waar ze geen invloed hebben in hun eigen wijk, in hun eigen gezin, bijvoorbeeld rond bestaanszekerheid, om maar iets te noemen. Dat toch dat gevoel van hoop, van invloed, van ik doe ertoe, aangeboord wordt. Superbelangrijk. Dus echt een oproep aan iedereen. Dat hoeft niet groots, dat kan in kleine dingen zitten.
1: Ja, daarover zo meer, over dat ongelijke groots of klein investeren. Maar Rens, sense of agency, was dat voor jou ook belangrijk? Dat je ergens toch wel eigenaarschap in voelde?
2: Ja, op een bepaalde hoogte natuurlijk wel. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment ook niet het belangrijkste is. Dat is gewoon wat ik persoonlijk denk. Maar ik heb echt het gevoel dat bij het sporten, zeg maar. Kijk, wij zitten heel vanaf life goals. En dat heb ik al eerder gezegd natuurlijk over heel erg op het mentale gedeelte. Mm-hmm. Maar het is niet alleen de bedoeling om mensen die al mentaal ziek zijn, om die dan bijvoorbeeld verder te helpen. Maar ook heel belangrijk om te voorkomen dat mensen of dat jongeren depressief worden. Want dat wordt nu de gezondste generatie ooit. Maar halen we dat wel, de gezondste generatie ooit? Mm-hmm. Goed, jij hebt het nu over die sensory...
1: Sense of agency.
2: Yes, dankjewel. Maar ja, het is heel moeilijk te bepalen. Ik vind het lastig.
1: Ja. Nog even naar Nienke en Emma, want dit is ook een beetje waar jullie denken over hebben vanuit je rol. Is als je op maat moet aanbieden, moet je eigenlijk ook ongelijk investeren. Wat we zien is dat een gelijke investering niet altijd tot dezelfde resultaten leidt. Emma, vanuit NJR, is dit iets waar jullie het over hebben?
21: Zeker, absoluut. Wij zetten ons heel erg in voor gelijke kansen. Maar gelijke kansen betekent eigenlijk ook automatisch, dus niet dat je iedereen precies hetzelfde geeft. Dat is gewoon dat plaatje wat iedereen waarschijnlijk al wel eens heeft gezien met die heg waar dan mensen naar de wedstrijd kunnen kijken. Equity en equality. Sommige mensen hebben gewoon wat meer nodig om op hetzelfde punt uit te komen. En daar zijn wij ook gewoon heel erg voorstander van. En misschien om nog heel kort iets aan te vullen. Het voelt ook, vind ik vaak, alsof we alleen maar brandjes aan het blussen zijn. En dat we dus vooraf maar heel erg weinig doen. Ook dat de koning bijvoorbeeld nu er niks over heeft genoemd over gezondheid eigenlijk in zijn algeheel is belachelijk, vind ik persoonlijk zelf. En ik denk de foundations die eerder genoemd zijn, dat is prachtig. En jullie doen werk wat we zo hard nodig hebben, waar heel veel jongeren echt de levens van veranderd worden.
1: Foundations die hier zitten.
21: Ja, inderdaad. Maar waarom kan er niet ook iets vanuit de overheid meer geïnvesteerd worden? Want ja, de foundations zijn prachtig, maar waarom gebeurt er daarnaast niet gewoon iets vanuit de overheid zelf?
1: Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, maar dat is denk ik wel een vraag naar de zaal. Nienke, hoe kijk jij er vanuit bestuurlijk oogpunt naar dat op maat aanbieden? Want het zegt het al, gelijke kansen impliceert iedereen gelijk. Maar we zeggen eigenlijk ongelijk maakt gelijk. Vertel.
17: Ja, nou, wij werken vooral in de gemeente Utrecht en Nieuwegein. En gemeente Utrecht heeft dat eigenlijk als een regel voor alle maatschappelijke organisaties gesteld. Ongelijk investeren voor gelijke kansen. En volgens mij zei Remy er ook wat net in zijn reden over. Dat betekent voor sommige jongeren dat er gewoon toegankelijk aanbod in de buurt genoeg is. Maar in andere wijken, in andere buurten, dat er net iets meer nodig is. Omdat er gewoon meer aan de hand is. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren zomaar geld hebben om te sporten. Opgroeien met het belang van sporten en bewegen. Dus daar is meer voor nodig. En heel praktisch geldt het ook voor mijn organisatie. Mijn teams zijn in bepaalde wijken veel groter dan in wijken waar jongeren vanzelf al wel sporten en bewegen. En wat meer in een gezonde mentaal en fysiek leefstijl komen. Dus dat is denk ik essentieel om groepen jongeren en ouders die wat extra aandacht nodig hebben, extra setje, dat er ook meer geld en aandacht naartoe gaat.
5: Mooi, mooi, mooi.
1: Ja, mooi, Remy, dankjewel.
16: Wat moeten we misschien juist stoppen met doen, omdat we weten dat het onvoldoende werkt? Misschien heeft Jamie daar ook wel een visie op. Wat je ziet van misschien in de buurt van dat je het gebeurt wel. Er komt wel investering, misschien ook vanuit de gemeente. Maar dus je denkt van ja, leuk, maar het werkt niet. Eigenlijk moeten we op een andere manier invulling geven. En misschien heeft Emma daar ook een aansluiting op.
18: Ja, nee, ik denk dat er gewoon te weinig verduidelijking is.
16: Ja?
18: Bij mij in de buurt vooral, want we hebben natuurlijk daar ook nog de OBANEX staan. Met het Tumo-programma daarin. Ik ben zelf OBANEX-ambassadeur, maar

0: organisaties die heel veel kansen geven mm-hmm. voor ontwikkeling.
1: Ja.
0: Maar zij hebben niet de funds om dit goed genoeg te adviseren, te advertisen, ja. eigenlijk. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is voor alles.
2: Mooi. En hoe zou je dan als, want je zegt verduidelijking is belangrijk, dus dat de jongeren de juiste weg vinden op waar ze naartoe zouden willen. Hoe doen jullie dat? Met Unites?
0: Nou, met Unites hebben wij natuurlijk, we hebben dus de wekelijke activaties gewoon. En dan die jongens die daar komen, die nodigen dan weer uit voor de Street League bijvoorbeeld, wat de competitie is.
2: Ja.
0: Waar jongeren gewoon kunnen meedoen. En dan de winnaar van het Street League dit jaar speelde IJssel op onze 3x3 festival.
2: Mm-hmm.
0: En de finalisten daarvan mochten dus in de arena spelen waar de professionals speelden. Waardoor je gezien wordt, waardoor je aangesproken kan worden, scouts, what dan ever. Het is toch wel een weg van, oké, dit kan ik doen om op het level te komen van de hoogste spelers.
2: Ja, en je gaat even heel snel, want ze kunnen inderdaad laagdrempelig bij de activaties binnenkomen. Dan mogen ze een toernooi spelen op het festival. Waar is dat?
0: Het festival was dit jaar in Amsterdam bij het NDSM-plein.
2: Ja, bij niet het minste evenement volgens mij. Dus dat je laat ook zien dat de branding van zoiets, dus hoe dat eruit ziet, dat het groots maakt, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Want je ziet van iedereen en nog wat dat je ziet. Want we hebben ook kleine deels voor voetbal hadden we. Je ziet genoeg mensen die van voetbal houden. Influencers komen naar daar. Wat dan ook. En dat komt natuurlijk ook door de hulp van Unites. Maar ook van het grote FIBA 3x3. Maar ja, we doen gewoon ons best eigenlijk. Om het zo groot mogelijk en zo goed mogelijk te maken. Want dat laat ook weer zien van, als jij in dat stadion zit en jij ziet jongens van, die in de buurt zijn van jouw leeftijd, misschien ben je volgend jaar hun leeftijd, en je ziet hun voor zoveel man spelen,
2: mm-hmm.
0: en zichzelf zo mogen uiten, dat de presentator over hun aan het praten is, een echte MC, camera's op hun, alles en nog wat. Het geeft je toch wel hoop dat jij dat ook zou kunnen op een dag.
2: Ja. Hoe kijkt de Krajcek Foundation hiernaar, Sammy? Hoe proberen jullie dat grootste voor die jongeren te creëren?
3: Dat doen we eigenlijk vooral met campagnes creëren. En dan nodigen we de jongeren uit voor bijvoorbeeld toernooi. We doen ook samenwerking met FC Straat bijvoorbeeld. Waardoor de jongeren eigenlijk nieuwe dingen meemaken. En ook, wat hij zegt, naam creëren voor zichzelf. Persoonlijke groei ook. Daarnaast, als een jongere bij mij voetbalt als scholarshipper, dan, en hij heeft talent, et cetera, dan kan ik hem doorsturen naar verenigingen, waardoor hij die stapje maakt. Want sommige kinderen hebben wel misschien de financiële ervoor om bij een vereniging te komen, maar durven ze het niet. Hebben ze zelfvertrouwen niet ervoor. Dus dan is het weer mijn doel om dat te geven aan hem en dat te creëren voor zichzelf, zodat hij zelf het grootste kan ontdekken en ook echt de stap durft te zetten.
2: Ja.
3: En ja.
2: En je zei nieuwe dingen ontdekken voor de jongeren. Waarom is dat belangrijk? Dat zij ook nieuwe dingen doen. Noor zei zelf iets over zeilen. Dat voor hem niet voor de hand liggend was. Maar waarom is dat belangrijk?
3: Ik denk, als je nieuwe dingen ontdekt, dan leer je jezelf als persoon ook beter kennen.
2: Mm-hmm.
3: En een voorbeeld voor mezelf persoonlijk dan. Ik studeer van stemmanagement. Dus je kan zeggen dat ik hier eigenlijk niet echt bij hoor. Sport doe ik alleen in mijn vrije tijd. Ik heb nooit de opleiding gevolgd. Ik kwam dan toevallig te werk bij werken aan Sportstad Den Haag.
2: Mm-hmm.
3: Ja, hun ben ik ook terechtgekomen bij de Krajcek Foundation. Daar heb je toevallig de directeur inderdaad zitten. kwam ik inderdaad bij dan Krajcek Foundation. En hoe lang je ermee zit en door het ontdekken van nieuwe dingen zag ik dat mijn pas hier meer in lag.
2: Ja.
3: En leer jezelf als persoon ook beter kennen. Op dit moment volg de opleiding Social Work. Ben ik jongerenwerker in de Schilderswijk bij de Mus.
2: Je bent omgedraaid daardoor.
3: Ja, ik volg alsnog de studie van stem management. Ik wil hem ook afmaken, daar niet van. Maar ik zie wel, ja, ik betaal het toch voor. Ja, toch. Maar ik zie wel dat door nieuwe stappen te zetten en nieuwe dingen te ontdekken, dat ik mijzelf als persoon nu beter ken en ook nieuwe doelen voor mijzelf hou. Dus bijvoorbeeld waar mijn limiet eerst was, daar ben ik al ver boven.
2: Wel ver voorbij.
3: Ja.
2: Ja. Moment vanuit Cruijff Foundation, die nieuwe dingen. Oh, ja. De nieuwe dingen creëren, hoe doe jij dat?
4: Wij als een groep bij Cruijff Foundation, dan creëren wij toernooien. Dan hebben we ook een buurtcoach, Younes. Ook door hem, shout-out naar hem.
2: Is hij hier?
4: Hij is hier helaas niet, maar zijn broertje wel daarachter.

0: Hij doet er ook aan mee. En dan creëren wij een hele grote toernooi. Maar naast die toernooi heb je ook sidespelletjes. Dan kan je boksbal en zo slaan. Popcorn voor die kinderen. En stel je wint die toernooi, hebben we altijd mooie prijzen. Derde plek wint altijd ballen en zo. Tweede plek krijgt medaille. En de eerste plek krijgen ze soms zelfs tickets voor Johan Cruijff Schaalfinale.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en zo motiveer je hen ook om meer te voetballen en beter te voetballen. Ik heb zelf ook aan die toernooi meegedaan toen ik klein was. Een jaartje geleden.
1: Mooi. En nu zit je hier.
0: En nu zit ik hier om dat uit te leggen.
1: Jij bent het voorbeeld van wat er zou kunnen gebeuren.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja, deels.
1: Als laatst. En deze vraag is eigenlijk voor alle zes. En ik begin bij jou, Rens. Als je één ding nu mocht veranderen, wat zou dat zijn? En geld was geen optie. Je krijgt genoeg.
2: Geld was geen optie.
1: Ja,
2: voor de jongste generatie.
1: Voor de gezondste generatie.
2: Ja. Iedereen is welkom. Echt iedereen. Etniciteit, afkomst, waar je ook vandaan komt. Geld of geen geld. Iedereen is welkom.
1: Mooi. Emma?
3: We hebben met NJR het grootste jongerenparticipatietraject ooit gedaan de afgelopen jaren. 12.000 jongeren gesproken. Daar is een hele mooie nationale jeugdstrategie uitgekomen. En ja, die implementeren, als de politiek daar wat mee wil, dat zou prachtig zijn. Daar hebben jongeren echt gezegd wat ze willen. En ik zou zeggen, stop met kaderen. We moeten echt over die kokers heen. Want jeugdbeleid, dat gaat over iedereen en over elk domein.
4: Nou, die pak ik even over. Wat ik heel graag en wat volgens mij ook gewoon bereikbaar is, is onze hokjes uit. En ik denk in onze stad doen we dat al op heel veel manieren. Ik hoorde net ook al mooie voorbeelden. Ga daar waar de jongeren vanzelf al komen. En dat is op straat, in de buurthuizen, op school. Zorg daar dat je bent met aanbod en zoek aansluiting met partners. Wij werken samen met allerlei sportverenigingen, sportscholen. En dat is op het gebied van sport, maar met cultuur ook, met podia. En daar ontstaan hele mooie dingen. En dat ligt voor het oprapen. Alleen door elkaar op te zoeken. En net als net, hè, de introductie met je buurman, wie ben jij? En ook eens te vragen, wat kunnen wij misschien samen?
5: Jamie?
1: Wat zou jij veranderen als je één ding mocht veranderen?
6: Helemaal niks met geld.
1: Ja, je krijgt genoeg geld.
6: Je krijgt al het geld?
1: Je krijgt al het geld wat je wil. Maar je mag het niet aan jezelf uitkeren. Want daar gaat het niet om.
6: Oh, no. Ik? Nooit. Nee. Ik wil eigenlijk de opposite of geld. Maak al het sport gratis. Sport is geen privilege. Het is een benodigdheid. Zonder sport is er geen volgende generatie. Zonder sport gaat alle mental health naar beneden gaan. Zonder sport is er geen zin meer om verder te gaan met wat je daarvoor aan het doen was. Of wat dan ook. Zonder sport zijn er geen mannen die in de kroeg zitten elke zaterdag en zondag om voetbal te kijken. Zonder sport zit er niemand laat in de nacht nog aan het kijken van ik laat me de NBA catchen. Sport is geen privilege, het is een benodigdheid.
1: Ja. Hele mooie eindzin, maar we hebben er nog twee, dus we kunnen nog niet afsluiten. Best lastig, maar Mohamed, als jij één ding zou mogen veranderen. Ja, geld is geen issue, maar je mag het niet aan jezelf uitkeren.
0: Ja, ik kopieer hem gewoon. Hij heeft gelijk, want hij heeft alles gezegd wat ik wou zeggen.
1: Mooi.
7: Ja, mooi.
1: Mooi. Sammy?
8: Ik zou het wat... Concurrentie eigenlijk. Je ziet wel veel dat partijen, ja, ik weet niet of ze het expres doen of niet expres, maar ze hebben in hun gedachte dat ze concurreren met elkaar.
1: Mm-hmm.
8: De een zou zeggen, Krijtjek en Cruijff is concurrent van elkaar, maar we kunnen ook net zo goed samenwerken. We hebben dezelfde doelgroep, wij kunnen onze krachten bijvoorbeeld verbinden en het vergroten. We krijgen allebei subsidies, ze kunnen daarmee wat doen en ja, dat eigenlijk. We zijn open met elkaar.
1: Met concurrentie, ja, alles samen. Dankjewel. Dames en heren, geef ze nogmaals eenmaal een groot applaus. Rens, Emma, Nienke, Jamie, Mo en Sammy. Ja, dankjewel. Maar jullie mogen... Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke bedankt. We gaan afsluiten, dames en heren. En daar hebben we nog iemand voor die ons daarbij gaat helpen. En daar hebben we nog iets voor. Als allereerste mag ik een groot applaus voor directeur van de MOS, Ruben Buizert. Ruben, we hebben nog een aantal vragen voor jou. En dan gaan we ook het hebben over de moties die iedereen gaat indienen.
5: Wat maak jij van de troonrede van onze koning, Ruben?
7: Wat maak ik daarvan?
5: Ja.
7: Er was heel veel taal. Dus ik weet niet of ik daar per se iets van kan maken. Maar wat ik er in ieder geval in zag, was ook wel, in ieder geval de claim van de gezondste generatie ooit is herhaald. En dat had hij ook net zo goed niet kunnen doen. Dus er zit toch ergens een beleid achter. Een partij die dat waarschijnlijk ook eerder heeft uitgesproken in de Peperdoom, Kraaiennest. En daar willen we ze graag aan houden. Dus ik denk dat dat het haakje is waar we zochten naar haakjes. Maar dat is ons haakje voor de komende periode.
1: Ja, jullie hebben dit georganiseerd. Hoe vind je dat het vandaag is gegaan, dit evenement?
7: Nou, jullie hebben van 3 vijven gemaakt en van 4 vijven. En dat hebben jullie niet alleen gedaan. Maar dat hebben alle mensen die de lef hadden om dit podium te nemen gedaan. Dus we zijn heel erg blij dat we het podium mochten bieden. En we zijn een beweging van ontzettend mooie stichtingen. Die elke dag heel mooi werk doen om Nederland sportiever te maken. En vooral gelijker. En ik heb gezien dat die beweging hier extra energie kreeg. En ik hoop dat die energie ook in de zaal is. Er gebeurt altijd veel op zo'n podium. Maar ik weet ook uit eigen ervaring, er gebeurt ook echt veel in je hoofd. En dat zouden we ook wel heel graag meenemen uit deze bijeenkomst. Wat in jullie hoofd is gebeurd afgelopen periode.
5: Mooi. Ruben, wat is het eerste waar je morgen mee aan de slag gaat?
7: Nou, dat hoop ik dus. Dus mag ik het bruggetje maken, Nick? Of niet?
1: Ja, we gaan zeker.
7: Want dan kunnen we ook naar de borrel. Nee. Motie, dat heb ik nog wel eventjes opgezocht. En dat wisten jullie misschien wel, maar ik niet. Dat is een Latijns woord. Het stamt af van het Latijnse woord voor beweging. En ik noemde net al het woord beweging, omdat wij met elkaar als MOS een beweging willen zijn om meer gelijke kansen te bieden in sport en bewegen en door sport en bewegen. Maar we willen ook politiek, beleid, praktijk in beweging zetten. Dus we hopen dat jullie dat onderling doen. Maar we hopen ook dat jullie de ideeën, de gedachten die je vandaag hebt opgedaan, dat je die met ons mee wil geven. Door het invullen van een motie die je op je stoel hebt gevonden.
1: Ja.
7: Er zijn ook voldoende pennen, dus dat mag het excuus niet zijn. En die zouden we heel graag toevoegen aan het koffertje waar Remy natuurlijk al een geweldige reden in heeft gedaan. Zodat wij daar ook weer, en dat willen we ook zijn voor deze beweging, een woordvoerder. Woordvoerder van mensen die niet vanzelfsprekend meedoen aan sport en bewegen. Maar ook een woordvoerder voor alle stichtingen en woordvoerder voor jullie. Dus dat woord hebben we nodig.
1: Ja.
7: Dus liever de woorden van jullie dan de woorden van de koning.
1: Eens, dat is, ben ik zeker mee. Dus iedereen heeft dit papiertje in de buurt. En dan mag je zelf doen of je mag daar je buurman of je buurvrouw even voor gebruiken. En vul hem even in, wat je naam, je organisatie. En ook inderdaad wat je dan verzoekt, a.k.a. jouw motie, om te willen veranderen of morgen mee aan de gang te gaan of überhaupt zelf te willen doen. Bespreek dat even met je buurman of je buurvrouw of doe dat even zelf. Vul dat in. En we hebben inderdaad ook Remy die zijn eerste zometeen in het koffertje gaat doen. Daar krijgen jullie allemaal tijd voor.
7: Ik zag dat Remy het al aan het doen was. Dus, Zou jij je motie even willen indienen?
9: Ja, zeker weten. Sorry. Nou, te zorgen voor voldoende sportieve plekken waar jongeren sterk kunnen opgroeien. Dat is mijn motie.
1: Dankjewel, Remy. Jij bent de eerste die me in het koffertje. Waar is het koffertje?
5: Het koffertje is hier.
1: Oh ja, nou, dan mag je hem symbolisch.
7: Nou, ga maar niet proberen open te maken, want er wordt heel veel gedoe. Maar laten we het symbolisch doen.
1: Is het openmaken heel veel gedoe?
10: Nee, doe maar. Laten we dat maar niet doen. Maar ga erin.
1: Hij gaat er zo via achter zo. Ja, hij zit erin. Dames en heren, schrijf nog even jouw motie op. Wij zijn heel benieuwd, want we gaan er ook een aantal ophalen die jullie hebben geschreven. Dus neem even de tijd, denk er even goed over na. Misschien weet je het al door vandaag. Misschien heb je er even tijd voor nodig. We gaan het zo meteen ook even ophalen om ze symbolisch achter het koffertje te stoppen.
11: Nou, Nieke, ik denk dat dat een uitermate geschikt moment is om hem weer even op te pakken voor deze uitzending. Zo, ging even nog iemand dan niet de microfoon langs een box zijn, dat gaat nooit goed. Nieke, zojuist de sportieve troonrede gehad natuurlijk van Remy Bojaski. Een levende legende natuurlijk in het kickboksen. Drievoudig wereldkampioen K1 vechter. We hebben natuurlijk ook nog het panel gehad met de jongeren. Wat is nou het eerste wat je hier uithaalt als je toch even alles op een rijtje zet?
12: Ongelijk investeren voor gelijke kansen.
11: Nee, je zei het al. Dit is echt een rerun van alles wat we vandaag al besproken hebben.
12: Ja, dat houdt gewoon in dat sport is veel meer dan bewegen. En
13: En wat nu natuurlijk het geval is, dat geld of postcode vaak bepaalt of je dan wel of niet kan sporten en bewegen. Nou, dat moet anders. En ja, dan krijg je feitelijk de oproep om aan het kabinet om juist nu te gaan investeren op die pleintjes in de buurt. Om die jongeren direct op te pakken en zorgen dat ze eigenlijk direct gaan sporten en bewegen. En dat er geen andere opties op hun pad komen.
11: Ja, ik hoorde ook nog een van de panelleden zeggen stop met kaderen. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Probeer niet in hokjes te denken, maar maak het gewoon beschikbaar voor iedereen.
13: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten niet in domeinen denken, om meerdere redenen niet. Maar ik weet dat er wordt gewerkt aan een klantreis. Dat klinkt een beetje plat, maar de
11: beweging. We hebben het ook al over ROI gehad.
13: Of de beweeg- of sportreis. Maar waar het om gaat is dat je denkt vanuit de sporter en of vanuit de potentiële persoon die wil gaan sporten en bewegen. Want er zijn natuurlijk vaak mensen die nog helemaal niet in beweging zijn. En dat je die volgt. En voor die sporter is het totaal niet belangrijk welke organisatie wie wat doet. Het gaat erom dat hij op het juiste moment kan aankloppen bij een club, een organisatie of een trainer of een buurtsportcoach of wie het dan ook is. Maar dat hij begeleid wordt. En dat hij eigenlijk niet merkt van de ene keer is het misschien de STV Foundation, dan is het Fonds Gehandicapten Sport, dan is het Jeugdsportfonds. Dat moet een automatisme worden.
11: Ze zijn op dit moment bezig op de achtergrond. Je hoort het applaus. De moties die door het publiek zijn opgeschreven worden nu in het koffertje geladen. Ja, zometeen schuiven natuurlijk wel wat mensen aan. Ik ben benieuwd naar hun mening. Allereerst straks Tom van Dek, voorzitter natuurlijk van de Nederlandse Sportraad. Benieuwd wat hij hier uit heeft kunnen meenemen. Nieke Kuijvenhoven, directeur van bestuurder van Stichting Jouw Jongerennetwerk, schuift nog aan. Die zat net ook in de panelsessie. En natuurlijk gaan we ook nog even praten met Remy Bonjasky. Maar ik denk na al het praten dat het nu al even tijd is om even bij te komen.
14: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: de Bausa Lose Myself.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
0: Speciale uitzending dus van Uniek Sporten Vandaag hier live vanuit Theater aan het Spuit, Nationaal Theater, bij de sportieve troonrede. Inmiddels ook bij ons aangeschoven Tom van Teck, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Tom, welkom.
2: Ja, ik ben hier graag hier. Mooi.
0: Nou, dat is altijd goed om te horen. Tom, als je even de pet, een Nederlandse Sportraad, de voorzitter opzet en je doe toch even een kleine terugblik op alles wat net op je afgekomen is. Wat haal jij hier nu uit?
2: Nou ja, kijk, de roep hier is heel eensluidend en heel duidelijk. En dat is toch vooral verplaats een aantal dingen naar de voorkant. We zijn heel erg bezig met dingen die niet goed gaan te repareren, zeg maar. Ik werd hier ook al een aantal keer gezegd. Daar moeten we ook ontzettend blij om zijn. En nogmaals ook hartstikke goed dat dat gebeurt. Maar ja, naar de voorkant verplaatsen, als je het woord zegt gezondste generatie ooit, maar als je het hebt over mentaal welbevinden, fysiek welbevinden, dan zullen we veel meer aan de voorkant in het onderwijs en op allerlei plekken dat moeten doen. En dan zeggen mensen, ja, daar is geen geld voor. Hè, want dat is meteen de eerste ding. Ik zeg wel eens, ik pleit niet zozeer voor meer geld voor sport, maar ik plaats voor verplaatsing van geld vanuit andere domeinen. We geven 120 miljard uit aan zorg. Ik kom zelf uit de zorg, groot fan van de zorg. Maar een onsje minder. Procentje zeg ik wel eens. 1,2 miljard overhevelen naar de sport- en beweegsector. Want bewegen, laten we dat vooral ook zeggen, is heel belangrijk. En op allerlei manieren. Kortom, goed nadenken. Hoe herverdelen we een aantal dingen?
0: Ja, plus het spaart op de lange termijn natuurlijk ook weer geld uit, hè, aan de zorgkant.
2: Nou ja, kijk, daar zit natuurlijk ook een relatief probleem. Want degene die het nu moet investeren, die is bang dat hij of zij het niet terugziet, zeg maar. En op de manier hoe wij financiering hebben opgebouwd hier in Den Haag, daar zijn we heel ver mee gekomen. Hè. Dus ik ga ook niet alleen maar mopperen. Daar zijn we heel ver mee gekomen met ons land. Maar het is tijd om inderdaad die schotten weg te halen en na te durven denken met elkaar. Hoe doen we dat op een andere manier? Ik snap ook dat dat makkelijker hier is uitgesproken dan daar op de achterkant van een bierviltje te doen. Maar we moeten wel echt serieus die stappen maken. En dat hoor je hier eigenlijk op allerlei manieren, vind ik, terug. En ik vond dus ook vooral heel mooi dat ook de jongeren zelf eigenlijk allemaal in hun eigen taal, op hun eigen manier, ook dat verhaal vertellen.
3: Ja, en als je nu kijkt, want de voorbeelden zeggen genoeg, we weten hoe het werkt, maar waarom lukt het ons nou niet om het structureel te financieren?
2: Nou ja, het is een terechte vraag. We buigen ons met die sportraad er ook regelmatig over. We komen ook binnenkort weer met een briefadvies, dat heet dan Bewegen Urgent, weet je wel, met een vraagteken, want we vinden het allemaal. Er gebeurt ook best wel veel, hè, op allerlei projectbasis en manieren. Maar ik denk dat het grote probleem zit, is dat we willen wel eens denken, ja, als we een euro aan de voorkant erin stoppen, komt er dan 13 cent uit op welzijn, 19 op zorg. Weet je, we willen als het ware die euro weer helemaal uitpellen. En daar moeten we denk ik mee ophouden. We moeten gewoon zeggen, het maatschappelijk rendement is ruimschoots voldoende gebleken. En dat verzinnen we hier niet. Dat is al voldoende aangetoond. Het duurt even, maar we moeten aan de voorkant die potjes bij elkaar durven brengen. En misschien moeten we wel gewoon, we hebben ook wel eens een innovatiefonds gehad. We hebben allerlei van die fondsen waar soms ineens, ik snap ook nooit precies hoe dat werkt, maar dan een hele pot geld voor is. En misschien moeten we gewoon een preventiefonds, of hoe we het dan ook willen noemen, neerzetten om aan de voorkant echt met elkaar geld daarin te gaan stoppen.
3: Nou ja, kijk, als ik naar het UWV kijk, naar 1,2 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Als je dat ziet en je gaat investeren op sport en bewegen en dan halen we 10% daarvan af.
2: Ja.
3: Dat levert al
2: De sommetjes zijn gemaakt. Alleen het woord investeren wat je uitspreekt, daar zit helaas vaak nu nog het probleem. Kijk, jeugdzorg, zeg niet ik, maar mensen die daarin zitten, deskundigen, goede beweegprogramma's, zou een deel van die kinderen uit de jeugdzorg kunnen houden. Nou, ook dat sommetje, dat rekensommetje is heel snel gelegd, ook voor gemeentes. En ik moet wel zeggen, ik wil niet alleen maar somberen. Wat we wel zien is dat op gemeentelijk niveau, nog lang niet overal, maar je ziet echt hele mooie initiatieven. Je ziet echt plekken waar dingen samenkomen. Dus ik ben ook, ik noem het wel eens, de onderstroom is echt goed op dit moment in de samenleving. Ja. En de kunst is om het te gaan vertalen. Maar dit gedachtegoed, hè, er is niemand meer die tegen je zegt, maar dit gedachtegoed, wat kom jij nou vertellen? Hè? Dus iedereen voelt er wel wat voor, iedereen voelt het water stijgen. Dus ik ben ook niet alleen maar negatief, dat wil ik ook niet zijn.
0: Nou ja, gelukkig maar, want we moeten ook nog ergens natuurlijk die positieve haak weten te vinden. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je zei dat al terecht. Ergens moet er dan een keer geïnvesteerd gaat worden. De eerste die dat gaat doen, die is misschien bang dat die investering niet meer terug gaan zien. Maar ja, we zijn nu in Den Haag. Ik zou zeggen, wie heeft hier nou de ballen om het ook daadwerkelijk nou een keer te gaan doen? Want de druk is hier echt al jaren op. Het is niet een nieuw onderwerp waar ik
2: het
0: nu over heb.
2: Nee, het is, we vertellen niks nieuws. Dit is, en eigenlijk wordt de noodzaak om het te doen voor je gevoel ieder jaar groter. Hè? Dat is ook wel weer het gevaar, hè? Dat het al een jaar of 10, 5 of 12 is. Daar moet je ook altijd een beetje mee opletten. Want ja, dan denk ik, valt blijkbaar mee. Het kan nog wel. Dus, maar het klopt. Kijk, het is ook niet zo dat hier allemaal mensen in Den Haag zitten die denken, nou, dat gaan we eens lekker niet doen. Hè? Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Het zijn niet mensen die denken, dit gaan we niet doen. Dit willen mensen best wel doen. Maar het ministerie van Financiën, die denken, ja, hallo, het moet wel allemaal ergens vandaan en uit kunnen. Dus die departementen hebben allemaal hun eigen begroting, hun eigen manier van doen. En daar een doorbraak in maken, dat is uiteindelijk wat we ergens nodig hebben. Dat vereist heel veel lef. Uiteindelijk aan de bovenkant van politici en mensen om te zeggen, dit, we gaan het nu gewoon doen.
3: Ja, en ik denk ook dat we niet alleen maar vanuit sport moeten denken. Hè? Wat jij ook al zegt, er zijn veel meer domeinen. Dus als je het domein overschrijdend maakt, wat we ook wel weten. Maar als je dat gaat doen, dan krijgt het kans om te gaan investeren volgens mij.
2: Maar dat klopt helemaal. Dat bedoelde ik eerlijk gezegd ook wel met die lokale initiatieven. Hè? Want je ziet lokaal nog wel eens dat er een wethouder is in een wat kleinere gemeente. Die heeft en onderwijs en financiën en sport en beweging in zijn portefeuille. Die denkt ineens, oh, dat is één potje. Daar kan ik wat slimmer mee omgaan, zeg maar. En dat is heel grappig, want dan zie je ineens dingen gebeuren. En je ziet ook mooie initiatieven, hè, waar onderwijs moet vernieuwen. Als je daar wat ruimte hebt. En ook bewegen door de ruimte heen. De openbare ruimte veel toegankelijker maken voor bewegen. Dat is ook een buitengewoon belangrijk iets. Dus ik ben helemaal met jou eens. Het is een samenspel van, ja, wij zeggen altijd sociale zaken, werkgelegenheid van. Vergeet overigens ook de werkgevers niet, hè? Want ook die zijn zeer gebaat bij een gezonde bevolking. Hè? Dus ook daar zit nog een enorm belang. Maar goed, onderwijs mag heel duidelijk zijn. En wat wij wel wat meer proberen vanuit de sportraad is proberen wat minder te vragen. Hè? Door te zeggen, ja, jullie moeten of jullie moeten. Maar eigenlijk uit te leggen, kinderen gaan ook plezieriger en beter naar school. En dus ook beter leren door dat bewegen. Dus ik kom niet iets halen bij je. Ik kom iets brengen bij je, zeg maar. En dat moeten we denk ik wel, dat kunnen we als sport- en bewegingssector denk ik wel leren. We zitten een beetje in de vragende hoek. En eigenlijk hebben we heel veel te brengen. Het gaat ook altijd over de kosten van sporten en bewegen. En we moeten het veel meer over de opbrengsten van sporten en bewegen durven hebben.
0: Tom, je zegt net iets, eigenlijk iets heel erg goeds, terecht ook. Hè? De lokale initiatieven die ontstaan. Wethouders die misschien alles in één portefeuille hebben, die denken van, hey, ik kan hier iets mee en ook daadwerkelijk dingen veranderen. Is dat misschien the way to go? Want we zijn heel erg gewend om natuurlijk vanuit het lokale even naar Den Haag te kijken en helpen.
2: Ik zeg niks nieuws. Ik durf die ook gewoon te zeggen. Wij zeggen vaak, de verandering komt niet uit Den Haag, maar we komen hem wel brengen. Ja. En dat bedoel ik in de positieve zin. Het is ook geen verwijt van wel eens niets of centen. Ik denk dat een aantal mooie initiatieven die zeg maar lokaal, regionaal ontstaan, als het ons lukt om daar de succesfactoren van goed aan te tonen en dat meer te gaan opschalen met elkaar, dan gaat uiteindelijk ook centraal wel meer volgen, zeg maar. Dus ik verwacht ook, als ik in die zin kijk, verwacht ik uiteindelijk de maar goed, dan moet centraal natuurlijk wel faciliteren, de mogelijkheden, nou goed, et cetera. Maar ik verwacht juist de veranderingen meer vanuit lokaal, regionaal dan centraal, zeg maar.
3: Maar moeten we het systeem dan niet gewoon veranderen? Als ik jou ook zo hoor van lokaal gebeurt er best veel eigenlijk op sportgebied. Landelijk willen wel, maar het gebeurt niet. Wat zou de sportraad daar nog in kunnen doen?
2: Nou ja, wat wij natuurlijk proberen, want ons doel is uiteindelijk, we moeten adviezen geven aan regering en parlement, zoals dat zo mooi heet. En dat doen we natuurlijk ook keurig, maar we mogen ook ongevraagd adviezen geven. En uiteindelijk is ons doel, natuurlijk uiteindelijk hetzelfde als van iedereen die hier is, zoveel mogelijk mensen laten meedoen. En dat is veel meer dan die fysieke component. Die mentale component is hier ook geweest. Nou goed, het gewoon meedoen, het mee kunnen doen. En ja, moet het systeem daardoor veranderen? Wij zullen aan deze tekentafel zeggen, ja, natuurlijk moet dat veranderen. En we weten ook hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. Dus we moeten daar wel op blijven hameren. Laat dat helder zijn. En ja, nogmaals, ik denk dat het uiteindelijk moet het een soort overkoepelend fonds of iets dergelijks komen vanuit een aantal verschillende ministeries om met elkaar te zeggen, we gaan die preventieopdracht aan.
3: Maar had je nou toch de kans dat de sportraad toch nog even dat documentje in dat koffertje te stoppen. Wat zou je er dan in stoppen?
2: Nou, dan zou ik vooral... Ik zie, omdat ik ook pragmatisch ben en denk, waar zitten veel mogelijkheden? De verbinding tussen zorg, hè? Dus zorg en sport en bewegen, die vind ik echt heel helder, heel direct aantoonbaar. En merk ik dat we ook veel mensen voor in beweging kunnen krijgen. En de openbare ruimte. En dan doe ik er toch nog een bij. En het onderwijs natuurlijk. Hè? Ja. Dat is vanochtend ook een bijeenkomst waarop iemand weer vertelde in het mbo. En laat het cijfer wat overdreven zijn. Maar daar is geen enkele sport- en beweegactiviteit in het mbo. En het was een hij, die zei dat hij schatte dat 15-20% van de kinderen nog voldoende beweegt, bij wijze van spreken. En dan hebben we het over een hele belangrijke doelgroep in onze samenleving. Een hele grote groep mensen. Dus we moeten ook in onderwijs van de start af aan... Ja, moeten we gewoon veel meer dat sport en bewegen erin krijgen.
0: Ja, Tom, wat hier heel vaak voorbij is gekomen is die gezondste generatie ooit. Dat is natuurlijk een stip aan de horizon, dat willen we allemaal. Als ik kijk naar wat er hier vandaag besproken is, als jij even de realistenbril opzet, ook kijk naar wat jij dagelijks vanuit de Nederlandse Sportraad allemaal meemaakt. Hoe ver zitten we daarvan af? En wanneer zou die generatie er kunnen zijn?
2: Nou, kijk, er is een groot verschil tussen opschrijven, hè, of zeggen 75% van de mensen moet aan de beweegnorm meedoen. Wat mij daar wel, en dat wil ik dan wel zeggen, echt lichtelijk in irriteert, is dat het uitspreken is één, maar er dan ook de middelen voor vrijmaken, of de gedachte in ieder geval, welke route gaan we dan volgen om daar naartoe te gaan, dat is twee. En waar we nu vaak op uitkomen, is dat we wel een hele mooie wens en ambitie en de zogenaamde stip op de horizon, allemaal prachtig, maar eigenlijk niet goed bedenken wat dat dan voor consequenties heeft om daar vandaag dan ook mee te beginnen. Dus die gezondste generatie, ben ik dol op dat woord, natuurlijk, wil ik ook. Maar dan zullen we echt aan de bak moeten en dan moeten we dat niet alleen uitspreken, maar dan moeten we ook echt aan die voorkant op die jeugd, in het onderwijs, op allerlei plekken durven inzetten. En kijk, ik vond het heel mooi dat een van de jongeren zei, laten we het omkeren. Laten we sport en bewegen vrijmaken. Ja. Laat dat, het is een, is, nou goed, daar zijn allerlei dingen voor te bedenken hoe je het doet. Maar in ieder geval stappen in die richting, dat die toegang tot sport en bewegen. Want ja, ik zeg het nog maar eens, 9 jaar levensduurverschil, hè, tussen zeg maar de armste en de rijkste mensen. Maar 15-18 gezonde jaren levensverschil in een toch best goed land als Nederland. Ja, dat mogen we en kunnen we niet met elkaar maar blijven accepteren. Daar moeten we echt iets mee
3: doen. Maar daarom spreekt mij wel enorm aan ongelijk investeren voor gelijk kansen. Want als je de kwetsbare groepen aan het sporten krijgt, de 75% die jij noemt, die wordt dan haalbaar. Want nou, waar zit de achterstand daar?
2: En dat is natuurlijk nu ook zo, dat goed bedoeld, heel veel van de middelen die we inzetten, komen uiteindelijk weer terecht bij de mensen die het misschien wel het minste nodig hebben. We doen heel veel aan sportinfrastructuur, daar ben ik groot voorstander van. Maar we zouden inderdaad ook heel goed moeten opletten hoe we juist in die kwetsbare wijken. En ja, ik ben een groot voorstander van het motto hier ook, ongelijk investeren in gelijke kansen. Want dat is waar we heen moeten, ja.
0: Nou ja, dat is goed gezegd. Laten we hopen dat dat ook, nou ja, op wat kortere termijn. Want we zitten hier volgend jaar weer natuurlijk. Hetzelfde verhaal.
2: We zitten hier volgend jaar weer, hoor. Maar je krijgen we nog niet stuk. We blijven gewoon rustig voortgaan.
0: Mooi zo. Tom van het Hek, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dank dat je hier nog even wilde aanschuiven. En nou ja, succes.
2: Dank, jullie ook.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: beste van Nederlandse bodem, Flair, door het oog van de nacht hier bij Uniek Sporten. Vandaag een bijzondere aflevering dus hier vanuit Den Haag. Theater aan Spuit, Nationaal Theater. Inmiddels bij Nienke Boer en mij ook aangeschoven in de studio is Nienke Kuijvenhoven, directeur-bestuurder van Stichting Jouw Jongerennetwerk. Nienke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Net ook op het podium geweest. Hoe was dat?
1: Leuk. Dat doe ik niet dagelijks, dus het is ook gewoon een leuk uitje. En belangrijke dingen gezegd, inspirerende verhalen gehoord. Dus ik heb een hele goede middag gehad.
0: Ja. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Stichting Jouw Jongerenwerk. Wat doen jullie?
1: Ik werk dus bij een jongerenwerkorganisatie in Utrecht en Nieuwegein. En jongerenwerk zit door het hele land, is een beroepsgroep die zich inzet voor jongeren in de leeftijd, nou ja, eigenlijk kinder- en jongerenwerk van jongs af aan tot een jaar of 23. We zijn er voor alle jongeren om ze te helpen bij hun ontwikkeling. En hebben extra oog voor jongeren bij wie dat niet vanzelf gaat. Of omdat ze opgroeien in een omgeving die wat kwetsbaarder is. En er zijn onze medewerkers en vrijwilligers en stagiairs. In Utrecht zijn er dat is 125 die zich daarvoor inzetten.
0: Ja, nu kun je het over heel veel dingen hebben als het gaat om jongeren. Hier is de sportieve troonrede. Dus dan komt natuurlijk al snel het woordje sport om de hoek kijken. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe belangrijk is dat?
1: Is voor ons heel belangrijk. In eerste instantie is sport voor ons een enorm belangrijk middel om in contact te komen met jongeren. Eigenlijk langs twee lijnen. Sport en cultuur zijn eigenlijk de twee manieren om contact te leggen met jongeren. En ook in te zetten, net is ook al een paar keer genoemd. Hè. Sport gaat veel meer dan dan alleen om fysiek bewegen, dat het gezond voor je zou zijn. Wij zien ook echt met onze eigen ogen wat het effect van sport en bewegen kan zijn op het zelfvertrouwen van jongeren, het leren omgaan met tegenslagen, omgaan met verschillen, fair play, ook gewoon een leuke vrije tijdsbesteding. Dus het is veel meer dan alleen fysiek fit worden.
2: Ja, en als jullie actief zijn, zijn jullie dan echt actief in het zorg- of cultuurdomein, maar ook of in de sport en cultuur, of in zorg en onderwijs? Zijn jullie daar ook actief?
1: Nou, eigenlijk is het kenmerk van het jongerenwerk dat wij vooral zijn daar waar jongeren vanzelf al komen. Ik noemde net dat ook al in het panel. Je kan verwachten dat jongeren naar je toe komen, maar wij vinden dat je moet zijn daar waar ze vanzelf al zijn. Dus op straat, op school, op sportverenigingen of op andere plekken waar jongeren al komen. En daar zo goed mogelijk aansluiten en ook liefst ook samenwerken met allerlei partijen. Dat doen we in Utrecht ook op het terrein van sport. Ik heb heel veel collega's die heel zelf heel enthousiast zijn over een sport en daar ook goed in zijn. En dat ook met jongeren samen doen. Of nou voetballen is of vechtsport. Maar we werken ook heel veel samen met sportverenigingen en met sportclubs. Om samen aanbod voor jongeren te creëren en ook evenementen te organiseren.
2: Nou heb ik het Tom ook gevraagd. Ik zeg, want er zijn zoveel goede initiatieven. Jij noemt ze, op het podium heb ik hele mooie initiatieven gehoord. Maar we krijgen het niet voor elkaar om dat structureel gefinancierd te krijgen. Hoe komt dat?
1: Dat is structurele financiering. Ik werk natuurlijk in het sociaal domein. Dat is altijd lastig. Gelukkig werken wij in een gemeente die voor langjarige contracten afsluit. Dat is in het verleden absoluut niet zo geweest. Dus dan kon het zomaar zijn dat een project een organisatie verdween of een project instortte op het moment dat de financiering wegviel. Super zonde van ieders energie. En ook van het maatschappelijk rendement eigenlijk wat je daarmee mee weggooit. Dus ik heb er geen kant-en-klare oplossing voor. Wij zijn ook vooral op zoek naar dan zelf op zoek naar samenwerking die wat minder afhankelijk is van geld. Dus, maar vooral ook van enthousiasme. En mijn ervaring is dat je als je samenwerkt en het levert voor meerdere partijen iets op, dat iedereen ook wel bereid is om zelf te investeren. Ja, ja. Dus dan ben je niet afhankelijk van potjes van geld van anderen.
2: Ja. En weet je ook wat het rendement is van jouw werk in Utrecht?
1: Het is altijd een hele moeilijke vraag. Je kan heel moeilijk meten wat sociaal werk voor effect of rendement heeft. Ook lastig om te zeggen, wat als wij er niet zouden zijn, wat zou er dan misgaan? Wat wel bekend is, is inmiddels, is heel veel onderzoek al gedaan, hoe belangrijk het is om te investeren in beschermende factoren voor jongeren. Wat beschermt nou tegen risico's? Ja. En ik denk dat jongerenwerk, maar ook allerlei organisaties zoals die er vandaag waren, daar super goed in zijn. Het is gewoon bekend dat als je jongeren aandacht geeft, als je jongeren agency en eigenaarschap geeft. Als je kijkt naar wat ze wel kunnen in plaats van dat wat niet lukt of wat ze niet kunnen, dat dat heel belangrijk is voor een positieve ontwikkeling. En dat wordt nogmaals ondersteund door duizenden onderzoeken. Dus dat is uiteindelijk ook het rendement wat je hebt te bieden. Dat je ervoor zorgt dat het beter gaat met jongeren.
2: En nu had de koning het ook in de toespraak over samenwerking. Nu zijn hier heel veel partijen in de zaal. Volgens mij alle leden van de MOS zijn denk ik wel in Utrecht actief. Werk je ook samen met deze organisaties?
1: Ja, we werken. Nou, ik heb er vandaag weer een paar ontmoet. Van ik denk, hey, nou, die gaan we eens eventjes opzoeken binnenkort. dus Krijf en Krijtsek Foundation, daar hebben we contact mee. Ik hoop met de contacten die ik vandaag op heb gedaan dat het alleen maar meer wordt. Want daar geloof ik heilig in. Ik noemde net al iets over die hokjes. Ik denk dat we elkaar heel goed kunnen opzoeken en waarin iedereen wat in te brengen heeft. Onze expertise is ook bijvoorbeeld contact hebben met groepen jongeren die voor anderen misschien moeilijk bereikbaar zijn. Dus ja. Dat kunnen wij inbrengen. Wij vinden het heel belangrijk, wat ik net ook al zei, dus, dat we samenwerken met organisaties die heel veel expertise hebben op bepaalde sporten. Waar we jongeren enthousiast voor kunnen maken. En nogmaals, dat geldt nu voor sport, maar dat geldt net zo goed voor cultuur.
0: Nu zeg je al terecht ergens. Weet je, soms is het niet alleen om een potje geld vragen en daardoor dingen voor elkaar krijgen. Het is soms ook gewoon puur uit enthousiasme en ervoor zorgen dat mensen erin gaan investeren. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat levert dat eigenlijk op? Zijn lokale overheden in het algemeen daar misschien wat happiger op? Is dat misschien een manier richting het succes dat we hier vandaag met z'n allen willen?
1: Ja, je ziet eigenlijk in Nederland dat er nu steeds meer gekeken wordt naar de zogenaamde sociale basis. En ik geloof daar ook in grote mate in dat er veel meer in die sociale basis, in dat netwerk, niet alleen vanuit organisaties, maar ook actieve bewoners, ouders en jongeren zelf kan komen. En dat dat lang niet altijd om professionele inzet vraagt. En tegelijkertijd moeten we daar ook wel mee oppassen dat we daar niet alles van verwachten. We gaan niet alle problemen die in de zorg en in de jeugdzorg zijn ontstaan oplossen met een schepje extra sport of een schepje extra cultuur. Maar er kan wel veel meer in het normale leven worden opgelost van kinderen, jongeren en ouders dan nu. Absoluut.
2: En wat zou jij het kabinet nog mee willen geven? Waar zouden ze echt prioriteit aan moeten geven om te zorgen dat die jeugd ook echt direct bereikt wordt op die pleintjes, dicht bij huis. En voordat ze andere dingen gaan doen, dat ze gewoon sporten gaan bewegen, dat ze begeleid worden en daardoor kansrijk worden.
1: Ja. Nou ja, ik denk ook vooral, het is natuurlijk in die zin gedecentraliseerd. Ik denk ook vooral de gemeente daartoe in staat stellen en niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En dat vraagt gewoon investering. Er is veel aandacht voor de jeugdhulp en terecht dat met minder moet. Maar dat kan niet van de een op het andere moment. En er gebeuren ontzettend mooie en hoopvolle dingen in gemeentes. Maar ik zie ook dat het bij gemeentes, ook in de gemeente waar ik werk, het water echt aan de lippen staat. En ze voor hele pijnlijke keuzes staan. Om zelfs het aanbod wat ik net over had, hè, in die sociale basis, dat normale, dicht bij jongeren. Dat soms zelfs op de tocht staat, omdat ergens het mes in moet. En dat vind ik echt dat de Rijksoverheid daar mede voor verantwoordelijk is.
0: Hoe groot is die druk? Als je het nu specifiek hebt over de gemeente Utrecht, daar zijn jullie natuurlijk actief. Hoe groot is die druk dat ook echt daadwerkelijk dingen op de tocht gaan staan?
1: Groot. Er zijn enorme tekorten die gedekt moeten worden op de gemeentelijke begroting. En dan moet het ergens pijn gaan doen. Dus we zijn, as we speak, met alle mogelijke organisaties in de stad met elkaar om tafel om te kijken, wat kunnen we met elkaar nog bedenken aan goede oplossingen. En ik denk dat dat deels lokaal kan, maar dat vraagt ook echt iets landelijks.
2: Maar je had wel een langdurige toewijzing gelukkig nu gekregen, of is dat, loopt die bijna?
1: Nee, nog niet.
2: Nog niet? Oh, daar ben je nog bezig.
1: Nee, wij zijn als organisatie al 15 jaar in Utrecht actief. Maar op dit moment zijn we nog in het staartje van een aanbesteding waaruit moet blijken of we dat ook de komende 10 jaar mogen. Dus dat is heel spannend.
0: Heb je in die tussentijd trouwens veel zien veranderen? Want dat is natuurlijk best wel een aardig tijdje.
1: Ja. Ja, veel zien veranderen. Op welk terrein bedoel je dat?
0: Nou ja, op het gebied van inderdaad jongeren betrekken, participatie niet alleen qua sport en bewegen, maar überhaupt breed.
1: Ja, gelukkig steeds meer. En wat ik net ook al zei, dat hoeft echt niet een groot ingewikkeld participatietraject te zijn. Dat kan ook met hele kleine stapjes in alles wat je met jongeren doet, dat het altijd samen is met jongeren en de stem van jongeren. Gelukkig zie ik daar heel veel wat toename in. En wat ik echt wel zie, het woord samenwerking is vandaag ook heel vaak gevallen. Dat zie ik ook enorm toegenomen. Over de schotten heen, die samenwerking. Niet alleen binnen je eigen hokje. Dus dat is echt enorm toegenomen. En samenwerken kost ook tijd en energie. Maar dat levert wel op.
0: Ja. En hoe zie je de toekomst dan? Want we hebben het nu natuurlijk over wat er ook in die troonrede besproken is. Dat is dan misschien meer de begroting natuurlijk voor 2027, maar toch. Op lokaal vlak, landelijk vlak, waar denk je dat dit naartoe gaat? De toekomst, in hoeverre is die rooskleurig?
1: Nou, ik ben altijd een positief ingesteld mens. Dus ik zie altijd wel ergens een lichtpuntje. En ik denk dat waar dat lichtpuntje zit, eigenlijk wat ik net zei, de vanzelfsprekendheid steeds meer, niet zonder jongeren, maar met jongeren. Dat over de schotten van elkaar, van je eigen organisatie heen kijken, dat veel meer samen doen. Ik denk daar komen de oplossingen van. En nogmaals, waar we het net ook over hadden, hè, dat er veel meer in het normale kan, wat in de troonrede ook werd gezegd. Niet elke zorgvraag heeft een zorgantwoord nodig. Daar geloof ik heilig in. Dat zien we in ons werkgebied ook. Dat huisartsen, de praktijken zitten vol met jongeren en ouders. Waar misschien van alles aan de hand lijkt op medisch vlak. Maar als je één laagje dieper kijkt, er gewoon stress in het gezin is vanwege bestaanszekerheid. Een nare scheiding, rouw, verdriet. En dat maakt dat mensen zich ziek kunnen voelen, maar dat niet per se daar de oplossingen vandaan komen. En die zitten veel meer in in het sociale, in je directe omgeving waar je steun van kan krijgen. In het bewegen, in het ontmoeten. Dat niet meer een stem is die dat roept, maar dat inmiddels in de troonrede wordt genoemd, vind ik heel hoopvol.
0: Nou, dat is positief om te horen. Nou, ja, laten we ook nog positief afsluiten. Ja, dat is altijd wat leuker dan negatief afsluiten. Nienke Kuivenhoven, directeur-bestuurder van Stichting Jouw Jonge Werk. Dank voor je komst hier naar deze studio en veel succes.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: punto.
1: Juan es la camisa nera.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Ja, je hebt hem vandaag al gehoord in de uitzending, want hij mocht namelijk de sportieve troonrede vandaag voordragen. Ik ben blij dat hij, in ieder geval mag ik wel zeggen, terug bij ons in de studio is, want het is alweer een tijdje geleden. Remy Bojanski, welkom.
3: Ja, dank je wel. Dank wel voor de uitnodiging.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Wat ging er door jou heen op het moment dat jij gevraagd werd om dit te doen?
3: Toen mij gevraagd werd om dit te doen, heb ik keek eerst blij, voelde me vereerd. En naarmate we dichter bij dat moment kwamen, dacht ik van oei, ja, ik moet daar toch gaan staan. Alles letterlijk gaan uitspreken. En ik mag geen haperingen maken, want ja, ik kijk af en toe wel eens naar VI. En dan zie ik soms wel eens de koning die dan een troonrede heeft gedaan. En dan gaan ze daar grappen over maken en zo. Dat is hilarisch. Dat is, en dat wil je dus niet. Dus je wil geen hapering hebben.
1: Je hebt één stukje overnieuw gedaan, Remy.
3: Sorry?
1: Je hebt één stukje overnieuw gedaan.
3: Ja, één stukje moest ik overnieuw doen. Maar gelukkig viel het best mee. Maar daar was mijn angst een beetje voor. Dus toen ik weer gevraagd werd, dacht ik wel van laat me maar geen hapering maken. Maar het is maar gelukkig meegevallen.
1: Ja, ik vond het wel mooi, want dat zei je zelf ook al. Hè? Je hebt gevochten in zalen voor tienduizenden mensen. Je bent overal op de wereld geweest. En je zei, hier voor dit gezelschap, dit moeten doen. Dan loopt het zweet wel echt even op mijn rug.
3: Ja, kijk, je stapt even uit je comfortzone. Dat is toch even, je moet het nu letterlijk vertellen. Kijk, als ik sta vaak genoeg voor een grote zaal. Of het nou 500 advocaten zijn of 20 managers, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon staan en ik doe mijn verhaal. Alleen nu moest het gewoon, per letter moest het kloppen. En dat is toch even uit mijn bubbel. Want ik praat graag voor een groep zonder dat ik zenuwachtig ben. Maar nu moest het per letter goed zijn. En dan ben ik toch even iets zenuwachtiger. Ja.
1: En vandaag gaat het natuurlijk voornamelijk over jongeren. Waarom is dat onderwerp voor jou nou zo belangrijk?
3: Waarom dat zo belangrijk voor mij is omdat ik heb zelf ook op dat punt gestaan. Ik heb zelf ook graag willen sporten of met anderen meedoen. Kijk, tuurlijk, ik snap het wel. Hè. Je kan ook sporten gewoon op het veldje, een beetje voetballen. Dat is één. Maar al op het moment dat die andere jongens die wel de financiële mogelijkheden hebben om wel bij een club te gaan sporten, ja, dat stuk miste ik. En ik heb net wat ik zeg ook op dat punt gezeten en nu kan ik het voor anderen terugdoen of in elk geval helpen, ambassadeur wezen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat in een land waar we in leven, waar we het zo goed hebben, dat er soms kinderen thuis zitten die niet mee kunnen doen. Want daar gaat het vooral om, dat ze niet mee kunnen doen. En dat vind ik toch wel jammer en dat vind ik pijnlijk en dat zouden we anders moeten doen.
4: Ja, want als je kijkt, de postcode bepaalt nog steeds eigenlijk hoeveel kans je ook maakt op sport en bewegen en op heel veel andere zaken. Als ik naar jou kijk, hoeveel toeval is het geweest dat je op de Lauriergracht bent beland? En als je daar niet was gekomen, wat was er dan met je terecht dan?
3: Ja, dat vraagt me soms ook af. We hadden elkaar in afval niet gekend en we hadden niet. Er was misschien wat anders van mij geworden en dat zou ik achteraf gezien heel jammer hebben gevonden. Want net wat je zegt, ik heb de hele wereld over mogen reizen. Ik heb in grote sporthallen, stadions gevochten. Mijn ding kunnen doen, over de hele wereld kennis. Maar dat had ik nooit bereikt. En dat had ik heel jammer gevonden. En als ik terugkijk op mijn leven, ja, we hadden het gewoon vroeger gewoon heel zwaar. We woonden, een van de jongens woonde ook in Krijnest. Jamie was het volgens mij, die net op die panel zat. Ja. En dat is mijn achterbuurt. Dat is daar middenin woon ik. Krijnest, ik heb daarna nog in Kikkerstein gewoon Kouwenoord. Dat was mij thuis wel. En ik vond het. En achteraf hoor, ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik nog een keer mocht kiezen waar ik zou opgroeien, was het wel die wijk. Hoe moeilijk het ook was. Ik heb daar zoveel geleerd. Hoe het moet, hoe het niet moet. En ik ben daar zo. Het heeft me zoveel gebracht. Waardoor ik eigenlijk een soort van trots op ben dat ik daar opgegroeid ben.
1: Want hoe is het voor jou dat. Je had het over de Lauriergracht 86. Hoe is het voor jou dat misschien voor jongeren van nu, ik noem maar even de markerkant 14 tot 11. dat voor hun die Lauriergracht 86 is?
3: Ja, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Dat zet je heel goed parallel naast elkaar. Ik, Ik vind het heel mooi
1: trouwens,
3: dat wij...
1: Dat is het adres van jouw academy.
3: Ja, dat is het adres van mijn academy, ja. Eén van mijn academies. Ik heb er twee. Ik heb ook eentje in Hilversum. Maar net wat je zegt. Het is heel mooi dat ik nu degene ben die die jongeren die op die leeftijd zitten wel die push kunnen geven. Dat ze binnen zijn gekomen door Jeugdsportfonds. Prima allemaal. En dat ik ze wel die push kan geven naar de goede kant. En ja, dat doet me heel veel goeds. Want kijk, ik heb het grote podium al gehad. En nu kan ik wat teruggeven aan de jongeren. En dat is iets wat ik gewoon heel mooi vind.
4: Ja, wat is jouw motie geweest? Hè? Want we hebben net allemaal een motie mogen opschrijven. Ik niet, want ik zat hier. Maar ik heb heel veel mensen in de zaal een motie opschrijven. Heb jij er ook een opgeschreven?
3: Ja, dat iedereen, of alle jongeren een plek hebben om te kunnen groeien. Om sterker te kunnen worden. Dat heb ik opgeschreven. En kijk, het is net ook al verteld aan het panel. Het hoeft niet, kijk, we staan hier voor sport. Maar het mag ook door kunst zijn. Het mag ook door whatever. Kijk, wij hebben hier in het land hebben een bepaald systeem. Van je moet tot een bepaalde leeftijd bij verplicht om naar school te gaan. Maar eigenlijk zou alleen maar die eerste 8 klassen zou verplicht moeten zijn. Want daarna vind ik dat de kinderen moeten gaan zoeken waar hun talenten zitten en wat ze leuk vinden. Omdat heel veel kinderen zitten tot hun 16e, 17e, 18e op school. En ze denken van, hey, laat mij los. Laat mij gewoon mijn ding doen wat ik wil gaan doen. En dat vind ik soms wel jammer. Dat we die kinderen maar blijven in diezelfde stroming mee laten gaan. Terwijl ze eigenlijk heel wat anders willen doen. Want voor mijn gevoel worden ze op dat moment gedwongen om daar te blijven. Terwijl dat hun talenten niet liggen om die sommetjes te maken. Maar zij willen heel graag, die stenen gaan bouwen of wat anders. En dat vind ik soms best wel lastig. En
4: hoe zou je dat structureel willen veranderen?
3: Nou, door eigenlijk te zeggen van, jongens, je hebt alleen maar die eerste 8 klassen nodig. Tot groep 8. En daarna moet er een soort van situatie komen van waar je meer mag gaan zoeken waar jouw talenten liggen. Want sommige jongens of meisjes worden nog steeds voor het gevoel gedwongen om tot hun 16e, tot hun 18e op school te blijven zitten. En als je nagaat hoeveel mensen ook daadwerkelijk zijn geworden waarvoor ze gekozen hebben.
4: Ja, dat klopt.
3: Begrijp je dus?
4: Ja.
3: Dus er moet misschien eerder gekeken worden van wat wilt zo iemand gaan doen?
4: Ja, het talent van de jongeren zou meer centraal moeten staan. Ja. En daaromheen bouw je dan een
3: systeem. En niet andersom. Nee, en precies. Niet maar pushen naar van, je moet brandweer worden. Je moet verpleegster worden of iets dergelijks. Nee, kijk wat jouw talent is. Want daar ga je meer in uitblinken, denk ik.
4: En dan vind ik vanuit de mors ook, kijk, we moeten niet in domeinen denken. We moeten vanuit de sporter denken. En die sporter, of misschien is het iemand die nog helemaal niet sport. Hè? Dus iemand die nog in beweging komt. Maar de persoon, daar vanuit gaan. En dan kijken op welke manier je kan aanhaken. Met welke organisatie dan
3: ook. Want daar kan je ze het beste steunen. En daar blijven ze ook het meest gemotiveerd in. Want niemand is gemotiveerd om iets te doen wat hij helemaal niet leuk vindt. Ze doen het wel. En ze halen wel een 7'tje. Maar om een 10 te halen, dat is die gemotiveerde. Want ik, elke keer als ik naar kickboksen ging. Want ik heb een tijdje

0: partijen zijn die echt het hart op de goede plek hebben en er echt voor gaan. Wat ik ook heel mooi vond, en ik heb heel vaak bij dit soort bijeenkomsten gezeten. Nou, ik ben zelf ook al een beetje grijs, maar er zitten heel veel grijze mannen. En ik heb ook een grijs pak nu aan. Hè, er zitten heel veel mannen in pak en in, die grijs zijn. Die gaan bepalen voor wat die jongeren allemaal willen. Nu vond ik het heel mooi dat er ook een aantal jongeren hier zaten. Dat vind ik zo geweldig en dat moeten we altijd blijven doen. En wat ik meeneem van deze situatie is dat dat we het wel met z'n allen moeten doen. En dat we allemaal samen moeten werken. Want dat was een van de mooie statements van een van die jongeren die op die panel zaten. Die zei van, we moeten elkaar niet zien als concurrenten. Want ja, we moeten allemaal een potje geld halen bij de overheid. Het moet niet ellebogenwerk zijn. Maar we moeten gaan kijken van, hoe kunnen wij samen nou elkaar versterken, zodat we misschien een groter doel kunnen raken. En dat vind ik gewoon heel mooi. En dat wil ik heel graag meenemen.
1: Hoe zie jij de toekomst?
0: Nou ja, als ik zo de koning hoor praten bij de troonrede, de toekomst, sporten is bij hem alleen maar op de bank zitten en mee met een drankje en olé olé en op de foto. Dat stukje vindt hij geweldig.
2: Daarom wil hij ook een hele gezonde generatie.
0: Ja, zodat hij vaker bij hockey, vaker bij voetballen kan gaan zitten op de tribune. Maar er moeten ook mensen moeten het gaan doen. En die mensen worden niet altijd goed gesteund, vind ik.
2: Nee.
0: En je kan niet vroeg genoeg beginnen.
2: Wat je zei bij jouw training is eigenlijk heel belangrijk geweest. Dus zijn er voldoende trainers of begeleiders ook in de wijk volgens jou? Of zou er ook op geïnvesteerd worden?
0: Voor mijn gevoel nee, voor mijn gevoel niet. Die zijn er niet genoeg. Want er lopen nog steeds jongeren rond die niet weten hoe je bij de jeugdsportfonds, of ouderen die niet weten dat je bij de jeugdsportfonds wel een kleine subsidie kan halen om te gaan sporten. Dat weten ze niet. Dus er moeten meer van dat soort mensen zijn die de ouderen of de jongeren het kunnen sturen naar van, hey, ga eens daar kijken. Maar ik moet er ook bij zeggen dat de keuze die je maakt, dat ligt afhankelijk van je situatie, van je omgeving. Want ik kan ook begrijpen dat als jij honger hebt, ga je niet sporten. Kan je niet sporten, begrijp je?
2: Ja.
0: Dus als jij de keuze moet gaan maken omdat er zo'n Remy roept van, hey, we moeten allemaal gaan sporten. Ja, als er geen brood op de plank ligt, dan ga je niet sporten. Dan ga je werken, dan ga je wat anders doen om aan eten te komen. Want er komen stadkinderen naar school die geen eten hebben, die geen eten thuis hebben. Maar er wordt wel verwacht van een gymmeester van, hey, lekker mee gymmen toch? Maar waarom heb jij geen, je hebt een spijkerbroek aan, waarom heb je geen korte broek bij? Of van sportschoenen. Ja, als er geen geld thuis is,
2: ja,
0: dan ga je helemaal geen sportschoenen kopen. Hè? Dan moet vreed op tafel komen.
2: Dat was jouw voorbeeld wel heel mooi. En jij zei ook, ja, in de sportschool, hè, ik had ook geen geld, maar ik ging ervoor werken. En ik deed wat terug. Dus dat is eigenlijk wel iets heel moois. Dus als iemand honger heeft en je zal die kunnen helpen met van, joh, ik ga jou helpen met sport. En jij doet een klus voor mij en daardoor kan jij wel je sportkleding dan wel voldoende eten krijgen.
0: Nee, dat is mooi. Alleen ik had toen al een leeftijd van 16, 17 jaar.
2: Ja.
0: Alleen dat kindje van 8, die kan op die manier niet wat terug doen. Dat wordt lastig.
2: Ja.
0: En dat is het stukje waar ik het toch best lastig vind als op school. Dat er wel kinderen zijn die geen eten thuis hebben. Dat ze geen lunch meenemen of meekrijgen. Maar dat de schoolmeester vraagt wel van, hey, hoezo heb je een spijkerbroek aan en niet je gymspullen bij je? Ja, dan moet je af gaan vragen als schoolmeester van, hey, misschien moeten we even naar de thuissituatie kijken. Want misschien speelt er veel meer.
2: Ja.
1: Precies. Remy Bonjasky, fantastisch om jou hier vandaag te hebben. Om te luisteren naar je troonrede. En hopelijk, alles wat je daarin hebt verteld, gaat het ook uitkomen. En gaan we ook heel veel jongeren binnenkort aan het bewegen. En toch meer participeren in de samenleving. Dank voor je komst hier naar de studio en veel succes.
0: Super, dankjewel. Tot de volgende.
3: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
4: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
3: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
1: En dat is allemaal aankomende zaterdag bij ASC Nieuwland. Dus ga dat zeker luisteren. En Nieke, hele korte afsluiter. Want het is alweer bijna tijd. En we gaan het woord dan aan Joris van Zoelen laten. For the love of the game.

0: bottom line, wat haal jij hier vandaag uit?
1: Nou, in ieder geval, ongelijk investeren wordt breed gedragen. En ik denk, ook een hele duidelijke boodschap is investeren in jongeren. Direct en niet op het moment dat ze uitvallen. Want dan ben je dus inderdaad bezig met het repareren van een issue of een probleem. En als je aan de voorkant investeert, voorkom je dat. Dus investeer in de jongeren en dan maak je ook kans op de gezondste generatie ooit.
0: Toekomst rooskleurig, ja, nee?
1: Ja, lastig vind ik. Ik denk dat we, laten we nog eerlijk zijn, we hebben natuurlijk een prachtig land. We hebben heel veel kansen. Er zitten ook heel wat valkuilen om ons heen. Dat maken we dagelijks mee. Maar als je ziet hoeveel inspiratie en toch ook wel, en dat heb je ook nodig in sport, opportunistisch is, dan denk ik dat we altijd kansrijk zijn. En als we de overheid duidelijk kunnen maken dat het zijn kosten zijn, maar een investering, dan is het kansrijk. En dan ook nog een keer over diverse domeinen heen. Ja, ik ben eigenlijk wel best positief, maar er moet heel veel gebeuren, heel veel herhalen. En ik weet dat als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan kan er veel gebeuren.
0: Nieke Boer, directeur van Fonds Gehandicapte Sport, dank voor hierbij zijn natuurlijk bij deze sportieve troonrede. Dit was het voor ons vanuit Den Haag, vanuit Theater aan het Spui. Ook natuurlijk bedankt voor het faciliteren van ons hier in deze zaal. Mocht je iets willen terugluisteren, heb je iets gemist, dan kan dat allemaal in de loop van morgen. En ik zou zeggen tot volgend jaar editie nummer 3 van de sportieve troonrede. En dan ga ik je achterlaten met Joris van Zoelen, mijn collega, met zijn For the Love of the Game. En hij heeft dit keer te gast Erik Breij. En dat is de hoofdcoach van Heroes Den Bosch.
2: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
8: For the Love of the Game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Welkom bij For the Love of the Game. Het programma over wat topcoaches echt doen. Om atleten, sporters en teams tot grote hoogte te brengen. We zoomen in op de kleine gedragsveranderingen met grote impact. Van mindset tot herstel en alles wat daartussen zit. Dit is For the Love of the Game met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
14: Lekker dat je luistert naar For the Love of the Game. En waarschijnlijk ben je net zo benieuwd als wij wat deze topcoach weer te melden heeft over hoe je in beweging kan komen en kan blijven. Vandaag praten we met een absolute topper, Erik Breij. We gaan hem straks horen en veel van hem leren. Goed dat je luistert naar For the Love of the Game.
7: Je luistert naar For the Love of the Game met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
14: Erik, van harte welkom bij For the Love of the Game. Fantastisch dat je er bent. Misschien eerst maar naar een moment terug uit jouw fantastische en grote carrière, waarin je de dubbel pakte. Je werd landskampioen en je pakte de beker. Kan jij dan als topcoach ook aanwijzen waar dat aan lag?
15: In dat geval, dus dan de laatste keer dat gebeurde in 2025. Hele moeilijke start van het seizoen. En eigenlijk door die wrijving en door die weerstand denk ik dat we steeds beter gingen spelen. Elkaar steeds beter leerden begrijpen. En toen uiteindelijk die finales kwamen, waren we gewoon op een zoondadig niveau aan het basketballen. Dat we ook die weerstand, want die wedstrijden waren zeker niet makkelijk. Maar dat we dat konden overwinnen en dat we heel veel vertrouwen in dat team hadden zitten om die wedstrijden ook tot een succes te maken.
14: Nou, mooi. We gaan daar zometeen nog veel meer over leren. Basketbal. Ergens heeft het je hart gegrepen.
15: Ja.
14: We schelen niet heel veel in lengte. Je bent eerlijk gezegd wel iets langer dan ik. Maar we schelen niet zo heel veel. Waar werd basketbal gewoon in jouw hart gepompt?
15: Ja, dat was op de basisschool al eigenlijk. Mm-hmm. Ik zat op tennis. Daar waren weinig... net Noord-Brabant. En de meeste kinderen van mijn klas zaten op basketbal. En uiteindelijk ging ik mee. En ik werd gegrepen door het virus. En sindsdien nooit meer uit het basketbal geweest.
14: Nou, kun je er iets over vertellen? Wat is dat dan? Wat is de magie van die sport?
15: Nou, toen denk ik vooral met vriendjes spelen. En heen en weer rennen. En voor mij is de sport in totaal nu ook nog steeds een heel dynamische sport. Een klein oppervlakte waar je met elkaar oplossing moet vinden. Het zijn 10 mensen op een vrij klein oppervlakte die elkaar niet in de weg moeten lopen vooral. En dan mooi basketbal, dus met elkaar als team bijna georganiseerd of synchroon bewegen om tot goede scores te komen. Ja, daar kan ik enorm van genieten. Het is ook een fysieke sport. Er zit eigenlijk heel veel, hè? Dus het is echt een contactsport. Met heel veel energie en dynamiek.
14: Ja, mooi. Wat mij nou fascineert, maar misschien weet jij dat wel. Je hebt een aantal grote sporten, hè? Die kom je, nou ja, all over the world kom je die wel tegen. Er ligt altijd wel ergens een voetbalveld.
15: Ja.
14: Op elke camping en op elke strand is er bijna wel een volleybalveld. Maar er staat eigenlijk overal ook wel een basketbalring.
15: Ja.
14: Hoe is dat nou zo gekomen? Is het zo toegankelijk of wat maakt dat?
15: Nou, als je inderdaad 2 baskets hebt en een bal, dan heb je in principe alleen maar een bal nodig natuurlijk om te spelen. Het is wel per land wel enorm verschillend wat de impact van basketbal is. Hè. Dus je ziet de Balkan landen, Servië en die omgeving waar basketbal echt nummer 1 sport is. Dat zie je ook wel een beetje in de Baltische staten. Maar dat is heel verschillend. En we zouden heel graag willen dat basketbal hier veel populairder werd. En dat veel meer. Hè, want nu zie je toch wel heel vaak dat die kruifkoorts het basketbalveld ook het voetbalveld is. En dat er dan gevoetbald wordt.
14: Ja.
15: En dat is ook een van de redenen waarom ik gelijk dacht. Ik heb nu de kans om voor Nederland basketbal weer onder de aandacht te brengen. En dat doe ik graag.
14: Ja, top. Misschien daar toch een diepere vraag over. Wat staat er dan in de weg? Wat maakt dat dat dan niet die vlucht neemt die jij eigenlijk wel zou dromen?
15: Ja, ik las laatst een interessant iets over elk kind begint. Hè, dat was toen met WK voetbal. Elk kind begint, er ligt een bal op de grond en te schoppen tegen een bal. Dat is super simpel eigenlijk. Maar een bal gaan dribbelen, wat je bij basketbal moet doen, met de handen pakken en weggooien, dat vraagt veel meer coördinatie. Dus het is best wel, denk ik, een lastige startpositie, de sport. Wat we wel zien is dat het moment dat mensen gegrepen erdoor zijn, komen kijken, bijna altijd blijven, omdat het wel iets heel bijzondere, ja, samen heel veel technieken bij elkaar komen en heel veel snelheid bij elkaar komt. Maar ja, ik denk dat het een heel complexe sport is, ook technisch gezien. En dat het niet makkelijk maakt. Plus, je hebt ook wel meerdere mensen nodig om het te spelen. Wat het ook niet per se makkelijk maakt.
14: Nee, nou, misschien kunnen we daar in deze uitzending nog iets aan doen. Dan als introductie een laatste vraag. Jij hebt natuurlijk elk jaar weer te maken als topcoach bij de Heroes in Den Bosch. Met eigenlijk een nieuwe samenstelling van je team.
15: Ja.
14: Is er dan iets waar je naar kijkt als je zo'n nieuwe speler ziet binnenkomen of voor het eerst ontmoet?
15: Allereerst moet ik zeggen, we wisselen wel van team. Hè, dus het team verschilt steeds per seizoen wel van samenstelling. Alleen we proberen wel door de Nederlanders die we contracteren en langere contracten te geven om een bepaalde balans of een bepaalde consistentie te bouwen. Continuïteit. En dan de nieuwe spelers, die proberen we zodanig te selecteren dat die een aanvulling zijn op die Nederlandse spelers. Dus we beginnen bij de Nederlanders en we bouwen het team op met buitenlandse spelers. En over het algemeen, je ziet de sport, elke sport eigenlijk nu veranderen in steeds sneller, steeds dynamischer, grotere lichamen die hetzelfde kunnen als kleine mensen vroeger. Balvaardigheid, pressie. Ja, dat zie je in elke sport eigenlijk steeds meer nu komen. Dus dat zijn wel de dingen die het begin zijn van een recruitingproces. Kan iemand met snelheid spelen, snelle beslissingen nemen, snel denken. Het wapen in basketbal is toch de 3-punter. Mm-hmm. En dat wordt ook steeds en steeds belangrijker. Dus we kijken altijd wel, kan iemand ook een bal schieten van afstand? Want dat is ook wel belangrijk.
14: Ja, en snelheid is dus een heel belangrijk iets.
15: Ja.
14: Ik ga 5 stellingen aan je voorleggen. De bedoeling is eigenlijk heel simpel. Je beantwoordt met ja of nee. En nuanceren kunnen we altijd nog. Dus daar gaan we. 5 stellingen. De eerste stelling, en dat raakte je net al een klein beetje, is de eerste 3 maanden van een seizoen zijn expres wat rommelig. Anders leert het team niets.
15: Ja.
14: Mooi. Tweede stelling is: vertrouwen bouw je niet met woorden, maar met 1000 herhalingen.
15: Nee.
14: Op het hoogste niveau is loyaliteit een schaars goed.
15: Ja.
14: Een coach die nooit de deur is gewezen, heeft nooit echt risico genomen.
15: Oei, dat is gevaarlijk. ik moet zeggen, ja.
14: Oké, gaan we zo nog even over doorpraten. En als je niet gewaardeerd wordt, dan zit je op de verkeerde plek.
15: Oh, dat is heel ja.
14: Oké, volgens mij ene laatste stelling. Hè? Een coach die nooit de deur is gewezen. Ja. Daar moeten we het even over hebben. Wat je zei van ja...
15: Guilty.
14: Ja, guilty. Hè? Ja, hoe zit dat bij jou?
15: Ja, ik ben nog niet in de situatie geweest dat een bestuur of een directie me zat was.
14: Ja.
15: Dus dat of ik ben op tijd weggegaan bij clubs of we zijn niet in dat moment op dat moment.
14: Maar zit dat dan ook in, want het tweede deel van die stelling was heeft nooit risico genomen of nooit risico precies. Genomen. Neem jij risico? Zit er wel eens spanning in die relatie? Waar gaat dat dan over?
15: Ja, er zit natuurlijk altijd spanning in die relatie.
14: Ja.
15: Dat ligt ook wel een beetje aan hoe je begint aan een klus. Hè. Wat is je opdracht of waar speel je voor? Ik denk dat iemand die voor het kampioenschap speelt en eigenlijk nummer 1 moet zijn, wat de verwachting is, dat daar wel een iets andere coaching manier is dan een team wat boven verwachting aan het presteren is. En dus mijn idee is mijn laatste twee clubs eigenlijk. Mm-hmm. Dat zijn altijd clubs geweest waarin ik aan de verwachting moest voldoen. En de jaren daarvoor is het altijd aan de verwachting of boven de verwachting probeert te spelen.
14: Ja.
15: En dat zijn wel twee andere manieren van een team helpen te presteren.
14: Nou, als je die in het kort uitlegt, wat zou het verschil zijn tussen die beiden?
15: Nou, ik denk dat als je de verwachtingen boven verwachting wil spelen, dan moet je absoluut risico nemen. Je moet iets gaan doen wat anderen niet doen. Je moet ook iets gaan doen wat misschien nooit eerder is gedaan. Je moet op een even manier een beter team, wat waarschijnlijk in de competitie zijn, die moet je proberen op een te verrassen eigenlijk. Terwijl je als je de favoriet bent, wat we nog een aantal jaren al zijn, ja, dan is het vaak, jij moet verrast worden door andere teams. Want als wij gewoon blijven spelen en wij doen wat we moeten doen, dan in principe zou je moeten winnen.
14: Ja. Ik snap het heel goed. Nou, we gaan zometeen nog met jou in gesprek op basis van onder andere een luisterlevenvraag. En we gaan aan het eind van deze uitzending de Bright 5 doen. Soms kan je de tijd bijna niet snel genoeg vooruit laten gaan om daar achter te komen. Maar eerst even.

0: Luisteraars aan het woord. Eén vraag, één coach, één eerlijk antwoord. Dit is Luisterleven in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: Absoluut mijn favoriete onderdeel, want we hebben luisteraars bij For the Love of the Game. Vandaag is dat Rosalie. Rosalie, welkom. Leuk je in de show te hebben.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey Rosalie, wat voor sporter ben jij?
2: Ik doe atletiek en ik doe de 400 meter sprint.
1: Wauw, ik heb wel eens gehoord dat je daar flink kapot aan kan gaan. Klopt dat ook?
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Ja. Hey, wat is jouw beste prestatie tot nu toe?
2: Mijn PR, denk ik, op de 400 meter.
1: Wauw.
2: 50 seconden. Dus daar ben ik blij mee.
1: Dat is heel hard. Hey, en hoe moet ik dat zien? In Nederland behoor je dan tot de top 10?
2: Ja.
1: Wauw, dat is super interessant, dames en heren. We hebben gewoon een top 10 atleet aan de telefoon. En die heeft ook een vraag voor onze topcoach. Laat van je horen, Rosalie.
2: Ja, ik heb een vraag. Als ik een zware training heb gehad op dag 1, wat ik dan aan herstel het beste kan doen om de dag daarna weer goed te presteren op de trainingen.
1: Cool, dat klinkt heel goed. Loop je wel eens ergens tegenaan? Merk je dat na zo'n intensieve training het lastig is de dag daarna?
2: Ja, soms ben je wel echt heel vermoeid en dan lukt het gewoon niet om te presteren zoals je graag wil. Dus ja, kan wel lastig zijn soms.
1: Dat snap ik. Nou, we gaan het voorleggen en ik hoop dat je blij bent met het antwoord. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Erik, denk een hele mooie vraag die jij ook tegenkomt. Misschien wel elke dag, elke week. Herstel.
3: Ja. Ja, we hebben daar specialisten voor. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van presteren. En misschien wel het belangrijkste onderdeel. Het feit dat je dag na dag goed kan presteren. Nou, nummer 1 denk ik dat het voor herstel belangrijk is dat niet elke dag hetzelfde is. Dus dat je daar pieken en wat minder rustige trainingen hebt. Dat helpt sowieso om je lichaam beter te laten herstellen. Maar voeding is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dus dat je goede eiwitinname hebt. Koud, echt ijsbaden, die kunnen soms helpen. Dat doen wij ook bijvoorbeeld in de voorbereiding. Doen we niet het hele seizoen door, want dat beschadigt je spieren. Maar als het echt heel zwaar getraind wordt, zou je dat wel kunnen doen. En slapen is uiteraard super belangrijk. Dus als jij echt goed aan je slaap, aan je 8 uur, 9 uur, of misschien wel nog langer kan komen, dan denk ik dat je lichaam in ieder geval de kans geeft om maximaal te herstellen. En de andere kant is ook wel, je lichaam is niet altijd helemaal hersteld. En dat is ook goed, want ja. Daarmee komt er adaptatie en dat zorgt ervoor dat je sterker wordt.
1: Ja, dat woord, je geeft meteen een mooie handreiking. Supercompensatie, adaptatie, dat is best een complexe dingetje. Kun je iets vertellen over hoe dat werkt, zodat mensen die luisteren en die helemaal niet onder jouw machtige leiding mogen sporten, gewoon thuis zelf iets snappen over hoe ze dat kunnen doen?
3: Ja, kijk, ik denk wel heel belangrijk is dat je een specialist erbij houdt. En dat je dat niet zelf mee gaat experimenteren. Althans, als je oké bent met wat spierschade, dan zou het wel kunnen. Maar wat je probeert te doen is je lichaam steeds ietsjes over een grens heen brengen, fysiek. Zodat je lichaam het gevoel krijgt, hey, dit kan ik niet helemaal aan. En ik moet sterker worden. En dat zorgt eigenlijk voor spiergroei. En die spiergroei zorgt ervoor dat je de volgende keer weer iets meer aan kan. En daar zit een bepaald, dat noemen ze een periodiseringsmodel. Dat heeft heel veel te maken met een opbouw van trainingen. Dat heeft ook te maken met intensiteit ten opzichte van omvang. Dus dat zijn twee begrippen eigenlijk die heel belangrijk zijn. Dus als je heel lang traint, moet je niet al te intens trainen. En als je wat korter traint, zou je bijvoorbeeld meer intens kunnen trainen. En al die zaken die grijpen in elkaar. En die zorgen ervoor dat je lichaam sterker wordt. Dus elke dag dezelfde training, dat werkt niet. Dus je moet daarin verschillende dingen doen. Maar ik zou vooral zeggen, als je daar echt serieus mee bezig wil gaan, zoek een club in de buurt. Want daar zijn specialisten die je kunnen helpen.
1: Ja, nog een ander begrip wat we veel tegenkomen, dat is deload. En dat ken ik zelf als masteratleet natuurlijk ook. 3 weken volle bak en dan 1 week op wat lager niveau. Is dat in basketbal ook iets wat je toepast?
3: Lastig, want wij hebben het hele seizoen door wedstrijden. Maar het is zeker wel iets waar wij ook naar kijken. Doordat we een beetje inschatten wat de kwaliteit van de wedstrijden. Dus hoe zwaar gaan we het krijgen? Hebben we een uitwedstrijd of een thuiswedstrijd? Dus daar zitten wel verschillen in. dat we daar wel naar kunnen kijken. Alleen, laat maar zeggen, in atletiek, waar je van toernooi naar toernooi werkt, daar is dat soort dingen wat makkelijker te plannen dan in een competitieschema voor een clubteam.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik hoop ook dat mensen die bijvoorbeeld gewoon thuis hardlopen of bezig daarmee zijn, misschien dat begrip nog eens googlen en daar wat op doorzoeken. Ja. Nou, we gaan zo meteen ook samen nog een mooie mythe doorprikken. Maar we gaan eerst naar onze gedragswetenschapper.
0: Sport zit in het hoofd. En de wetenschap legt uit waarom. Wat vertelt onderzoek over gedragsverandering, prestaties en de menselijke motor? Dit is Antropologen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: Ik ben weer donders nieuwsgierig naar wat onze gedragsgoeroe en leefstijl-expert Dr. Roel Hermans van Leefstijl Lab met ons gaat delen. Roel, goed dat je er bent.
4: Hey, dankjewel weer.
1: We hebben soms hele concrete gesprekken en soms ook bijna filosofische gesprekken over toekomstvorming. Waar ga je ons vandaag mee verrassen?
4: Ja, vandaag gaan we een als-dan plan maken.
1: Okay.
4: Dus een beetje concreter.
1: Oké, let's do it. Als en dan.
4: Yes. Ja, en waar komt dat nou vandaan? Waarom is het belangrijk? Kijk, ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat hij iets wil. Ik wil meer bewegen, ik wil vaker sporten. Maar dat noem ik een goed voornemen. Maar een goed voornemen is nog geen goed plan. En daar komt dat als-dan plan om de hoek kijken.
1: Is dit, is dit ook het ding waarom mensen met oud en nieuw allerlei goede voornemens hebben, maar op 1 januari zal kwijt zijn?
4: Ja, er zit een te grote kloof tussen het voornemen en het daadwerkelijk doen. En zo'n als-dan plan, en in de gedragswetenschap noemen we het ook wel een implementatie-intentie, gaat die kloof overbruggen.
1: Mooi. Nou, vertel.
4: Ja, ons brein houdt van duidelijkheid. Hoe concreter je bepaalt wanneer, waar en wat je gaat doen, hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk doet. Maar wat doen wij? Wij zeggen, ja, ik ga deze week 3 keer hardlopen. Toch?
1: Ja, bijvoorbeeld.
4: Ja, of ik ga morgen beginnen met gezond eten. Of ik ga elke dag een wandeling maken.
1: Ja, zeker.
4: Maar dan blijft het een beetje vaag.
1: Klopt.
4: En als we onze gedragsbril weer opzetten, dan zien we dus dat gedrag vaak ontstaat als reactie op een bepaalde situatie. Dus daarom helpt het ook om vooraf al te bedenken wat je gaat doen als die situatie zich voordoet. Dus je gaat niet meer zeggen, ik ga deze week een keer sporten, maar als ik dinsdag om 5:30 thuis kom van mijn werk, dan trek ik direct mijn hardloopschoenen aan en loop ik een rondje van 30 minuten. Of als mijn voetbaltraining op woensdag wordt afgelast, dan ga ik een uur fietsen. En wat je dus eigenlijk aan het doen bent, is een concrete koppeling te maken tussen een situatie, dinsdag 5:30 of die voetbaltraining die wordt afgelast, en jouw eigen gedrag. Dan hoef je op dat moment ook minder erover na te denken.
1: En verzin je dat soort momenten of kies je momenten die er al zijn of soort triggers die er al zijn?
4: Ja, liefst dingen waar de meeste ruimte zit om dat gedrag uit te voeren. Kijk, dus als jij zegt van ja, donderdagavond is eigenlijk mijn vrije avond, dan zou ik kunnen gaan sporten. En je weet dat je elke avond rond 6:30 klaar bent met eten. En je weet dat je ook een 30 minuten nodig hebt om even bij te komen. Dan zeg je nou, elke donderdagavond om 7:00 ga ik iets doen. En dan wordt jouw als het donderdagavond 7:00 is, dan pak ik mijn tas en ga ik naar de sportschool. En dan weet je eigenlijk al de hele dag op donderdag dat om 7:00 dat moment komt dat jij naar de sportschool gaat. En dat, daar komen we eigenlijk weer een beetje terug bij dat visualiseren. Dat vindt het brein gewoon lekker. Want dan plant je eigenlijk zelf al een zaadje voor die donderdagavond. En dan is de volgende stap makkelijker dan gewoon het algemeen houden. Ik ga deze week een keer sporten.
1: Dat snap ik. En hoe doe je dat? Zet je dit gewoon in je agenda? En mijn tweede vraag zou ook zijn, waarom werkt dit?
4: Ja, allereerst, waarom werkt dit? Is dat dit dus die kloof echt overbrugt. En je brein eigenlijk duidelijkheid geeft. En die implementatie-intenties, die als-dan plannen, zijn eigenlijk een van de meest bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken om in beweging te komen. Dus om van wens naar actie te gaan. En dat doe je inderdaad door het op te schrijven, door het te plannen, door het regelmatig te herhalen en om ook hiermee te oefenen. En hoe vaker je hiermee oefent, geef je jezelf eigenlijk de ruimte om een gewoonte te creëren.
1: Sorry dat je onderbreekt, maar zou je dan dat voor meerdere momenten in de week doen? Of begin je met één? Wat is, Wat is op jouw basis van jouw ervaring daar dan het meest handig in?
4: Ja, als je hier nog nooit van hebt gehoord, dan zou ik met één beginnen en oefenen. Kijk, als dit gesneden koek voor je is, ja, dan wil je het liefst dit zo vaak mogelijk gebruiken. Want je maakt het daarmee super concreet. En je kunt het overal op toepassen. Dus op bewegen, op sporten. En zeker in combinatie met je agenda. Weet je dan gewoon, oké, ik hoef niet meer na te denken over wanneer die sportmomenten staan ingepland. Ik weet gewoon terugkerende momenten zijn dinsdag, donderdag en zaterdagochtend. En hoe meer dat geoefend wordt, ja, hoe beter dat eigenlijk op jouw harde schijf komt te staan. En hoe meer ruimte jezelf geeft om daar een routine of gewoonte van te maken. En daarvan weten we vervolgens, ja, dat dat ervoor zorgt dat het gedrag ingebed wordt in je dagelijks leven.
1: Kan je het ook omdraaien? Ik zal een raar voorbeeld, hè. Altijd als ik thuis kom, dan eet ik wat lekkers. Ik weet niet, dat is gewoon ja, gedrag. Dat is eigenlijk gedrag waar ik van af wil. En ik heb natuurlijk in mijn hoofd, als ik thuis kom, dan eet ik iets lekkers. Zie, ik heb opgelet. Hoe draai je dat om?
4: Ja, en ik denk dat de eerste neiging misschien ook bij jouzelf is, dan eet ik niets lekkers meer, toch?
1: Ja, precies. En dan voelt het als heel incompleet. En ook eigenlijk als een soort straf bijna.
4: Ja, precies. En wat je dan aan het doen bent volgens de gedragswetenschap is een vermijddoel aan het stellen.
1: Zie je?
4: Ik ga iets niet meer doen.
1: Ja,
4: en een vermijddoel is niet belonend te maken. Want wat is er nou leuk aan iets niet doen?
1: Ja, niks dus. Ha.
4: Nee, precies.
1: En nu?
4: Je wil een benaderd doel gaan stellen.
1: Ja.
4: Dus wat je eigenlijk gaat doen, als ik thuis kom, dan pak ik niets lekkers. Dat mag je op zich zeggen. Maar zeg dan wat je dan wel doet.
1: Ja.
4: En dat moet ook een beetje belonend zijn. Want het moet wel iets opleveren. Want dat lekkere snoepje of koekje, ja, dat geeft je een goed gevoel. En je moet daar dus nu iets tegenover zetten wat ook een beetje een lekker en goed gevoel geeft. En dat kan zijn, ga ik een podcast luisteren of dan ga ik een wandeling maken. Stap ik op de fiets of dan smeer ik een boterham. Kan ook. Maar je moet iets er tegenover zetten wat een beetje de concurrentie aan kan gaan met dat super lekkere koekje.
1: Oké, ik denk als ik thuis kom, dan geef ik mijn liefste een zoen. Dat lijkt me ook al een hele goede aanpak. Hey Roel,
4: nou,
1: dank.
4: Dat vind ik volgens mij heel lekker, ja.
1: Ja, toch? Hey, dankjewel. Ja, en als wij een volgende uitzending maken, dan ga ik jou bellen. Dus dankjewel voor nu. Je luisterde naar gedragsgoeroe en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van Leefstijl Lab. Dankjewel, Roel. Erik, je bent toptrainer bij de Heroes in Den Bosch. Erik Braal, jij hoort dit lange verhaal. En herken je het model van als dan?
3: Ja, heel erg. Nou is het wel zo dat onze spelers betaald worden natuurlijk. Dus
1: als je betaald wil worden, dan moet je een beetje je best doen.
3: Ja, zou ik maar beter trainen. Nee, maar ik herken het heel ook erg in mijn persoonlijke leven natuurlijk. Dus het is de discipline hebben om te gaan bewegen of om gedrag wat je goed gedrag te blijven doen. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Hm. En goede tips, denk ik.
1: Ja, en werkt dat in een team ook zo? Bespreek je ook echt met je team, als we dit willen realiseren, dan heeft
3: ja,
1: dat...
3: Ja, uiteraard.
1: Ja, dat zijn... Hoe bouw je... Want je gebruikt het woord discipline en je hoort Roel ook praten over routine. Zit er veel routine, gedisciplineerde routine in het werk van een topcoach en zijn team?
3: Ja. Want we komen elke dag bij elkaar, dezelfde tijd. We trainen met een bepaalde intensiteit. Voor ons is discipline meer een normering. Hè? Dus we willen het op een bepaalde manier doen. Hè? Dus we willen met hoge intensiteit hard trainen. Voor een bepaalde tijd. Dat is onze discipline. Dus mensen zijn daar, die doen dat. Kijk, discipline in het dagelijks leven, daar proberen we wel wat invloed op te hebben bij de spelers. Dus bijvoorbeeld door maaltijden te geven, te laten ontbijten op de club. Voedingsadvies te geven en dat soort dingen. Slaapadvies te geven. We proberen ook, want ook iedereen is denk ik slachtoffer van dat je niet altijd even gedisciplineerd bent. En dat je zou willen dat je heel erg als je iets voorneemt, dat je het dan ook gaat doen. Maar uiteindelijk kennen we allemaal uitstelgedrag en ook als iemand heel hard getraind heeft, dan komt hij thuis en dan wil hij echt iets lekkers eten.
1: Ja, nou dat herken ik dus. Een van de dingen die ik ook leerde is dat verlangen een heel sterke kracht is. Hè? Dus gedeelde waarde, gedeeld doel. Is dat iets wat je een onderdeel maakt van je teamcyclus en je jaarcyclus?
3: Ja, want ik denk dat is eigenlijk de nummer één drijver voor iedereen. Hè? Dus iets met een team, iets bijzonders neer gaan zetten. Waar je wel ziet is, wij hebben verschillende culturen in het team. Hè. We hebben de buitenlandse spelers zijn bijna allemaal Amerikanen. Die hebben wel een heel andere incentive om te spelen. Hè. Vaak is dat ook gewoon zorgen dat er geld op de plank komt, omdat de familie moet worden ondersteund.
1: Ja.
3: Jongens komen niet altijd uit de beste wijken. Dus voor hun is het ook gewoon een escape. Maar tegelijkertijd dat met elkaar duidelijk maken waar de agenda's zitten en waar iedereen zijn motivatie vandaan had. Of waarom dit de moeite waard is voor iedereen. Dat is denk ik een van mijn taken.
1: Ja, dat snap ik. Waar loop je dan tegenaan? Want dan, wat je al zegt, hè, die dromen kunnen wel eens iets wat verschillen.
3: Ja, dus je hebt natuurlijk twee soorten motivatie. De een, je hebt mensen die echt bezig zijn om beter te worden.
1: Ja.
3: En er zijn mensen die alleen maar resultaatgericht zijn en alleen maar bezig zijn met winnen.
1: Mm-hmm.
3: En die twee dingen die komen natuurlijk continu in botsing met elkaar.
1: Ja, en als ik zo naar je luister, wat is dan het verschil? Hè? Want dan denk ik, ja, ben ik iemand die alleen maar beter wil worden? Of ben ik prestatiegedreven? En hoe werkt dat als ik gewoon in beweging wil komen?
3: Als je in beweging wil komen, kijk, ik denk dat het super belangrijk is dat iedereen die aan het sporten is, en als we dan praten over bewegen op het niveau waar jij je heel erg sterk in maakt, dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat je heel veel plezier hebt. Hè. Dus wat ik ook probeer te doen is, we zijn allemaal begonnen als kleine jongetjes met basketballen. Dat vonden we geweldig en daar zijn we in doorgegaan. En op een gegeven moment komt er een moment dat je er geld mee kan gaan verdienen. En dan moet het nog steeds dat plezier, of die beginnersgeest, die moet erin blijven. En dat is ook een beetje mijn taak. Dus ik probeer ook de trainingen zo te maken dat we continu in die spelvormen bezig zijn. Dat is weliswaar, we ontwikkelen ons, we worden beter. Maar tegelijkertijd wel dat er heel veel plezier is. En dat het leuk is om te doen wat we doen. En er ook nog geld voor krijgen. Hè? Dus dat is dan nog eens dubbel op. En dan zie je wel dat vaak langzamerhand. Het is ook een beetje waar ik de accent op leg. Als wij verliezen en ik ben alleen maar. We hadden altijd moeten winnen enzovoort. Of ik zie het als een stapsteen naar de volgende win. Hè? Dus echt probeer om daar meer als een groei. Met een groeimindset naar te kijken. Dan denk ik dat het veel makkelijker is ook voor spelers om langzamerhand naar het jezelf ontwikkelen, het team ontwikkelen te gaan.
1: Ja, mooi. En de lol erin houden. Ik denk ook super belangrijk om dat te doen. We gaan straks nog met jou praten over sportspullen die absoluut niet mogen ontbreken. Maar we gaan eerst een merkwaardige mythe doorprikken.

0: We weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet.
1: De 1001 redenen om iets niet te doen. En hoe je ze één voor één ontmantelt. Merkwaardige mythes in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
2: Vandaag praten we met Erik Braal en hij is een topcoach in de basketbal en bij de Heroes in Den Bosch. Super mooi om daar ook eens een keer te gaan kijken. Als je toch in de buurt van Den Bosch bent, ga absoluut een keer naar die wedstrijden kijken. Want dat is echt één groot spektakel. Ontzettend leuk om te doen. Vandaag gaan we ook een mythe doorprikken. En deze mythe die lijkt heel goed bij jou te passen. Ik ben vooral benieuwd hoe jij hem wil doorprikken. En de mythe is eigenlijk, je hebt als goede coach vooral streng en resultaatgericht te zijn. Vriendelijkheid hoort niet bij topsport.
3: Nou ja, dat is een mythe die ik wel heel simpel door kan breken. Ik denk dat allereerst gaat in teamsporten vooral over relatie. En daarvoor heb je toch wel vriendelijkheid nodig. Of sowieso vriendelijke ogen, laat ik zo zeggen.
2: Ja. Vertel er eens wat meer over. Hoe werkt dat dan? Want aan de ene kant kan ik me ook voorstellen dat je soms gewoon helder moet zijn.
3: Ja.
2: Ja, dit was niet prestatie of dit was niet niveau wat we zoeken.
3: Ja, nou, dat is voor, denk ik, voor iedereen, juist doordat er een relatie is, ook heel simpel te accepteren. We zijn daar met een reden. We willen kampioen worden. Dat betekent dat we een bepaalde norm moeten zien te halen op een training of in een wedstrijd. En juist door die relatie kun je mensen bekritiseren. Want ze weten dat de goede, vanuit de goede intentie komt. Ze weten dat ik wil winnen, dat zij willen winnen. En uiteindelijk zal dat best af en toe eens wat wrijving opleveren. Maar dat is juist denk ik ook wel goed in een teamsport. En als je wil presteren met elkaar. Dat moet niet al te harmonieus zijn. Er moeten ook wel conflicten kunnen worden opgelost. Maar juist door de relatie en dus ook door vriendelijkheid. En door empathisch vermogen. Dus door je gewoon in te leven in de ander. Wat is die agenda? Waarom? Waarom maakt iemand nu ruzie of is er een conflict? Door daar meer inzicht in te krijgen, leer je elkaar veel beter kennen. En denk ik dat je een veel hogere norm kan halen en dus goed kan presteren.
2: Ja, dus jij zegt de basisbouwsteen is eigenlijk relatie.
3: Ja.
2: Betekent dat je daar ook zwaar op investeert als je weer je groep voor het eerst bij elkaar hebt in een nieuw seizoen?
3: Ja, al voordat de groep bij elkaar is. Ik heb nu al ik heb nieuwe spelers, dus daar hou ik nu al regelmatig contact mee. Ik heb die aan de telefoon. Voordat ze een contract hebben getekend, heb ik daar al uitgebreid mee gesproken. Ik heb delen van hun omgeving ook heb ik geïnterviewd om te weten wat voor persoon er binnenkomt. Zodat ik gewoon aan kan sluiten bij hun behoeften en ook een beetje beter leer over de persoon zelf. Wat hem drijft en waarom hij eventueel succesvol kan zijn in het team. Want dat is uiteindelijk mijn taak. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt. En kan laten zien waar zijn talenten kan laten zien.
2: Ja, en hoe doe je dat dan onderling? Want er komen natuurlijk ook spelers het veld in. Het spel binnenstappen. En die kennen elkaar helemaal niet.
3: Nee, dus we proberen daaromheen ook wel heel veel activiteiten te organiseren. Met elkaar te lunchen. Maar ook dat heel erg te benoemen. Dus relatie bouwen. Dat is niet, dat gaat door met elkaar te zijn, door met elkaar te praten, niet op je telefoontje te kijken. Dus een van de dingen is, mensen worden geacht om telefoons weg te leggen en ervoor te zorgen dat ze gewoon normale gesprekken met elkaar hebben, zodat we in ieder geval elkaar leren kennen. En soms vraagt dat om een wat grotere interventie, dat we in groepjes zijn, dat er een bepaalde stelling worden bedacht. Mm-hmm. En met elkaar worden besproken, gewoon om elkaar beter te leren kennen. Daar investeren we best wel veel in.
2: Ja, en wat is een interventie die je zou kunnen doen als dat nog niet lekker loopt? Is dat dan zo'n subgroepje? Of?
3: Ja, dat zou een subgroepje kunnen zijn. Dat kan een hele simpele stelling zijn over bijvoorbeeld het gedrag in het team. Hoe ziet het goede gedrag eruit? Wat altijd wel heel goed werkt in teams is ook door te zeggen van we zijn halverwege het seizoen. Het loopt nog niet helemaal lekker. En we zeggen jongens, ons doel is kampioen worden. Maar als we nu kijken naar het team en hoe het nu loopt. Wat zijn dan, als we achteraf geen kampioen zijn geworden. Wat zijn dan de dingen die we nu hadden kunnen doen om dat te voorkomen? Dus dan heb je het eigenlijk heel inhoudelijk over zaken. Maar dat geeft ook een bepaalde motivatie van iedereen weer. Hoe ziet iedereen erin? Wat zijn de opmerkingen die dan komen? Is iemand met zichzelf bezig of juist met het team? Daardoor leer je ook de ander kennen. Maar het gaat dus ook om wat andere dingen. Het is ook vragen aan spelers om gewoon hun thuissituaties een keertje te vertellen voor het team. Om eens beter begrip te krijgen voor waar komt iemand vandaan? Wat is zijn motivatie? Dat soort dingen.
2: Ja, het maakt dit, want je kwam hier ook omdat je zei, nou, ik wil het verhaal van basketbal echt goed over de bühne brengen. En van harte welkom natuurlijk. Is dit een van de assets van basketbal? Dat je echt teamvorming, relatievorming als onderdeel van je sport tegenkomt?
3: Ja, ik weet niet of per se relatievorming. Ik vind het een noodzakelijk onderdeel. Hè, maar dat ben ik, dat als coach. Ja, het basketbal heeft best wel te maken. Het is een kleine sport in Nederland. En te maken met vooral dat we landelijk in het nieuws komen. Als er rotzooi is of een team gaat failliet of er is wat aan de hand. En als we het op een positieve manier kunnen belichten. Want het is een prachtige sport en het is een geweldige dynamiek. En je zei net inderdaad, het is een feestje om bij een wedstrijd te zijn. Als ik die kans krijg om dat te laten zien of te vertellen, dan graag.
2: Ja, hartstikke mooi. Nou, hartstikke bedankt voor dit antwoord, want we gaan eens eventjes in jouw tas kijken. Wat zijn de sportspullen die niet mogen ontbreken?
1: Welk materiaal maakt het verschil? De tools, gadgets en uitrustingen waar topcoaches enthousiast over zijn. Sportspullen in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
2: Erik, wat mag niet ontbreken in de sportuitrusting? Misschien van jouzelf wel, maar ook van jouw teamgenoten.
3: Voor mezelf eigenlijk, ik heb één allergie en dat is als een whiteboard pen het op mijn tactiekbord niet doet. Dus dat moet een goede pen in zitten. Ja, dat is eigenlijk één van de dingen. Voor mij persoonlijk geldt dat ik wandel heel graag. Ik ben net 2 dagen het Pieterpad aan het lopen. Dus goede wandelschoenen, die zijn wel heel belangrijk dan. En voor het team denk ik, dat eigenlijk heel raar, maar we kijken vaak naar motivatoren, maar demotivatoren wegnemen, dat is vaak nog veel belangrijker. Dus als je kijkt naar een team, dan zit vaak over heel simpele dingen een goed zittend shirt, een mooi shirt, goede schoenen. He, dat je er goed uitziet en dat je je lekker voelt in wat je aan het doen bent. Dat is ook wel belangrijk.
2: Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Want het betekent eigenlijk gewoon dat de looks eigenlijk...
3: Andersom. Ja. Eigenlijk zeg ik het andersom. De looks zijn belangrijk. Dus ja. Daarmee voel je je goed. Dat herkent iedereen wel. Maar het is nog veel meer. Als dat shirtje niet lekker zit, dan irriteert het. En dan haalt het je weg bij je prestatie.
2: Ja.
3: Dus het is eigenlijk nog veel belangrijker om die demotivator weg te nemen. Dus dat iedereen het goed... Hè, dus op het moment dat ik voel van... Wacht eventjes, waarom willen we niet in wit spelen? Oké, die shirtjes zitten niet lekker. Of die, hè, het past allemaal net niet. Dat is eigenlijk nog belangrijker om te weten... dan dat blauwe shirt wel lekker zit.
2: Ja, nou ja, tegelijkertijd. Ik zie er gewoon ook graag goed uit.
3: Ja, tuurlijk.
2: Velen, en dat geeft je ook een hartstikke goed gevoel. Is er nou een soort... ook voor onze luisteraars, hè, is er een ding waarvan je zegt... joh, als je wilt trainen, als je in beweging wil komen en blijven... dan is dat een sportspul, ik weet wel, is geen Nederlands... een sportspul dat altijd kan helpen, wat gewoon tof is om mee te beginnen?
3: Ja, ik heb een smartwatch en ik vind het handig om een stappenteller te hebben.
2: Ja, als begin.
3: En met een doel en dat ik toch, als ik 's avonds niet gehaald heb... nog een blokje omga om het wel te halen.
2: Mooi. Hartstikke goed. My oh my, zeg ik. Luisteren naar muziek bij For the Love of the Game.

0: Abu Dhabi, baby.
1: Kunstmatige intelligentie en topsport. Hoe AI wordt ingezet om gezonder te leven, slimmer te trainen en beter te presteren. De visie van AI in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
2: Erik, je zei net voor de break, zei je al dat je een sporthorloge om hebt. Dat geeft jouw data terug. En ik wil de visie van AI aan jou voorleggen. Basketbal is namelijk, schijnt, een van de meest data-gedreven sporten ter wereld. En dat is een sport waarin men ook heel veel vertrouwt op wat er allemaal gebeurt in de tijd en in de herhalingen. Wat kunnen wij die eigenlijk nooit die data-omgeving met elkaar kunnen oppakken? Juist in kleine stappen, principes uit die data halen die voor iedereen beschikbaar zijn.
3: Voor mij is hartslag en eigenlijk hartslag en hoe snel ik weer herstel vanuit bepaalde, dus als je een inspanning doet, hoe snel ben je weer op een normale hartslag, is data die super handig is om te kijken of je conditioneel een beetje in orde bent. Want hoe sneller je herstelt, hoe beter je conditie is. En dat is heel makkelijk te meten eigenlijk, want er zit een hartslagmeter op. Daar heb je geen hartslagbanden meer voor nodig tegenwoordig. En er is heel veel discussie over, is het dan wel betrouwbaar? Maar gewoon voor mij is dat prima betrouwbaar natuurlijk. Daar hoeven we helemaal niet wetenschappelijke analyses voor te maken. Wat wij vooral doen met data is... bij ons worden spelers eigenlijk met een soort kastje. Wordt alles gemeten. Dus hoe hoog je springt, hoe ver je springt, hoe vaak je springt, sprintafstanden, loopafstanden. Dat is data die helemaal niet interessant is voor de thuisbeweger, denk ik. Maar gewoon wat mij enorm helpt, is dat je gewoon elke dag een target hebt met de stappen. Dat ik kijk naar mijn hartslagen. Dus als ik iets doe en we doen het met intensiteit, hoe snel ga je omhoog? Wat is ongeveer je maximale hartslag? Of waar ben je ongeveer? En hoe snel herstel je daar weer van? Volgens mij is dat de meest toegankelijke informatie die je kan krijgen. En kan het je ook veel zeggen over of je vooruit gaat bijvoorbeeld.
2: Ja, zet het je ook wel eens op de verkeerde been? Want dat hoor je natuurlijk ook, dat mensen opstaan en 's morgens op hun horloge kijken hoe ze geslapen hebben.
3: Ja, dat doe ik dan niet. Vooral omdat ik helemaal geen zin heb om dat allemaal te meten. Ik bedoel, ik voel me uitgerust als ik opsta of niet. En dan moet ik de volgende dag op tijd op naar bed. Ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is dat je leert luisteren naar je lichaam. En niet alleen maar bezig bent met alle gadgets om dat te laten weten. Je hebt ook een gevoel en volgens mij is dat het belangrijkste.
2: Ja. Nou zei je net ook al dat relatie en in dat perspectief ook onderling vertrouwen een heel belangrijk element is. Is dat in je dagelijks werk ook een datapunt dan?
3: Was het maar waar? Nou, dat kan denk ik niet.
2: Ja, dat weet ik niet. Heb je wel eens mee geëxperimenteerd? Ja,
3: misschien een sociogram inderdaad. Dat je meet hoe de onderlinge
2: verhoudingen
3: zijn.
2: De mate van vertrouwen die mensen ervaren. Of de mate van relatie. Ik weet niet hoe je dat...
3: Ja, maar goed. Dat zijn natuurlijk allemaal heel subjectieve vragen. Want ik vind dat ook wel altijd wel lastig. Hè? Want je vraagt bijvoorbeeld aan een atleet ook als hij begint aan een training. Van, nou ja, hoe heb je geslapen bijvoorbeeld? Als iemand zegt 7 en gisteren was het 8, moet je daar dan wat mee? Als het 4 wordt, ja, dan moet je er wel wat mee natuurlijk. Maar dan nog steeds blijft het allemaal heel subjectief wat iemand invult. Ik denk dat vooral dit soort dingen, en ik kwam net terug op zijn het datapunten, vooral ook te zien zijn. Hè, dus gewoon in gedrag. Hoe gaan mensen met elkaar om? En dat niet per se te meten is, maar wel te zien is.
2: Nou, misschien is het maar goed dat niet alles meteen ook in datapunten te vangen is. We gaan zo de laatste stap maken met Bright 5.
1: 5 kleine interventies. Van de topcoach aan tafel. Persoonlijk, praktisch en direct toepasbaar. Vandaag wacht je niet tot morgen. Dit is de Bright 5 in For the Love of the Game. Bij All Sport Radio.
2: Ja, iedereen wacht natuurlijk op dit laatste stukje van For the Love of the Game. De 5 dingen die je gewoon morgen kan gaan doen, Erik. Met al jouw achtergronden, ooit op de tennisbaan en nu topcoach in basketbal. Wat zijn 5 dingen die jij onze luisteraar mee wil geven?
3: Nou, nummer 1 voor mij is plezier in het doen, in de activiteit en niet per se in het resultaat. Dus eigenlijk wat je ook voorneemt, hoe snel je ook wil lopen, het gaat dan in eerste instantie om dat je het leuk vindt om dat te doen. Dus die activiteit te doen. Ja, en die lol erin te houden is volgens mij veel, veel belangrijker dan het resultaat ervan.
2: Ja, je zei net toen we eventjes samen aan het praten waren dat Nederland ook nogal kijkt naar je prestatie en misschien niet naar je plezier. Ja. En social media helpt daarbij. Hè? Dus iedereen die zegt, kijk, ik heb dit gepresteerd.
3: Ja.
2: Zou het eigenlijk een tip zijn om gewoon die prestaties niet te posten, maar het plezier dat je maakt?
3: Nou, voor mijn tip zou zijn, geen sociale media.
2: Mm-hmm. Want?
3: Nou, dan heb je dat niet meer.
2: Dan ben je er ook in één keer vanaf. Oké, wat
3: nee,
2: is
3: het? We hebben het. Maar hoe het gebruikt wordt is natuurlijk wel... Daar kunnen we nog best wel wat stappen in maken en wat verbeteren. Maar ik denk voor jezelf is het vooral... Dat gepost wordt door een heleboel mensen... Dat moeten die ook vooral lekker zelf doen. Want ik denk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Wat vooral denk ik belangrijk is voor als je wil gaan bewegen... is dat je niet te veel bezig bent met... ik moet... He, dus we horen de psycholoog net ook. Dat je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Of met. Want dan, als je dat dan niet haalt, dan moet je ook alweer veerkrachtig zijn om het te blijven doen. Dus volgens mij is nummer 1 is als je wil gaan bewegen, doe iets wat je leuk vindt.
2: Ja, mooi. En wat is je nummer 2?
3: Samen iets doen, vooral.
2: Mm-hmm.
3: Dus zorg ervoor dat je een maatje hebt, een club hebt, een wandelclub. Sluit je ergens bij aan. Want dat. Ook als je dan even geen zin hebt, of even dat het misschien niet goed uitkomt, dan heb je toch een bepaalde sociale verplichting om het wel te gaan doen. Dat is een soort van nudging. Dus je creëert een soort omgeving waarin je wel gaat bewegen. En er zijn een heleboel situaties te plannen. Maar ik denk iets heel simpels als een wandelmaatje, die gewoon op dinsdagavond om 7 uur voor de deur staat. Ja.
2: Ja, dan ga je wel.
3: Dan ga je.
2: Zo simpel is het. Ja, nummer 3.
3: Dat is ook wel iets wat we met het team proberen te doen. Een seizoen is heel lang. Maar mijn tip nummer 3 zou zijn, splits het in behapbare brokken.
2: Mm-hmm. Hoe doe jij dat bij de Heroes?
3: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een heel seizoen. Dan kun je tegen elkaar zeggen, we willen kampioen worden. Maar dan moet je een heel seizoen, dus van augustus tot en met mei, moet je daarop wachten. Dat is wel heel moeilijk om van dat doel gemotiveerd te zijn, te blijven. En wat wij proberen te doen is dan steeds in heel behapbare brokken van 5 wedstrijden, een serie van 5 wedstrijden. We proberen 4 van deze 5 wedstrijden te winnen. Of van 8 wedstrijden.

0: ja, ik kan zeggen tegen mezelf, ik wil aan het eind van de maand 10 kilo kwijt zijn. Ik kan dat niet halen, hè, maar bij 6 blijven steken. Het feit dat ik er 6 kwijt ben, is ook een prestatie.
1: Ja.
0: En we zijn ook weer met dat resultaat te vaak bezig om dat... Eigenlijk het begin en het feit dat we vooruitgang aan het boeken zijn, vergeten we dan een beetje.
1: Ja, mooi. En jouw laatste tip aan het eind van For the Love of the Game.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook weer wat we in het gesprek eerder hebben gedaan, over hebben gehad. En dat gaat over die groeimindset. Dus het is, je faalt niet, want het is niet per se dat resultaat wat over gaat, maar het lukt er gewoon nog niet. En dan heb ik erbij gezet, inzet loont.
1: Ja,
0: dus uiteindelijk gaat alles over hoeveel tijd besteed je aan iets en heb daar plezier in.
1: Ja, mooi. Dat woordje nog, hè. Ik heb het ergens in mijn boek ook omschreven. 3 simpele letters, maar die bieden altijd perspectief,
0: ja,
1: om het uiteindelijk wel te halen.
0: Ja.
1: Dankjewel, Erik. Dank voor al je wijsheid en alles wat je met ons gedeeld hebt en alle luisteraars. Voor de luisteraars van For the Love of the Game, als je een vraag hebt voor de topcoach, ga dan naar de site van All Sports Radio. Zoek het programma op en laat in ieder geval weten of je een vraag hebt voor onze volgende topcoach. Dankjewel weer voor het luisteren en de beste de manier om in beweging te komen is beginnen.
2: Dit was For the Love of the Game. For the Love of the Game is ook beschikbaar als podcast via je favoriete podcastkanaal. Volgende week dinsdag weer een topcoach aan tafel voor the Love of the Game bij All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest, hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Want onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus ja, maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati. Het toernooi van Cincinnati aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken. En bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg. En kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen. Met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi. En een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000 punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Hè. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen. Waarin die eigenlijk. Afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben we niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de Minor, een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen een beetje, hè, naar 40. Nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Ja, hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis of captain Haarhuis moet ik zeggen. Ja, jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben, want ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat opnieuw, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, dus, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dide de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel, rolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap hoor, dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dide de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de roulatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan, die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets en dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1 en in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kanji. Nou ja, het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24 en ik denk dat er best nog wel in zit. Dus, weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert, half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen en we zitten alweer aan de andere kant van de
2: Ja.
1: Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: doen topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee. En je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk. Want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027. En dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off. Ja, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar. Waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. En dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: van All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de 8e etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe. Uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen.
2: Ja. Hou op.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding. Hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. De dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... Nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelf zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je, er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan. Dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die wel verder was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan. Zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben. Is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot en tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners, terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken, want refererend aan wat je in het begin zei, zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
7: Excuse me. My name is on the list.
8: What list?
7: The DJ's list.
8: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: Kesley's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Come on.

0: bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet het beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En, nou, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt,

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer Challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt, ja. Ja, goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. Toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En er eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. Ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was wel spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel, hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege. Toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik of Medemblik Andijk, Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar we rempel bij 4 uur toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig, maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, aan het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou dat... ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl. Waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken, hè, van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel... het moet goed voelen. En... er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt, maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben een nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deuren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Als we toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000 punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou, en dat is nu ook zo hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk... afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels... 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel... heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeschrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam, wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek, waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid, met onder andere winst op de minor en een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan, natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Ja, hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Ja, jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben, want ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, dus, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Diede de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel, rolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Diede de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de roulatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan, die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kanji. En nou ja, het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat dat er best nog wel in zit. Dus, weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert, half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen en we zitten alweer aan de andere kant van de
2: Ja.
1: wereld. Zo snel kan het gaan. Eerst nog nou ja, de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Hey, hey.

0: What the hell?
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio, de sportzender van Nederland. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Dat is heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er wel bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij grootste ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar Allsports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. Allsports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de door de Tour geïnspireerde slotetappe. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve de kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait zijn hand niet voor. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje. De verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje. Moet je dat zeggen? Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, want daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegen aan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld. Man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs. Geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans. En dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag. Doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog... Wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja... Zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan, 21 jaar oud, debuut in een grote ronde, wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is een heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al... gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè? Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
2: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk. Eigenlijk zou je, als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
2: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint, kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niet gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel is het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
2: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
2: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zit een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van, is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
2: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra

0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!

0: Salami, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen, Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar je zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je ervan uit dat je hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeef aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Dan, ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
5: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan krijg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten, je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt, ja. Ja, goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak Tuurlijk. Toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
2: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. En toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
2: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
2: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
2: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
2: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
2: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Ja, er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon maar opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en de een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar al, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ja, ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus ja, het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het eigenlijk nog minder prettig.
2: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar nou ja, goed, ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus ja, er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. Ja. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
2: Ja. Nou, dat ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Dus ja, ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
2: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Ja, het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. Ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
2: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar gaan maken.
1: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
2: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super. All Sports Radio Live.